0: zo alleen A-artiesten voor je. Zoals Alex Warren, Avril Lavigne. Maar eerst de stand van het land. In 2 minuutjes.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3de persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. 2de werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM klinkt zelfs nog beter in de zon.

Jouw telefoon is het belangrijkste apparaat van Nederland. Hij kan namelijk bepalen welke muziek we gaan draaien. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat hoor je zo. Eerst nog Alex Warren.

0: Justin hè, met deze plaat. Avril Lavigne, Skaterboy, natuurlijk op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Je hebt vast bij een tankstation gestaan. Terwijl je aan het pompen was, zag je op die paal staan. Noodstop hangt bij de voordeur. Kijk je toch stiekem even over je schouder en zie je daar die enorme grote rode knop hangen. En iets in je zegt dan altijd, ja ja, ik wil er eigenlijk wel op drukken. Heb ik goed nieuws voor je, want vanavond mag je daar een soort van op gaan drukken hier zo bij 3FM. We spelen namelijk het spelletje Wat tank je zelf? En daarbij mag jij de tank stoppen door op die stop te knappen. Dat is lekker. Hoe werkt het? We rijden vanaf Hilversum hier de studio van 3FM naar een locatie in Nederland. Dat kost een bepaald aantal liters benzine. Die gaan we tanken en jij moet stop roepen, dus op die knop douwen, op het moment dat jij denkt, ja, nu zitten we op dat exacte aantal liters. Weet je die stopknop op het juiste moment in te drukken of stop te roepen, moet je, dan krijg je een tientje cadeau. Dat krijg je sowieso al. En daarbij mag je ook een plaat uitkiezen die we gaan draaien. Ook dat nog. Denk je nou, joh, dat moet mij wel lukken. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Stuur het woordje stop door, dan weet ik voldoende. Of ben je meer van het bellen, dan mag je bellen naar 0909-1336. Dat is het telefoonnummer. Ik neem altijd op, dat beloof ik je. Dus nog één keer, wil jij nou een keertje op die stopknop douwen? Het kan. Het woordje stop in de NPO Luisterapp of 0909-1336.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.

0: klangeloze artiest dit, zeg. Teddy Swims. Mr. Know-it-all voor jou op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Evert, eventjes, we komen even heel snel ter zaken, Evert. Want jij bent om 3:50 s'nachts je zolder aan het opruimen.
2: Ja, het is nu nog cool.
0: Ja, ja, want jij doet dat s'nachts omdat het anders te warm is.
2: Anders is het te warm, ja. Ja, nu is het uit te houden, zeg maar. Okay. Dus, ja.
0: Nou, lekker man. Doe je goed. Hé, de zolder opruimen. Als ik dat doe, dan kom ik altijd oude spullen van vroeger tegen en weet ik het allemaal wat. Is er nog iets waar jij naar op zoek bent op zolder?
2: Ik vind het wel grappig dat ik... eigenlijk ben ik niet op zoek. Ik ben eigenlijk gewoon aan het opruimen, want ik irriteer me aan de rotzooi die ik heb.
0: Ja.
2: Zo kom ik nog oude strippenkaarten van vroeger tegen, van de bus. En dat is wel een soort van collectors item. Misschien is die later heel wat waard.
0: Maar Evert, jij bent al een jaar of 40 niet meer op zolder geweest, of wat?
2: Ik ben al 40 jaar niet op zolder geweest. Nee.
0: Goeiedag zeg. Maar je bent een oude strippenkaart tegengekomen, joh. Heb je hem ook gebruikt, of niet?
2: Ik heb hem toen wel een keer gebruikt, ja. En het was altijd wel in de bus. Dan kwam je altijd zelf de busjes first tegen. En dan zeiden ze van, stempel maar een strip minder of zo. Of, daar kon je altijd wel mee sjoemelen, zeg maar. Vond ik altijd wel grappig.
0: Ja, je had toch ook even... Vroeger kon je dan met Labello kon je erop doen. En dan deden ze die stempel en dat kon je dan wegvegen.
2: Ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Oh, Evert. Jongen. Wel met de billen bloot, man. Dat is eerlijk van je.
2: Ja.
0: Hey, met dit spelletje wat we nu gaan spelen kan je helaas geen Labello gebruiken. Dit moet gewoon eerlijk en fair zijn. We spelen namelijk Wat denk je zelf? We gaan rijden, Evert, naar jouw thuisadres. En dat is in Wolvega in Friesland.
2: Ja.
0: Leuk man, Friesland. Lijkt me een leuke provincie om te wonen.
2: Ja, heel waterrijk. Heel
0: toch?
2: Gezellig.
0: Ja, lekker man. Precies. Hey, het is ongeveer 108 kilometer rijden. Dan hebben we om en nabij 7 liter nodig. Dan is het aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat jij denkt... we zitten nu op 7 liter aan benzine. Is dat duidelijk?
2: Ja, is helemaal duidelijk.
0: Oké, Evert, gaan we beginnen. In 3, 2, 1...
2: Ga maar lekker door. Ja hoor.

0: tikt ook lekker door op de automaat.
1: Tik, tik, tik, ja.
2: 7 liter, hè?
1: Even. Ja, 7 liter, ja. Ga door.
2: Ja.
1: Ja.
2: Evert.
1: Ja.
2: Ze tanken niet zo snel, denk ik, in Friesland.
1: Ik doe rustig aan en dan genieten van de omgeving en zo.
2: De tank is inmiddels overstroomd, jongen.
1: Oh, shit.
2: 7 liter tanken.
1: Ik zat veel te kijken naar de mooie vrouwen.
2: En die zijn er veel in Wolvenga, heb ik begrepen.
1: Ja, die zijn er zeker, ja.
2: En zeker bij jou op zolder, hè, Evert?
1: Nee, man. Jammer.
2: Evert, het is allemaal oké. Okay. Ik ga in ieder geval muziek voor je draaien waarop die zolder binnen no time klaar is. Want jij hebt een troostprijsje aangevraagd en dat is welke plaat?
1: Ramstein met America.
2: Heerlijk, man. Ik ga voor je draaien.
1: Dankjewel.
2: Oké, Evert, succes daar op zolder en wie weet tot ooit, hè.

show van het WK voetbal schitterde, mag wel gezegd worden. Coldplay en BTS hoorde je op 3FM. Nog zo'n 3,25 miljard jaar en dan vergaat de wereld. Deze, anno 2026, zal dus zeker niet de laatste zomer zijn. Zit er een paar miljard jaartjes naast. Maar nog steeds een heerlijke track. Sef op 3.

De vrouw die echt alles kan, hè. Mode, acteren, zingen. Lady Gaga, samen met Bradley Cooper. Shallow hoorde je op 3FM. Je bent nooit te oud om te leren. Ken je die zin? Die instelling die heeft Jamie Westland van Direct ook. Tenminste.

als hij stom dronken is. Na een flinke avond doorzakken dook hij achter zijn computer en kocht hij spontaan een complete opleiding tot binnenhuisarchitect. De volgende ochtend weer nuchter, besloot hij dan toch dat muziek hem net iets beter lag. En laten we eerlijk zijn, als het om muziek gaat, is het misschien wel een van de beste architecten van de wereld. Want wat bouwen zij heerlijke plaatsen, zegt Direct, ga je zo horen. Nou, talk to you, another.

0: vaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu

Junior Jack, Stupid Disco op 3FM. Zegt de naam Chuck Timely je iets? Het is het alter ego van Role Model. En die bedacht Chuck als een soort tijdreiziger die overal opduikt en dan van alles meemaakt. En Role Model die vertelt die verhalen dan. Het is een soort autobiografisch alter ego. Zo moet je het zien. En dat beschrijft hij dan in zijn nieuwe muziek. En High Hopes 3000 is het allereerste hoofdstuk. Je hoort hem nu in de nacht van 3FM.

0: Robin with Every Heartbeat. Natuurlijk in de nacht van 3FM. Ben je op vakantie of ga je nog? Stuur dan even voor 14 augustus een kaartje naar Wijnand en Jamie. En het leuke is, stuur je een kaartje, dan maak je ook kans op een concertkaartje naar een concert naar keuze terug. Alle info op 3fm.nl.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.

0: Een nummer die voelt alsof je een oude vriend na een hele lange tijd weer ziet. I knew it, I knew you, Taylor Swift. 3FM. En daarvoor hoor je ook nog Radioactive, Imagine Dragons. En straks de Swedish House Mafia nog voor je. Eerste stand van het land in 2 minuten.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
3: Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
2: 3FM top mega hitte.
0: Misschien geen muffe, stinkende, klamme gymzalen met rijen tafels, maar toch ga je zo examen doen. Examen muziek na het geluid van Harry Styles en de Swedish House Mafia. Nu op 3.

Van zijn laatste album natuurlijk. Deze, American Girls en Aperture, waren de grote brekers, de krakers van dat album van Harry Styles. Je hoort hem op 3FM. Het leukste, meest verwachte, onverwachte SO van Nederland is aangebroken. Wie, oh wie, is ChatGPT? De AI-bot die jij normaal bestookt met vragen, is vannacht de vragensteller. Ik heb aan Chat gevraagd zich voor te doen als een artiest, zichzelf te beschrijven in 3 zinnen en aan jou de taak te raden. Wie ben ik dan? Dit zijn de 3 zinnen van vannacht. Ik ben geen geheime agent, maar ik heb toch iets te maken met 007. Mijn haar heeft bijna elke kleur gehad. En mijn muziekcarrière kan je een familieprestatie noemen. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord hoor je zo naar Dua Lipa. Eerste nieuwste van Flair.

ChatGPT. En aan de hand van deze chatbeschrijving moest jij raden wie het was. Ik ben geen geheime agent, maar ik heb toch iets te maken met 007. Mijn haar heeft elke kleur gehad. En mijn muziekcarrière kan je een familiepresentatie.

Finneas O'Connell. Samen maakten ze deze. Birds of a Feather. Op 3FM. In de middagshow van 3FM met mij, Teun Willems. Je maat tot laat. Ik ben er voor je tot in die late uurtjes. Net zoals Outkast, die je zo gaat horen. Heya staat voor je klaar na Temper City. Dit is nu Self-Aware voor je.

Als je al niet vrolijk was, dan is het nou wel goed gekomen hoor, met die Outcast. Hé hey ja, wat word je toch bijzonder blij van deze muziek, zeg. Ongelooflijk. Dan even heel wat anders. Ik zat hier afgelopen nacht ook. En toen zat ik met mijn producer, Ties, van die nacht. En ik zie hem uit zijn auto stappen hier voor de deur bij 3FM. En wat schetst mijn verbazing? Hij is de schoenen aan het aantrekken. Dus ik loop naar hem toe. Ik zeg, joh, kerel, waarom trek je je schoenen aan? Dat doe je in principe thuis als je weggaat. En hij zegt, nee joh, nee, ben je gek. Ik rij het liefst met blote voeten. Nou, ik was met stomheid geslagen. Wie rijdt er nou met blote voeten? Maar hij zei, Teun, ik zweer ernaar. Het is echt, het is heerlijk, het is lekker. Je kan het net wat beter voelen. Geen schoenen aan, lekker de pootjes laten luchten. Het is heerlijk. Nou, wij kwamen er onderling niet uit, dus ik ga het balletje gewoon lekker bij jou neerleggen. Wat denk jij? Moeten we met schoenen of met blote voeten rijden? Ga je voor met schoenen? Dan kies je voor deze teamcaptain. Hey.

is deze Junior Senior Move Your Feet als je dus het liefst rijdt met blote voeten. In de NPO Luisterapp opent op dit moment een polletje waarin jij kan laten weten wat jij het liefst doet en welke muzikale teamcaptain wij dus binnen nu en 5 minuutjes gaan draaien. Rij jij het liefst met schoenen of met blote voeten? Ik hoor het heel graag van je in de NPO Luisterapp waar nu dus dat polletje staat. Laat het even weten, ik ben benieuwd. Heb ik nog muziek voor je van Licky Lee? En ook nog deze van Olivia Rodrigo. Oud 3FM Mega Hit, maar nog steeds heerlijk. Drop Dead op 3. I know.

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij.

het kader van goed gestolen is beter dan slecht bedacht. Deze New Religion, Bebe Rexha, Fatalist, hoorde je op 3FM. Rijden in een auto met of zonder schoenen aan? Dat is de vraag die ik jou stelde, aangezien mijn producer Ties gisteren de auto uitstapte. Toen pas besloot zijn schoenen aan te trekken. En ik dacht, nou, dat is toch vrij apart dat je dat doet. Hij zei, nee, het is lekker, ik zweer ernaar, je moet het ook eens proberen. Ik was het niet met me eens, dus ik heb het balletje lekker bij jou neergelegd. En dat gekoppeld aan muzikale teamcaptains, waarvan team met schoenen aan werd vertegenwoordigd door Paula Nutini.

Zo'n plaat die je dan onder de douche feilloos mee kan zingen. En dan hoor je het later zelf terug. En dan denk je, ja, misschien had ik het toch maar aan die Benson Boone moeten laten. In de Stars hoor je op 3. Is het je wel eens opgevallen trouwens dat verrassend veel succesvolle dingen in garages zijn begonnen? Apple in een garage begonnen. Google ook in zo'n ding. Bands als Nirvana, Foo Fighters, die begonnen allemaal met repeteren in een garage. Dus je zou bijna zeggen, een garage is de snelste route naar succes. En die methode kan je ook toepassen op de nieuwste van Silva Bumpa, want die gaat echt fucking lekker. En hij maakt UK Garage. En daarmee heeft hij ook de 3FM megahit van deze week te pakken. Hij heet On Tonight, hij is lekker, hij is ergens een beetje vunzig, maar hij is gewoon goed. On Tonight, Silva Bumpa, 3FM megahit, nu!

0: vind het heerlijk.
1: Lekker, man. Ik zie gelijk zo'n zweterige club voor me. Heerlijk. Iets te grote pupillen. Maar waar dat aan ligt, dat hou ik even tussen jou en mij. Silva Bumpa, de 3FM meegeeft van deze week On Tonight, hoorde je. En daartussendoor hoorde je hem ook al even praten. Jelle Hoffenk, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Hoe is het, jongen?
0: Ja, goed. Ja? Ik heb een experimentele ochtend en ik maak me daar nu een beetje zorgen om.
1: Een experimentele ochtend?
0: Ja, nou,
1: verklaar jezelf maar.
0: Ik loop hier al een tijdje rond in het pand van de NPO. Al wel 2 jaar inmiddels. En elke keer zie ik op het koffiezetapparaat de stand Espresso Shock staan. Dus dat is espresso met chocolademelk.
1: Ja.
0: Ik dacht, weet je wat, vandaag is de dag.
1: Lekker, man.
0: We gaan het eens proberen. Ik heb nog nooit zoiets gehoord in mijn leven gedaan.
1: Ah, hoe kan je dat nou zeggen, man? Dat is toch heerlijk? Nee, espressootje met zo'n lekker, zo'n tikkie chocolademelk.
0: Nou ja, het was wel een tikkie, ja. Ik verwachtte een hele zoete espresso, maar dat was het ook niet.
1: Ja, oké. Maar hoe oud ben jij, Jelle?
0: 20.
1: Ja, dan vind je dat soort dingen. Dan wil je graag hele zoete troep.
0: Ja, het liefst wel. Ja. Ja, nee, ja, is wel zo. Maar goed, dat is niet de reden. Ja, het is wel mee te maken dat ik me zorgen maak. Oh. Ik las namelijk iets over onder andere koffie.
1: Ja. Jij las iets over koffie?
0: Ik las iets over koffie en ik zou als man maar even uitkijken met hoeveel koffie je drinkt. Ik zal je zo meteen alles vertellen. Heb jij eigenlijk al koffie op vandaag?
1: Ik heb vandaag denk ik al een bak of 7 op, want...
0: Nee, dat hoor je zo meteen wel.
1: Slecht nieuws?
0: Potentieel. Potentieel. Nou, je maakt me lekker warm, Jelle. Ja, ik dacht, hoe kun je lekkerder aan je dag beginnen dan met een hoop spanning in je leven?
1: Heel Nederland begint zijn dag met een bak koffie en jij gaat zeggen dat het voor spanning zorgt. Nou, we gaan het zo meemaken bij Jelle Hoffenk. Eerst nog even deze voor je. It's not, wat zegt hij, living?

0: FM en de meeste muziek voor jou dinsdagochtend. Zometeen Stormjeu, Dark Before the Dawn, ook Urban Cookie Collective voor je zo.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Een persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'Smiddags op...
0: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM en de meeste muziek voor jou dinsdagochtend. Zometeen Stormjeu, Dark Before the Dawn, ook Urban Cookie Collective voor je zo.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Een persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist...

0: Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Een persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjachtzondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
2: Oh. Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
1: 3FM top mega hitte. 3FM. NTR. Jelle Hofvenk.
3: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Hey, zit jij momenteel aan een heerlijk kopje koffie om wakker te worden? Zet hem even aan de kant. Ik heb zo misschien wel heel slecht nieuws voor je. Sorry.

0: Urban Cookie Collective. You're the key, the secret.
1: 3FM.
2: Jelle Hofpenk.
0: Goedemorgen. Het is dinsdagochtend, je luistert naar 3FM. Lekker hoor, fijn dat je hem aan hebt staan. Mijn naam is Jelle. En samen staan we lekker op vandaag. Ik ben altijd wel benieuwd waarom je aan het werk bent, maar waarom je wakker bent. Is dat omdat je aan het werk bent, aan het werk moet? Heb jij gewoon een raar ritme? Of ben je net zoals Maarten, die lukt het maar niet om uit te slapen deze vakantie, stuurt hij net. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen via de NPO-luisterapp. Samen staan we namelijk lekker op en dan kan ik de muziek een beetje, nou ja, op jouw smaak aanpassen, zeg maar. Snap je? Laat even van je horen, de NPO-luisterapp, die staat ervoor open. En als jij momenteel aan een heerlijk kopje koffie zit om wakker te worden, of een haverkappie, of een blikje energy, dan zou ik die maar even heel snel aan de kant zetten als ik jou was. Ik las een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat cafeïne kan zorgen voor erectieproblemen. Ja, dan is maar even out in the open. Die cafeïne die zorgt er namelijk voor dat je dieper slaap verpest wordt. En dat is juist het moment waarop je lichaam testosteron gaat aanmaken. Nou, dat zorgt er dus voor dat je meer moeite hebt om het daar beneden, zeg maar, allemaal omhoog te krijgen. En als je energy drinkt, dan zorgt dat dus ook nog eens voor meer cortisol. Dat is een stresshormoon. Dus dat werkt al helemaal niet mee. De les van vandaag. Beter dus een slap bakkie dan een slappe. Nou, je voelt waar die heen gaat, hè. Het is 3FM met nu de opposite.

somber. Je hoort de homewrecker. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen staan we lekker op deze dinsdagochtend. Sorry, ik ben helemaal de dagen kwijt. Het is vakantie, ik leef van uur tot uur. Maar het is dinsdagochtend, dat weet ik nog wel. Ik vind het altijd gezellig als je even van je laat horen via de NPO Luister-app. Jury die is erbij, hij stuurt een foto van zijn kopje koffie. En van zijn vrachtwagen, die is al vroeg op pad voor zijn werk. Wessel die is net wakker geworden na een kort nachtje. Gisteravond nog tot laat gewerkt in een restaurant. En nu onderweg naar Schiphol, lekker genieten van zijn vakantie. En Bianca die is er ook bij. Die zit in de laatste uurtjes van de nachtshift. Werkt achter de frontdesk van een hotel. Heerlijk rustig nachtje gehad. Nog 2 uurtjes en dan is ze vrij. Hey, werk ze als je aan het werk bent. En wel te rusten als je zo naar bed gaat. Anna Kendrick nu.

hoorde je bij 3FM hun allernieuwste. Die heet Oh My God. Zou jij het erg vinden als iemand anders jouw werk verbetert? Toflo, die had daar dus verrassend weinig moeite mee. Ik heb het over die ongelofelijke klassieker van haar, Stay High, The Habits. Ook wel bekend als... Op een dag stuurde een vriend van haar een surfvideo door met een remix van haar eigen nummer. En zij luisterde die remix. En zij was daar zo enthousiast over, dat ze dus meteen contact probeerde te zoeken met de makers. En ze had aan hun eigenlijk maar één boodschap. Dit moet uitkomen. Ja, de rest is geschiedenis. De kans is heel groot dat jij, net zoals ik, de remix zelfs beter kent dan het origineel van dit nummer. En terecht, Toflo had ook gelijk. Het is een hele vette remix. Stay High in the Habits remix hoor je nu bij Hoor je nu bij 3FM? Ik weet niet waarom ik wilde zeggen hoor je nu bij Toflo, want dat klopt helemaal niet. Die heeft hier niks mee. Ja, die heeft hier wat mee te maken. Die heeft een liedje gemaakt. Hippie Sabotage, die heeft deze remix gemaakt. Dat wil ik zeggen. Goedemorgen, het is 3FM.

bijtjes, de ideale relatie. Niemand op social media heeft ooit een baaldag. Volgens de band Nothing But Thieves moet je daar dus een beetje voor oppassen. Nou, in 2023 hebben zij een album uitgebracht, Dead Club City. En dat speelt zich af in een fictieve stad waar alles perfect lijkt te zijn, maar waar eigenlijk het tegendeel waar is. Best wel een knipoog naar social media van tegenwoordig. Welcome to the DCC, de titeltrack van het album. En gewoon echt een heel goed nummer op dat album. Is dan ook geen vrolijke uitnodiging. Maar het is eigenlijk een beetje een waarschuwing verpakt als een welkom. Je hoort hem nu op 3FM. Nothing But Thieves, Welcome to the DCC.

0: De Bamfunk MC, Shredder Freestyler op 3FM.
1: 3FM.
2: Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen. Je luistert 3FM, mijn naam is Jelle. En ik help je met opstaan vandaag. Maar ik moet zeggen, ik heb het er een beetje zwaar mee. Ik ben niet moe of zo. Ik ben het ook nog niet zat hier. Maar ik weet niet of jij dat herkent. Ik open social media en ik zie beelden van mensen die op vakantie zijn. Ik open... Nou, zeg eens wat. WhatsApp en ik zie een foto van iemand die op vakantie is. Die in Frankrijk zit op een plek waar geen licht brandt, waar je die hele sterren helemaal kan zien. Ik krijg foto's van vrienden die op Tenerife zitten aan de zee, in de warmte. En ik zit hier in Nederland in de regen. En ik heb dit nog nooit eerder gehad en ik weet niet zo goed wat het is. Maar ik heb gisteren dus oprecht zitten kijken naar vluchten naar vakantiebestemmingen. Ik dacht, joh, weet je, ik ben na vandaag een paar dagen vrij, heb ik weekend. Eigenlijk ook niet zoveel afspraken. Wie en wat houdt mij tegen om gewoon even lekker een paar dagen naar de zon te vliegen? En dit is zo out of character voor mij. Het is ook niet dat ik niet op vakantie ga. Ik zit over 3 weken in Berlijn, over 1,5 maand in Indonesië. Maar zeg mij even, als je luistert, app even, zeg mij even dat ik niet de enige ben, toch? Die helemaal klaar is ermee. Die gewoon even een paar dagen op vakantie wil. Die naar de zon wil. Die lekker aan zee wil liggen. Oh, kijk er helemaal naar uit. Het is 3FM met Must the May nu.

0: 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

heb in één keer zo'n ongelooflijk rare drang om op vakantie te gaan. Ik heb dat nooit, maar nou ja, ik kan niet de enige zijn bij wie, zeg maar, het hele algoritme op social media momenteel vakantiefoto's is in de zon. Collega's, vrienden, iedereen. En ik zit hier in Nederland. Ik heb al wel een paar dagen vakantie gehad in Engeland, maar nou ja, goed, daar ga ik niet eens over beginnen. Dat was niet een heel groot succes met die reis. Treinen die uitvielen en zo. Dus ik stond echt op het punt om een reis te boeken. Ik heb het niet gedaan, ik heb mezelf in kunnen houden, maar ik ben toch niet de enige die dit heeft. Joris, die hebt dat gevoel dat je vakantie wil, dat herken ik wel. Daarom vorige week nog een last minute dealtje geboekt naar Toscane. En Sander die zegt, ja, niet om je jaloers te maken, Jelle, maar ik ben nu onderweg naar Schiphol om zo meteen naar Tenerife te vliegen. Van je luisteraars moet je het hebben. Goedemorgen, het is 3FM. Cameron Whitcomb voor je nu Kingdom of Fear.

21 Pilots, Heath en Sordia bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en ik ga je vanochtend voorzien van de allerlekkerste muziek om mee op te staan. Zometeen Kensington Street voor je onderweg ook. Jugel.

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
2: Oh. Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
1: 3FM, top mega hitte. 3FM. NTR. Jelle Hofvenk.
3: Zullen we alvast gewoon een hele kleine pre-party doen voor die top mega hitte? Wordt vandaag ook al lekker warm, toch? Zometeen Yugel en Salto, Jamaica, naar Kensington. Streets, hoor je nu?

weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Short.

0: toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
2: Oh. Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
1: 3FM top mega hitte. 3FM.
2: NTR.
1: Jelle Hofvenk.
3: Zullen we alvast gewoon een hele kleine pre-party doen voor die top mega hitte? Wordt vandaag ook al lekker warm, toch? Zometeen Jugel en Salto, Jamaica, na Kensington. Streets, hoor je nu?

Jogel en Soto, je hoort het Jamaican.

wij het voor je open. Als je even wil kletsen, als je leuke plannen hebt vandaag. Misschien moet je wel gewoon werken, misschien heb je vakantie. Oh, dat is lekker. Nou, de NPO Luisteren staat voor je open. En ik ga dan proberen om zoveel mogelijk goede muziek voor je te draaien. Zodat je een beetje rustig kan opstaan. Maar af en toe toch ook wel gewoon een beetje energie tussendoor, toch? Dat is ook wel lekker. Dan kun je net even je sokken sneller aantrekken. Net wat harder rijden als je onderweg bent. Nu mag het nog. Zometeen Niall Horan, Heaven voor je onderweg. Ook Stardust, Music Sounds Better With You. En eerst even helemaal losgaan met Jet van der Steen. Dit is goed gemaakt.

is niet kapot te krijgen. Hey, Niall Horan, you're the heaven op 3FM. Sommige artiesten maken een wereldhit, scoren echt overal en lijken daarna gewoon compleet van de aardbodem verdwenen. Stardust is daar misschien wel het perfecte voorbeeld.

0: Goed.
1: Bente, je hoorde 3-2-1 op 3FM. Het zal je niet ontgaan zijn. Het wordt deze week weer bloed en bloedheet in Nederland. En om de een of andere reden is er dan toch niks lekkerders dan zomerhits. Ik kan niet zo goed uitleggen wat de werking ervan is. Ik snap niet hoe dat werkt. Maar om de een of andere reden, bij zomer horen zomerhits. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vinden we bij 3FM ook. En daarom dachten we, hoe kunnen we nou beter die warmte doorkomen dan met de 3FM top mega hitte? Nou, dat gaan we doen. Dus morgen vanaf 8 uur de beste zomerhits op een rijtje in die 3FM top mega hitte. Alleen maar...

0: Dua Lipa, Charlie Puth, You're the See You Again. De grootste karaoke van
1: Nederland. Het is de grootste karaoke van Nederland op 3FM. Mijn naam is Jelle en ik vind het heerlijk om even te zingen als ik net wakker ben. Gewoon mee te schreeuwen met je radio. Hoeft niet zuiver, maar dat is gewoon een heerlijke manier om even energiek aan je dag te beginnen. Dus daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Kunnen we even lekker samen energiek aan de dag beginnen. Even alle ochtendhumeur eruit schreeuwen. Het is vandaag duo's dag in de grootste.

0: afstralen. Of optie B, Nick en Simon en Rosanne. De vraag is, waar zing jij lekker op mee? Stemmen via de NPO Luisteren.
1: 3 FM.
2: Hoi, ik ben Joshua Pieter.
3: En ik ben 3FM Talent.
1: Meer.

Ariana Grande, Zed Jordan, Break Free op 3FM. En daar val je momenteel midden in de grootste karaoke van Nederland. Een moment om even alles eruit te zingen wat je dwars zit. Je ochtendhumeur, alles van die nachtshift die je er net op hebt zitten. Zodat je met een schone lei naar bed kan of met een schone lei vol energie aan je dag kan beginnen. Je kan stemmen op optie A of optie B. Optie A is Akda en de Munnik, Het regent zonnestralen. Optie B, Nick en Simon, Rosanne. Stemmen doe je via de NPO Luister-app, daar vind je een bolletje. Stemmen dus om lekker mee te zingen zo.

Sanne, ik moet zeggen, ik heb nog nooit meegemaakt in de grootste karaoke van Nederland dat er zo bijna unaniem gestemd is als vandaag. 89% van de stemmen. Onder andere opgestemd door Michel, Thijs, Daan, Maarten, Laurens en Wilma. Oké, is dat ook gewoon echt wel een heel goed nummer. Thijs die zegt nog, een van de beste duo's ooit van Nederlandse bodem. Acta en de Munnik, het regent zonnestralen nu op 3FM.

geïnspireerd door rapper Nas. Die heeft ooit een verhaal achterstevoren verteld in zijn nummer Rewind. En Teddy die dacht, waarom zou je niet hetzelfde doen met een relatie? Dus in zijn nieuwste nummer, die heet toepasselijk genoeg Breakup in Reverse, begint het verhaal met afscheid en verdriet. En het eindigt dus met liefde. En om het nummer dan pijnlijk persoonlijk vorm te maken, tijdens het schrijven van dit lied liep zijn relatie nog een stuk. Nou, daardoor kon hij wel al het verdriet wat hij had in dit nummer gooien. En dat hoor je eraan terug. Hartverscheurend mooi. Teddy Swims, Breakup in Reverse bij 3FM.

Fly hoor je op 3FM. Wat een ongelooflijk goede klassieker blijft dit, hè? Papa OT hoorde je. Zometeen hoor je hier de 3FM ochtendshow met Mark Meijer. En jouw kans op een ijsmachine. En toen zat ik te denken, wat voor experimentele ijsmaken zou jij er nou mee willen maken? Ik kom niet heel veel verder dan witte chocola. Ik ben echt een ongelooflijk saai mens op dat vlak. Nou goed, zometeen in elk geval jouw kans op een ijsmachine om je creativiteit los te laten in de

Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer.

0: Droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt.
0: Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
9: Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
8: 3FM, top mega hitte. 3FM. Mark Meijer.
10: En heel goedemorgen, dinsdagochtend, 6:05. Nou, in afwachting van die top mega hitte van morgen. Alvast even de grootste hit van deze zomer erin keilen, jawel toch? Another, dit is Talk To You.

0: Het is 6 uur geweest. Dinsdagmorgen. Vandaag gaan we 30 graden aantikken. Zeetje ruist al op de achtergrond bij morgen de 3FM top mega hitte. Vanaf 8 uur ochtends alleen maar zomerbangers om je even lekker in de mood te krijgen. Extra lekker als je vakantie hebt. Maar ook heerlijk als je wel gewoon aan het sappelen bent als je aan het werk moet. Om een beetje in die vakantievibe te zijn. Welkom bij de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend. Mijn naam is Mark Meijer. Want Wijnand en Jamie horen ook bij dat clubje dat lekker op vakantie is. Wat ervoor zorgt dat de voorhoede nog wat kleiner is dan normaal. Nou, er zitten genoeg mensen in de voorhoede hoor. Laatst was er iemand uit de voorhoede jarig. En toen riep ik ook voorhoedelid 295. Dat is een behoorlijk clubje mensen. En jij bent onderdeel van dat clubje. Want je bent tussen 6 en 7 wakker. Dat is het hele concept van de voorhoede. Mensen die voor dag en dauw wakker zijn om het land een dauw te geven. Als je onderdeel bent van dat clubje dat tussen 6 en 7 al wakker is en naar 3FM luistert, kan je altijd melden. Dat doe je op 3fm.nl/voorhoede. Daar kan je lid worden. We vinden het leuk om wat dingen van je te weten. Niet omdat we je data aan Rusland willen doorverkopen. Ik beloof je, we zijn de NPO, dat doen we niet. Maar wel omdat, stel je voor dat we een keertje een vraag hebben en we denken, hey, maar wacht eens even, voorhoedelid Richard, die werkt in zo'n branche, laten we hem eens even bellen. En je krijgt natuurlijk van allerlei dingen van ons. Je krijgt voorsprongetjes. Als er dingen weg worden gegeven, krijg je vast wat extra informatie. En als je jarig bent, krijg je ook een felicitatie of een kaartje van ons. Dus je bent lid van de voorhoede. Je hoeft je alleen nog even aan te melden. 3fm.nl/voorhoede.
1: De voorhoedevraag van vandaag.
0: Uit de voorhoede komt ook altijd de vraag van vandaag. Dus als je wakker wordt en je wil even iets kwijt, je wil iets bespreken, je hebt een prangende vraag in je hoofd zitten waar je even wat mee wil, dan kan je hem kwijt via de NPO Luister app. Ik zit eens even überhaupt te kijken. Els, Marco en Henriette melden zich al present op de voorhoede van deze dinsdagochtend. En de voorhoedevraag van vandaag, die is binnengekomen van voorhoedelid Teun, die zegt, hoe gaat het met de kaartjes? Vind ik een goede vraag, want Wijnald en Jamie hebben een actie op poten gezet en die zijn hem vervolgens gepiept. Die hebben echt de definitie van na mij de zondvloed waren, Wijnald en Jamie. Die hebben bedacht namelijk dat als zij terugkomen van vakantie, dat ze overladen willen zijn met aanzichtkaartjes van je vakantieadres. Zij willen graag dat als je ergens op vakantie gaat, mag 5 meter van je woning zijn, mag 5 uur reizen van je woning zijn, waar dan ook ter wereld, dat je even een kaartje stuurt naar 3FM. Als je dat doet, maak je namelijk kans op concerttickets naar keuze. Je mag zelf kiezen naar welk concert je toe wil. Daar hoef je dus alleen even een aanzichtkaartje voor te sturen. En om je vraag te beantwoorden, Teun, hoe gaat het met de kaartjes? Nou, gisteren is er een lichtingkie al binnengekomen. Er kwam gisteren een zak binnenzetten, onze redactie op. Dat was onze producer. Nee, er kwam gisteren iemand aanlopen met een grote zak met kaartjes erin. Dat was trouwens Daan. Goedemorgen, Daan.
2: Goedemorgen.
0: Ik wilde even weten, heb je iets van bestemmingen gezien? We kunnen geen namen noemen, want dan weten mensen al of ze wel of niet kans maken. Maar hebben we bestemmingen gezien?
2: Nou, we zitten nu nog een beetje binnenlands, vooral.
0: Ja, dat is ook niet gek, hè? Nee, dat is ook wel logisch. Want als je ver weg bent, dan duurt het even dat die kaartjes aankomen.
2: Ja, dus ook het advies. Verstuur je kaartje direct als je op je vakantiebestemming aankomt.
0: Ik wil even in mijn agenda kijken. Welke datum wij dan aan Jamie precies terug zijn. Misschien weet jij dat uit je hoofd. Het is over 2 weken. 17 augustus zijn ze terug. En dan maak je dus kans op concerttegoed. Of op concerttickets moet ik zeggen. Concertkaartjes naar keuze. Dus ieder concert waar je zelf naartoe wilt. Het enige dat je hoeft te doen is even een kaartje sturen naar 3FM. Vanaf je vakantieadres. En mocht jij nou afvragen. Ja, hallo. Wat is jullie adres? Stuur even het woord kaartje in de NPO Luister app. Dat is eigenlijk de makkelijkste route. Gewoon even het woord kaartje via de NPO Luister app. Krijg je alle info die je nodig hebt. En dan weet je waar je kaartje naartoe moet om daarvoor in ruil dus concertkaartjes naar keuze te krijgen. Goedemorgen, dinsdagochtend 3FM, 12 over 6. We beginnen deze dag met de New Red.

Olivia Rodrigo, Stupid Song bij 3FM. Om 10 minuten voor 6:30. Op dinsdagochtend 28 juli. Good morning, Mart op de plek van Weinand en Jamie. Voorhoede, strijders. Het is gewoon nog steeds hartstikke druk, hartstikke vol via de NPO Luisterapp. Echt leuk om extra goed met je te kunnen babbelen deze vroege ochtend. Ik heb het gisteren ook al gezegd, maar na 7:00 komen er allemaal belangrijke mensen de studio binnenrennen en zo. En dan moet ik allemaal ook doen alsof ik belangrijk ben. Maar voor 7:00 valt het allemaal nog wel mee. Dan kunnen we nog even lekker gezellig met elkaar kletsen. Ik zie, dat kan wel de hele dag, hè, dat weet je. Maar ik zie gewoon wat meer appies nu. Zoals die van Brian, die een heerlijke foto van de overigens prachtige zonsopgang heeft. Zonsopkomst, moet ik zeggen, heeft gemaakt. Ik heb er net ook even een fotootje van staan schieten buiten. Maar kan dat niet? Ik dacht, dan zet ik hem in mijn Instagram story. En dan zet ik erbij, wow, voor dag en dauw of zo, weet ik veel. Iets. Maar nee, helaas. Geen mooie foto geworden. Die van Brian is wel goed gelukt. En een leuke appie ook van Johan. Die zegt, goedemorgen, heerlijk om de stad te zien wakker worden. Ben inmiddels aan het werk als buschauffeur in Utrecht. Fijn om de vroege vogels naar hun werk te mogen brengen. Johan, sowieso, zet hem op vandaag. Ik was afgelopen zaterdag in Utrecht, best wel vroeg 's ochtends. En toen reed ik terug. En zaterdag was hartstikke lekker weer natuurlijk. Het was gewoon een gaatje 5,26. Toen reed ik toch in de bus door die stad, Johan. En toen dacht ik, dit moet een droombaan zijn. Het is ook een klotenbaan, want het is druk. En fietsers die allemaal oversteken en korte bochtjes en zo. Maar wat ligt die stad, dat Utrecht, dat ligt er toch zo ontzettend mooi bij 's ochtends. Echt schitterend. Met dat zonnetje eroverheen. Toen dacht ik, ja, ik zou ooit Hilversum heel graag willen verlaten. En dan zou Utrecht helemaal niet zo'n slechte optie zijn. Dus pluk de dag vandaag, Johan. Geniet ervan. En zet een vrolijke glimlach op voor al je reizigers. Als je lid bent van de voorhoede tussen 6 en 7... dan hebben we ook precies in de smiezen wanneer jij jarig bent. Daar ontkom je niet aan. Ook al ben je zo'n type mens dat heel graag wil verbergen dat hij of zij jarig is. Desiree, voorhoede lid nummer 237, zou wakker moeten zijn. 19 minuten geleden zou er wekker gegaan moeten zijn. Zo'n mooie strijder die om 6:55 de wekker zet, omdat het dan net iets later voelt dan 6:00. Desiree Vaas, vandaag 54 jaar oud geworden. Desiree, gefeliciteerd. En ik hoop dat je een ongelooflijk mooie zonnige dinsdag hebt vandaag. Want dat is het. Een aantal

bij 3FM. Stel je voor dat je niet meer naar de lokale ijssalon hoeft. Misschien is er wel helemaal geen lokale ijssalon bij jou lokaal. Stel je voor dat je je ijsjes met alle smaken die jij graag zou willen, zonder dat er ook maar iemand op je vingers kijkt, dat jij thuis je eigen ijsjes kan maken. Is goedkoper, is makkelijker, is sneller en is leuker. Binnen een paar tellen vertel ik je hoe het werkt. En ook Martijn Middel voor het nieuws gaat zo meteen aan naar Alex

0: Messenger is de nieuwste van Alex Horn. Die hoorde je bij 3FM. Nou, zometeen jouw kans om een ijsmachine te winnen. Hoe die exact werkt, weet ik niet. Maar ik neem aan dat er iets van zuivel in gaat. En daarna alles wat jij er zelf in wil doen. Of het nou vanille-extract, chocolade, frikadel speciaal is. Ja, je ziet het op TikTok allemaal voorbij komen. Dus schijnbaar kan het. Een machine waarmee je je eigen ijs kan maken thuis. Zodat je nooit meer naar de ijssalon hoeft. Je kan hem winnen als je meedoet aan laatste letter. Het enige wat je nu even hoeft te doen is je naam insturen. En dat doe je via de NPO Luister-app met een gratis berichtje.
1: NOS op 3.
0: 1 minuut over half 7. Het nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Goedemorgen. Abdul B., de man achter de aanslag in Berlijn, werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. En was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag, maar werd in mei vrijgelaten. Er was een camera opgehangen voor zijn huis en ook werd zijn telefoon gemonitord. Toch kon hij zaterdag toeslaan tijdens de Pride. De Duitse bondskanselier Merz snapt er niks van dat de veiligheidsdiensten hem niet hebben kunnen tracken.
3: Ik kan jedenfalls niet verstehen dat ik aan jedem ort der Welt mijn handy orten kan. Auch selber über mein Handy feststellen kann, wo zum Beispiel mein iPad liegt. Aber es den Sicherheitsbehörden in Deutschland angeblich nicht möglich oder nicht technisch nicht möglich ist, jederzeit festzustellen, wo sich Gefährder befinden.
2: Ja, hij heeft zelf dus een Find My iPhone en snapt niet waarom de veiligheidsdiensten dat niet hebben kunnen doen. Nou ja, er komt meer onderzoek naar. Abdul B., die reed met een bestelbus in op bezoekers van de Pride, viel ze aan met een kapmes ook. Na een urenlange klopjacht werd hij door de politie doodgeschoten. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
5: Ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
2: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Op die manier moet er ruimte komen voor nieuwe nieuwbouwprojecten. Of andere bouwprojecten natuurlijk. Ja. En puzzelboekjes zijn ineens niet aan te slepen. Dus niet alleen vanwege de vakantie, maar ook vanwege één soort puzzelboekje, de Murdoku. Ja, ja. Dat is ook zo'n TikTok-hype, denk ik, inmiddels. Ja, een soort combi van Sudoku en Cluedo, voor wie je het nog niet kent. En bij deze boekhandel op Schiphol vliegen die puzzelboekjes de deur uit.
6: Het is echt belachelijk hoeveel ervan verkocht worden. Zodra ze op voorraad zijn, worden ze gelijk gereserveerd door de mensen. En dan zijn ze eigenlijk ook gelijk weer op.
2: Ja, ook deze mensen zijn op zoek naar dat puzzelboekje.
7: Ik heb heel veel mensen hierover gehoord. Mijn zusje heeft hem gekocht en toen hebben we een paar puzzels samengemaakt. En nu denk ik, ja, nu moet ik zelf gaan beginnen ermee.
8: Ik zag het op TikTok. Op een gegeven moment een paar kanalen die het op hadden staan, niet per se hele grote, maar gewoon net een paar van die spamkanalen die het gewoon heel veel opzetten in de hoop dat het een beetje verkoopt.
7: Ik kom speciaal hier naartoe om het te halen.
0: Ik vind het wel fijn om te zien dat de puzzelboekjes tegenwoordig weer een beetje aan de opmars bezig zijn. Ik kreeg het laatst namelijk mijn allereerste influencer pakketje ooit opgestuurd.
2: Leuk.
0: Was ongelooflijk. Ja, en ik zie
2: gewoon gratis dingetjes om
0: te collega's
2: bent.
0: Die krijgen de Sophia May-luchtjes van de Monica Geuze. En ik zie collega's, nou weet ik veel wat ze allemaal opgestuurd krijgen.
2: En
0: dat
2: allemaal terwijl ze bij de publieke omroep werken ook nog eens.
0: Ja, daar zijn wel wat regels over. Maar toen kreeg ik dus laatst een keer een berichtje van Denksport. Die zeiden: hey Mart, jij lijkt als nou echt de type om te puzzelen. Wil jij een gratis puzzelboekje?
2: En wat voor puzzelboekje hebben ze gestuurd?
0: Het was een speciale festivaleditie of zo. En toen dachten ze natuurlijk 3FM, de radiozender van de fest, waren allemaal puzzels over Pinkpop en over Lowlands en zo zaten er allemaal in.
2: En was je daar ook blij mee of had je liever echt zo hardcore puzzels?
0: Ik zal het je nog beter vertellen. Het moment dat ze mij dat berichtje stuurde, was ik op vakantie. En toen zat ik naast mijn vriendin in de trein in Italië samen een puzzelboekje te maken. Ah. Dus was perfect. Ik was er ongelooflijk gelukkig mee. Meegenomen de Pinkpop, niks mee gedaan. Maar wel dankbaar.
2: Heb ik het weer nog voor je. Veel zon, temperaturen gaan weer omhoog. 24 graden in Friesland vanmiddag, 30 in Limburg.
0: Dankjewel Martijn. Brief en verkeer dan nog van de ANWB. Het is nog heel rustig uiteraard, maar wel zoals elke dag problemen op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Vanwege de werkzaamheden daar aan de brug bij Dordrecht heb je één rijstrook minder en 10 minuten vertraging.

0: muziek op deze ochtend, Mart. Precies wat ik nodig had na een beetje een rommelige dag door een hoofd vol gedachten. Nou, die kennen we allemaal. Dan denk ik dat de Boxer Rebellion met Diamonds juist perfect was om eventjes lekker in te zwelgen. En daarna Jonas Blue om de spirits weer een beetje te liften. Speciaal voor jou, Jack. Je hoorde Jonas Blue, Edge of Desire. Reynolds
1: en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: De ochtendshow van 3FM. Zonder Reynolds en Jamie, die genieten even van zomervakantie. Maar er zijn altijd nog mensen die aan het strijden zijn. En die kunnen dan vooral ook strijden voor een ijsmachine. Die kun je namelijk winnen in laatste letter deze week. Normaal gesproken is dat een airfryer. Maar ik dacht, waarom niet in de zomer een machine waarmee je je eigen roomijs kan maken. Nou, die zou voor jou kunnen zijn als je meedoet aan laatste letter. Het concept van een spelletje is niet zo ingewikkeld. We vragen jou om een beginletter te kiezen. En daarna krijg je van mij een categorie. In die categorie moet je een woord verzinnen dat begint met die beginletter van je. Als je antwoord goed is, dan is het antwoord op de volgende vraag. Vervolgens moet dat beginnen met de laatste letter van je vorige antwoord. Heb ik het goed genoeg uitgelegd, Noortje, of ben je nou helemaal de war?
2: Nee hoor, ik begrijp het.
0: Gelukkig. Jij bent wel scherp op deze ochtend.
2: Ik hoop het.
0: Nog twee weken door tot aan de vakantie. Waarom Malta?
2: Lekker warm.
0: Nou,
2: ja.
0: Nou, zo is het ook, maar er zijn heel veel warme bestemmingen. Was er iets wat je specifiek trok aan Malta?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou,
2: nee.
0: Er is nog iets in mij dat er naartoe wil, maar dat nog eventjes over de streep getrokken moet worden. En ik moet nog een vakantiebestemming kiezen voor september. Dus ik dacht, wie weet kan jij me motiveren. Maar zo te horen, misschien niet. Motiveer me maar door als je terug bent eventjes te sturen hoe je het gehad hebt via de NPO Luister. Misschien is dat een goed idee.
2: Zal ik doen.
0: Hey, welke beginletter wil je mee spelen, Noortje, voor de ijsmachine?
2: Ik heb gekozen voor de letter B.
0: Oké, we moeten de highscore van 5 verbreken in 30 seconden. We beginnen met de letter B. Daar gaan we. Iets dat je meeneemt op vakantie.
2: Een boek.
0: Een jongensnaam.
2: Koen.
0: Een bloem of plant.
2: Naaldboom.
0: Een winkelketen.
2: Nee, ik kom er niet op.
0: Ik moet zeggen dat ik met je mee zit te denken en dat ik... Nee, dat eigenlijk ook niet. Ik kom hier zelf nooit, want ik heb niet zo'n pas, maar de macro zou dan misschien kunnen.
2: Ja, dat was gekund.
0: Je was op een lekkere streak wel, Noortje. Ik zag het wel zitten, maar het is uiteindelijk bij 3 gestokt. Maar gelukkig zijn er elke dag 2 kansen om mee te doen. Dus als je nog een keertje revanche wil, dan horen we het wel van je.
2: Wie weet.
3: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Oh, Noortje, ik vergeet iets belangrijks. Je krijgt nog het laatste letter kaartspel als deelname. Dus je hebt toch nog gewonnen. Gaan we daar je op sturen.

weet ik veel wat allemaal. Whatever je graag doet als het warm is. Bootje varen, wandelingetje maken, ijsje eten. Nou, goed nieuws. Morgen de hele dag precies dit soort vibes hier op 3FM. Het wordt morgen namelijk volgens mij 33 à 35 graden in Nederland. We zitten midden in de zomervakantie voor veel mensen. Dus we dachten, waarom gaan we de 3FM Top Megahitten niet weer uit de kast trekken? Morgen vanaf 8 uur 's ochtends hoor je de hele dag lang de allerbeste zomerhits. Dus mocht je zin hebben in die vibes, dan zou ik 3FM lekker aanzetten. Morgen vanaf 8 uur dus de Top Megahitten. En ik hoop persoonlijk dat ze erin staat. Alexandra Stein, je hoorde ze juist op 3FM. Mr. Saxo Beat. Dan nu een liedje van een vrouw. Geweldig dat zij terug is. Uit mijn hoofd is het een jaar of 6 geleden dat haar laatste album uitkwam. En daartussenin zat een keer een samenwerkingtje. En daartussenin zat een keer een ander liedje. Maar daarnaast was het helemaal stil. En als je de afgelopen jaren niet echt heel actief met muziek bezig geweest bent, heb je misschien gemist wat voor ontzettende hype er om haar heen is. Mensen zijn zo enthousiast dat er een nieuw album van haar aankomt. En dat komt zeg maar net op het breken van de herfst gaat dat uitkomen. En dat past perfect bij de muziek die ze maakt. Ze is terug. En hoe goed nieuw liedje ook. Phoebe Bridgers. Lost.

Lil Nas X en That's What I Want. In de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen. Dinsdagochtend, het is bijna 7 uur. Je gaat een dag tegemoet waarop het 30 graden ongeveer gaat worden en het zonnetje erbij komt. En die dag begin je met, ik denk, arguably de beste tune van deze band. Bastille en Laura Palmer hoor je nu op.

Bijna 7 uur, geweldig goed nieuws. Je gaat maar 50 seconden reclame horen en dan is Martijn Middel bij je met het nieuws. En zometeen moeten we het ook even hebben over iets waar wij Nederlanders in uitblinken in Europa. Waar wij de allerbeste in zijn, met afstand in heel Europa. Vraag me alleen af of we er trots op moeten zijn. 3FM. Ster. Even bollen. Iedereen.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Goedemorgen, 7 uur precies. Dit is de ochtendshow van 3FM met Sam Fender en Olivia Dean. Bring Me In hoor je in een paar minuutjes. Nu hoor je Martijn Middel, want die heeft het nieuws.
4: Goedemorgen, het gaat er nog steeds niet best aan toe in jeugdgevangenissen.
5: NOS op 3.
4: Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Een jaar nadat er aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er amper wat veranderd. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen. Daardoor stapelen de problemen zich hier verder op, vertelt mijn collega Flip.
6: Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. De groepsactiviteiten, dus de uren waarin ze met andere mensen doorbrengen, die worden niet nagekomen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
4: Daardoor is het voor jongeren moeilijk terug te keren in de samenleving. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Volgens Franse media kwam hij om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare bos verwoest. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Er is iemand opgepakt voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort gisteren. De vermoedelijke dader is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Ja, gisteren was in Boxmeer de wielerwedstrijd daags na de Tour. Zoals de naam al zegt, staan daar renners aan de start die net de Tour achter de rug hebben. En dus zagen fans hun helden van dichtbij in plaats van op tv.
7: Ik zeg net tegen mijn vrouw van, dat Andy Schleck meedeed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar.
4: Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De redder uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. Het weer, veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland, 30 in Limburg.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Genieten maar. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero

0: zelfs nog beter in de zon.
1: Oh. Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
0: 3FM, top mega hitte.
2: Net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. Het weer, veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland, 30 in Limburg.
0: 3FM.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: genieten maar. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: genieten maar.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA.

even, dit is de ochtendshow van 3FM. We moeten het zo meteen even hebben over iets waar wij Nederlanders kampioen in zijn. Maar waar we niet heel trots op hoeven te zijn. En er komt een nieuwe regel aan in het voetbal.

0: begint met 3FM op de radio. En Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
1: 3FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Daarmee 9 minuten na 7 uur. Goedemorgen, Marten hier op de plek van Wijnald en Jamie, die in de tweede week van hun 4 weken zomervakantie zitten. Medio augustus zijn ze weer terug. Tot die tijd ben ik even je invaljuf met ook het nieuws van vandaag. In de COVID-pandemie leken we massaal over te stappen naar een camper, maar de caravan is back. Afgelopen half jaar is de verkoop van caravans met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. We zijn het enige land in Europa, samen met Denemarken, waar meer caravans dan campers gekocht worden. We hebben er bijna 500.000 in Nederland. Daarmee heeft 1 op de 20 huishoudens in Nederland heeft een caravan. Dat is in Duitsland 1 op de 57 bijvoorbeeld en Italië 1 op de 400. Ja, dat zijn dan ook de landen waar wij lekker met de caravan naartoe gaan. Dus dat is hoe dat werkt. We mogen trots zijn. We zijn de caravan-kampioen van Europa. En ja, dat blijkt ook wel als je op de weg kijkt. En ik vond dit ook wel heel boeiend. Ik las dit vanmorgen bij de NOS. Er komt een nieuwe regel in het profvoetbal. In Engeland gaan ze daarmee experimenteren komend seizoen. En dat is om te voorkomen dat teams misbruik maken van de blessurebehandeling voor keepers. Als een keeper op het veld ligt en een blessurebehandeling moet krijgen, moet de trainer voortaan een veldspeler van zijn eigen team aanwijzen die dan een minuut het veld uit moet als het spel weer hervat wordt. Het zit namelijk zo, ze hebben afgelopen jaar al de regel ingevoerd dat als jij als speler geblesseerd raakt en je moet behandeld worden, dus er moet iemand met die magische spray komen of die moet een verbandje aanleggen of wat dan ook, dan moet je van het veld af en dan mag je pas na een minuut of zo mag je er door de scheidsrechter weer ingeroepen worden. Dat hebben ze gedaan omdat het heel vaak tijdrekken was. Dus dan deden spelers alsof ze geblesseerd waren. Dan werden ze helemaal behandeld, moeilijk. En daarna waren ze weer helemaal fit, konden ze weer terug het veld op. De enige speler bij wie die regel niet gold was de keeper. Want van de keeper kan je natuurlijk niet zeggen, nou, we gaan weer spelen en jij moet nog even een minuutje aan de kant blijven. Zonder keeper kan je niet verder. Dus nu is de regel waarmee ze gaan experimenteren in zowel het mannen- als het vrouwenvoetbal in Engeland, dat als de keeper een blessurebehandeling gehad heeft, dat er dan een andere veldspeler een minuut van het veld af moet. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien en ook benieuwd of het gaat werken, maar het klinkt wel geil.

0: buitengewoon niche doelgroep. Maar de doelgroep waar ik zelf wel Counting Crows fans. Of bijvoorbeeld als een van je favoriete karaoke liedjes Holiday in Spain van Counting Crows en Bluff is. Ik hoorde namelijk laatst, ze stonden op Concert at Sea, het grote festival dat Bluff organiseert. En daar staan zij ook wel eens en dan doen ze samen dat liedje, et cetera. Wat vertelt Adam, de zanger van Counting Crows, nou tussen neus en lippen door? Counting Crows en Bluff hebben een nieuw liedje met elkaar gemaakt. Heel leuk. Ja, dat gaat waarschijnlijk wel heel erg als 2002 klinken. Maar voor die niche doelgroep die Counting Crows leuk vindt, dat liedje schijnt nu bij de mastering mix engineer, weet ik veel, te liggen. Komt binnenkort een nieuwe samenwerking uit van Counting Crows en Bluff. Je hoorde Accidentally in Love, zojuist.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het was 2024, 2 jaar geleden, toen we de zomer omdoopten tot Brad Summer. Allemaal dankzij Charlie XCX, die een album had uitgebracht. Daar stonden liedjes op. Dat is zoals we het nog nooit gehoord hadden in die tijd. En de algemene verwachting was ook wel, dit gaat een nieuwe trend neerzetten. Niet een soort nieuwe hype, maar dit gaat gewoon een bepaald geluid zijn wat we de komende jaren nog veel vaker gaan horen.

Dat was best wel een beetje stevig. En sorry dat ik hier geen beter woord voor heb, maar unapologetic. Dit soort liedjes stonden op dat album. Wel een hit trouwens. Van Dutch en Guess bijvoorbeeld met Billie Eilish. Ja. Nou, die liedjes waren allemaal best wel pittig die op dat album stonden. Dus de algemene verwachting was, nou, het zou best wel eens kunnen dat dit een soort nieuwe muzikale trend gaat worden. En je hebt in Nederland ook al wat artiesten gehad die zich een beetje die kant op gingen bewegen. En precies toen iedereen een beetje in de slipstream van Brad dacht, we gaan weer wat pittigere, wat stevigere liedjes maken.

Show van 3FM op dinsdagochtend, 28 juli. Buitengewoon moeilijk liedje, maar ik ga George hem wel even laten afmaken. Ja, ze sneuvel die trompetist als je dat niet meer laat horen. George Ezra en Shotgun hoorde je bij 3FM. Nu de vrouw van het moment die alle festivals aan het veroveren is. Maar niet vergeten is dat zij een hele legacy aan artiesten in haar land voor zich heeft. Aan wie ze nou toch wel tamelijk schatplichtig is. Sarah Larsson gaat het over. Die heeft een aantal ongelofelijke shows, onder andere op Pinkpop en zo, allemaal gegeven. Geweldig. Maar ze is niet vergeten dat er heel veel artiesten de weg voor haar geplaveid hebben. Bijvoorbeeld Robin, die ook uit Zweden komt en inmiddels 20 jaar geleden heel veel voorwerk heeft gedaan voor grote vrouwelijke artiesten uit dat land. En vandaag, maar ik weet nog niet wanneer, want ik heb hem nog nergens kunnen vinden, komt er een samenwerking van Robin en Sarah Larsson uit. Een remix van het liedje Talk To Me van Robin, dat niet heel lang geleden nog 3FM Mega Hit geweest is. Ja, het is er dus nog niet. Het enige wat ze gedaan hebben is het 2 weken geleden in Kopenhagen samen op het podium opvoeren. Maar ja, dan krijg je dit soort kwaliteit geluid. Ja. Hier kan je verder niet zo heel veel mee, maar 2 van de grootste Zweedse artiesten ooit die met elkaar samen een liedje gaan uitbrengen, dat ook al een keertje 3FM Mega Hit geweest is, dat moet een soort stapel op festivals en feestjes gaan worden. 1 van de 2 is dus Sarah Larsson. Hoor je nu bij 3FM.

0: zomervakantie na 7:30. Antwoord op brandende vragen. En het concept van een brandende vraag is eigenlijk... Kijk, oorspronkelijk ontstaan vanuit het idee... dit zijn leuke gesprekken om te voeren als je in de zomer wat meer tijd hebt. Als je meer thuis zit, als er minder collega's op het werk zijn... minder werkdruk, als je onderweg naar vakantie... naast mensen in de auto zit, wat dan ook. Vragen waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten... met zometeen antwoord op de vraag... drinken vis eigenlijk water?
1: NOS op 3.
0: Binnen een minuutje of 5 hoor je het antwoord. Eerst gaan we naar het nieuws van 7:30. Krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Het gaat nog steeds niet goed in jeugdgevangenissen. Jongeren die de fout in zijn gegaan... worden niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze hebben recht op 77 uur aan activiteiten per week, waaronder school. Maar dat wordt regelmatig niet gehaald. De jonge gedetineerden krijgen vaak ook niet de begeleiding die ze nodig hebben. En dat is echt een risico, zegt de kinderombudsman.
3: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat de meeste kinderen, dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
2: Er zijn 6 jeugdgevangenissen in Nederland. Er zitten elk jaar tussen de 1500 en 2000 jongeren. De komende dagen wordt het in Spanje spannend in de strijd tegen de natuurbranden daar. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woedde rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. Er was gisteren wel even goed nieuws, maar het blijft hard werken voor de brandweer, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Gisteren was het al gelukt om op enkele fronten het vuur te stoppen, maar de branden zijn gewoon nog niet onder controle. En er zijn nog 2 gemeenten waar de mensen geëvacueerd moesten worden zelfs. En betekent dat 2000 mensen op zoek moesten naar onderdak bij familie of opgevangen moesten worden in de sporthallen die hier overal zijn.
2: En het was een raar gezicht dit weekend in een wijk in Amsterdam-Noord. Een plastic boodschappentas gedumpt bij een boom met een enorm blok cocaïne in de stukken ernaast. Ja, waarschijnlijk door iemand achtergelaten die op de vlucht was voor de politie. Even daarvoor waren agenten namelijk bij een woning gaan kijken omdat daar een vreemde geur hing. 3 mannen sloegen toen op de vlucht. Deze bewoners kijken niet raar op van dat soort taferelen.
5: Ik rook een vreemde lijmlucht helemaal door mijn voordeur heen. En ik zat me verbaasd af te vragen met wat voor moderne drugs worden er tegenwoordig met dat soort chemicaliën gemaakt.
6: Het is me opgevallen dat er af en toe wel auto's hier staan die niet bij lage inkomens horen.
7: Uit de gein zei ik ook tegen mijn zoon, ik ga maar met een kogelvrij vest naar het winkelcentrum, want je weet maar nooit wat er gebeurt. Dan ben ik in ieder geval een beetje veilig.
2: Ja, na een achtervolging is 1 iemand trouwens opgepakt. Het weer, veel zon, temperaturen gaan weer omhoog. Het wordt vanmiddag 24 graden in Friesland, 30 graden plaatselijk in Limburg.
0: Dankjewel Martijn. Dan nog even de situatie op de weg. Er zijn 3 files, laten we ze gewoon even allemaal meepakken. De eerste staat op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken minder en 10 minuten vertraging. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Voor 10 minuten vertraging voor die brug heb je 1 rijstrook minder. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij Moergestel verlies je op dit moment 5 minuten.

0: In de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend. Zonder Wijnand en Jamie. Mijn naam is Martin. Je hoort dus juist ook Harry Styles en American Girl.
1: Brandende vragen.
0: Ik vind eigenlijk niks mooier dan mensen die zich de meest eenvoudig lijkende dingen kunnen afvragen, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig zijn. Dus deze zomervakantie, terwijl ik stiekem lekker op de studio van Wijnand en Jamie mag passen, wil ik je graag ruimte geven om dat soort brandende vragen te stellen. Ook omdat ze leuke gesprekstarters zijn voor als je naast een nieuwe collega bij de koffieautomaat staat of als er weinig werk te doen is en je denkt, ja kloten, we moeten tijdens die hele lange lunch toch wel iets bespreken. Vragen waarvan je nooit had gedacht dat je het antwoord ervan nodig had. Vandaag hebben we een vraag binnengekregen van Berend. Dit is precies wat ik bedoel. Dit vind ik perfect.
2: Yo, Mart. Ik loop de hele dag bij de zee en ik heb een brandende vraag die ik maar niet kan loslaten. Drinkt een vis eigenlijk?
0: Drinken vissen eigenlijk? Nou, ik hou mezelf altijd voor dat ik grote liefhebber ben van alles wat onder water leeft. Maar deze vraag die kon ik toch eigenlijk niet beantwoorden. Dus dan ga ik naar de enige die ik daarover dan wil spreken. Dat is Matthias Bittenbinder. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Misschien wel gezien bij de slimste mensen van Expeditie Robinson, maar toch vooral bioloog, kenner van alle diersoorten. Nou, ik wil heel graag antwoorden op deze brandende vraag, Matthias. Drinken vissen?
3: Ja, ik vind het ook echt een onwijs goede vraag. En hij is eigenlijk niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Want het ligt er een beetje aan wat voor vis je voor je hebt. Dus het hangt echt af van waar leeft die vis? Leeft die vis in zoetwater? Of leeft hij in zoutwater? Want zoetwatervissen, die hebben een lichaam dat zouter is dan het water waarin ze zwemmen. Daardoor stroomt er continu water hun lichaam in. Als ze dan ook nog zouden drinken, dan zouden ze veel te veel water binnenkrijgen. Dus wat die vissen doen, die drinken eigenlijk helemaal niet. En die plassen heel erg veel. Om ervoor te zorgen dat ze eigenlijk niet helemaal opzwellen van al het water waarin ze zwemmen. Zoutwatervissen, daarbij is het tegenovergestelde. Want het zeewater is zouter dan hun eigen lichaam. Waardoor ze het water verliezen. Dus om uitdrukking te voorkomen moeten die vissen juist de hele tijd water drinken en heel weinig plassen.
0: Maar wij
3: omdat ze anders helemaal zouden uitdrogen.
0: Ik heb ooit geleerd dat je vooral geen zout water moet drinken, want dat droog je juist alleen maar verder vanuit.
3: Nee, dat is 100% waar. Voor de mens is het absoluut niet aan te raden om als je dorstig bent en dan in de zee te duiken en een paar grote slokken te nemen. Omdat onze nieren dat niet goed aankunnen. Die kunnen die hoge hoeveelheid zout niet aan. Maar bij vissen, bij zoutwatervissen, dus is dat anders. Maar daar is hun lichaam helemaal ingesteld op het kwijtraken van dat zout. Dus ze drinken dat zoute water. Dan verliezen ze dat zout via allerlei processen in hun lichaam, via hun nieren en kieuwen en zo. Maar dat water blijft in hun lijf.
0: Ja, jij zegt, om er nog even op terug te pakken, zoetwatervissen die hoeven niet te drinken, die zijn zouter dan het water om hen heen, dus het water komt vanzelf naar binnen. Maar heeft dat dan met een soort drukverschil te maken of zo? Dat water automatisch naar een plek wil waar meer zout zit of zo? Hoe werkt dit?
3: Ja, exact. Ja, dit heet met een mooi woord osmose, heet dat. Dat betekent eigenlijk dat water beweegt vanzelf van een plek met weinig zout naar een plek met meer zout.
0: Wat grappig.
3: Dus ja, als jij een zoetwatervis bent, dan ben je dus zouter dan het water waarin je zwemt. En dan wil dat water dus naar binnen toe. En als je dan ook nog volle bak gaat drinken, ja, dan krijg je een soort van ballon opgezwollen vis. Dat moet je niet hebben.
0: En hoe gaat dat met vissen die zowel in zoet als in zout water leven? Volgens mij paling en zo, die heen en weer reizen tussen zeeën en rivieren. Wat doen die?
3: Ja, dat is echt een waanzinnig goede vraag die je er stelt. Want die zijn dus in staat om dat lichaam aan te passen aan de omgeving waarin ze zwemmen. Dus die worden net geboren in zoet water. En als mini-zalmpjes zwemmen ze dan naar beneden. Dan komen ze in de zee aan. En dan moet dat lichaam dus zich helemaal aanpassen aan die zoute omgeving. En later in hun leven moeten ze dat nog een keer doen als ze weer teruggaan. Ja, het is niet normaal. Het is fascinerend.
0: Ja, het blijft altijd fascinerend om te horen wat de natuur uiteindelijk bedacht heeft om dieren te laten functioneren in de wereld waarin ze leven. En ook mooi dat we dus eigenlijk zo'n complex, maar wel heel duidelijk antwoord krijgen op de vraag. Drinken vissen water? Zoutwater vissen wel, want hun lichaam vangt dat water eigenlijk niet vanzelf op. Zoetwatervissen hebben dat niet nodig, want het water komt door de kieuwen eigenlijk vanzelf naar binnen. Dat is hem toch?
3: Yes, helemaal, 100%.
0: Mooi. Heel goed. Matthias Bittenbinder, mag ik jou hartelijk danken voor dit weer geweldig leuke en ook heldere antwoord op onze brandende vraag?
3: Ja, zeker. Graag gedaan.
0: Mooie dinsdag gewenst.
3: Ja, hetzelfde.

Gracie Abrams, and that's so true, bij 3FM. Ik vind het toch een beetje sneu voor Gracie Abrams, want zij heeft een album uitgebracht na 2 jaar muzikale stilte. Zij was net doorgebroken met deze That's So True. En toen heeft ze gezegd, oké, ik ga 2 jaar even zitten en weer een album schrijven. Heeft super hard aan gewerkt, is uitgekomen. Nu zag ik dat ze helemaal met de grond gelijk gemaakt werd door... Nou, dat valt ook wel mee, 3 van de 5 sterren van de Volkskrant. Maar de Volkskrant had geschreven, Gracie Abrams mist de eigenheid van haar conculega's als Olivia Rodrigo en Sabrina Carpenter. En met het risico dat een heel grote schare Sabrina Carpenter-fans allemaal op naaldhakken achter me aankomt rennen als ik dit ga zeggen. Maar ik vind toch niet dat Sabrina Carpenter een grotere mate van eigenheid heeft dan dat Gracie Abrams heeft. Zeg maar, Sabrina Carpenter is fantastisch. Maar al die liedjes voel je wel dat daar een enorm groot schrijversteam met een heel goed platenlabel achter zit dat dat allemaal gemaakt heeft. Dus ik vond het wel een beetje sneu dat ik dan Gracie Abrams, die zo hard gestreden heeft voor dat album, 3 sterren zag krijgen met het argument ze mist een beetje eigenheid. Ik vind het nieuwe album van Gracie Abrams best wel goed. Je hoorde haar met That's So True. Zojuist bij 3FM.

0: Nieuwe muziek van Topic en Becky G. Sorry Papi, hoorde je op 3FM. Ik ging laatst iets over dit liedje opzoeken en toen las ik dat het een female empowerment anthem was. En dan moet ik zeggen, ik heb niet zo goed naar de tekst geluisterd, maar ik had het er niet uitgehaald. Topic en Becky G en Sorry Papi, hoorde je zojuist hier bij 3FM. Het is bijna 8 uur, zometeen maak jij weer kans op een ijsmachine. Stuur vast eventjes je naam in via de NPO Luister. Wie weet doe je mee aan laatste letter. Maak je kans op een machine, zelf ijs maken, lekker. 3FM.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op net.

0: eerst het nieuws, dat krijg je van Martijn Middel.
1: Goedemorgen, er zijn nog steeds volop misstanden in jeugdgevangenissen.
2: NOS op 3.
1: Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Een jaar geleden sloegen 3 rijksinspecties al alarm. Maar er is amper wat veranderd in de jeugdgevangenissen. Er gaat van alles mis, vertelt de kinderombudsman.
3: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet op een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ja, ik kan eigenlijk bijna de hele rij van kinderrechten bij langs gaan. We schenden ongeveer alles.
1: Het ministerie van Justitie en Veiligheid hoopt begin volgend jaar een verbeterplan klaar te hebben. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. 1 van hen zit vast, een jongen van 15. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is.
4: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
1: Zo sprake zijn geweest van bendegeweld in Seattle. In de dorpen Engelen en Bokhoven, vlakbij Den Bosch, wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. In die dorpen zijn huizen beklad van mensen die vluchtelingen welkom heten. Waar eerst nog lokale politici werden geïntimideerd, gebeurt het nu bij gewone inwoners. En dat hakt erin.
5: Woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger. Wij hebben hier een logeerkamer voor een kleinkind. Hoeveel verder gaat men om de zin door te drijven dat het AZC aan niet komt?
1: De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. En Venetië heeft flink gecashed op toeristen. De Italiaanse stad haalde dit jaar al 5 miljoen euro op door bezoekers entree te laten betalen. Zo wil Venetië iets doen aan de enorme drukte. In het historische centrum wonen nog geen 50.000 mensen, terwijl er ieder jaar zo'n 25 miljoen toeristen langskomen. Op 60 drukke dagen betaalden bezoekers daarom 5 of 10 euro om de stad in te mogen. Het weer, veel zon, temperaturen gaan weer omhoog vandaag. 24 graden in Friesland vanmiddag tot 30 in Limburg.
0: Dan de brieven verkeer van de ANWB. Het is uiteraard rustig op de weg, want het is vakantie. Er staat een wat langere file, dat is op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Bij Elslo is zojuist een ongeluk gebeurd. Daar is de rechterrijstrook dicht en heb je een half uurtje vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, weet dan dat je binnen 10 minuten je reis weer kan vervolgen.
2: 3FM.
6: Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.

maken de top megahitte. Vanwege de warmte stevenen we af op code paars. Bestaat echt en ik leg zo meteen uit hoe dat eruit ziet. Na Summer, dit is Homewrecker met 3FM.

0: je keuken, in je bijkeuken, weet ik veel waar je hem kwijt kan, een geweldig nieuw item kan toevoegen waarvan ik eigenlijk zeker weet dat je het niet hebt. Namelijk een machine om zelf roomijs mee te maken. Kan je zometeen winnen? Enige dat je nu even hoeft te doen is je naam sturen. Dat doe je via de NPO Luister-app. Gratis berichtje met je naam, maak je kans op een ijsmachine.
1: FM. Wijnand en Jamie.
0: In de ochtend. Goedemorgen, mijn naam is Mart Meijer. Ik ben hier op de plek van Wijnand en Jamie, terwijl zij zomervakantie vieren samen met ongeveer 70% van Nederland. Goed nieuws wel, als ze terug zijn, hebben ze meteen concerttickets naar keuze voor je. Wat je daarvoor moet doen, is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Zorg ervoor dat je vanaf de plek waar je deze zomer bent, maakt niet echt uit of dat een camping bij je in de buurt is, of je een paar dagen bij mensen op visite gaat, of dat je hartstikke ver weg op vakantie gaat. Zorg even voor dat je ze een aanzichtkaartje stuurt van waar je bent. Zet even je naam op en hoe je het daar hebt of zo. Dat vinden ze leuk om te weten waar je op vakantie geweest bent. En in ruil voor zo'n kaartje maak jij dan kans op een kaartje voor een concert naar keuze. Alle info vind je op 3fm.nl/kaartje. Of je stuurt nu even door het kaartje via de NPO Luister-app. Ja, en ook in Nederland, ook op andere vakantiebestemmingen, maar ook gewoon in Nederland, is het warm en die warmte is leuk. Maar we hebben grote problemen door de droogte van de afgelopen tijd. We hebben inmiddels een neerslagtekort van 236 mm. Ik heb net even uitgerekend, dat is 4 maanden aan regen wat we tekortkomen. Waardoor we afstevenen op code paars, zegt de brandweer. Qua droogte zitten we nu in een vergelijkbare situatie als eind april. Toen was er ook code paars, dat is de hoogste alarmfase van de brandweer. En toen waren al die branden op die militaire oefenterreinen en op heides en zo. Nou, bij zo'n code paars is er heel veel en heel grote inzet nodig, maar dat is nogal een puzzel. Want van de 24.000 brandweermensen in Nederland is 80% vrijwilliger en daarvan is een heel groot deel op vakantie. Dus het gaat piepen en kraken volgens de brandweerwoordvoerder. Want ja, als daar zo'n groot deel van op vakantie is terwijl we in code paars zitten en er bosbranden komen, moeten we maar hopen dat we genoeg mensen hebben. Dus misschien ten overvloede geen sigaretten weggooien, doe voorzichtig met open vuur, niet warm.

0: onze recentste toevoeging aan 3FM Talent. Het lange lijstje met artiesten die wij gespot hebben. Waarvan we zeggen, luister dit nu, want over een jaar kan je niet meer om ze heen. Flair zijn de nieuwste, je hoort het door het oog van de dag. Het spelletje dat je mee kan spelen. Als je ja mailt via de NPO Luister-app, heb je de highscore aan het einde van de week. Dan win je deze zomer een ijsmachine. Normaal gesproken een airfryer, maar ik dacht in de zomer is er warmte genoeg. Maar ijs, daar kan je geen genoeg van hebben. Dus zelf ijs maken thuis. Hoe leuk is dat? En dan heb ik het niet over ijsblokjes, maar echt over roomijs maken. Nou, hoe werkt laatste letter? Jij kiest een beginletter en dan krijg je een categorie van mij in mijn woord mee te maken. Als je antwoord goed hebt, dan is de laatste letter van je antwoord de beginletter van je volgende antwoord. En in 30 seconden moet je dan zoveel mogelijk categorieën afvinken. Meerte, agoeie!
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Uit het prachtige Burgum in het prachtige Friesland. Hoe is het leven nadat je 2 weken vakantie hebt moeten besteden aan alleen maar verhuizen?
1: Ja, wel weer druk. ik ben niet in de vakantie verhuisd gelukkig, dus ik kon wel relaxen. Maar het is toch wel weer drukker dan in de vakantie.
0: Hoe voelde het? Want je bent 24 en je bent nu dus op jezelf gaan wonen. Hoe bevallen de eerste weken?
1: Ja, echt heel fijn.
0: Ja, blij dat je rustig weg bent. Ja, dat is heerlijk toch? Dat je dan ineens voelt dat je heel veel ruimte voor jezelf hebt, waar je alles mee kan doen wat je wil zonder dat er iemand achter je volle aan zit.
1: Ja, klopt. Ja,
0: heel fijn. Ik kan me indenken dat de inrichting nog niet helemaal compleet is en dat er wel een ijsmachine in past.
1: Ja, dat zou wel heel fijn zijn.
0: Nou, dan gaan we kijken of het jou lukt om de highscore die op dit moment op 5 staat te verbreken. Als je aan het einde van de week de highscore hebt, dan weer die ijsmachine. Met welke letter wil jij het spelletje beginnen?
1: Met de R.
0: De letter R. Dan gaan wij nu beginnen aan je 30 seconden. Een land.
1: Riga?
0: Wat zei je?
1: Is dat een stad?
0: Riga is een stad.
1: Dit is al heel moeilijk.
0: Zit al de goede kant op Oost-Europa ergens bijvoorbeeld?
1: Roemenië?
0: Ja, een winkel.
1: Edeka? Dat is Duits.
0: Een groente?
1: Aardappel?
0: Iets dat je in de badkamer vindt?
1: Lamp?
0: En een snack? Buiten de tijd.
1: Dit
0: zelfs, 30 seconden kunnen heel snel voorbij. Ja, vervelend dat die eerste, die beginletter, dat is zo verneukeratief. Ja. Want de ene keer pakt dat supergoed uit en de andere keer zit hij echt tegen. Ja, ik weet ook niet of ik samen met de strenge jury aardappel als groente goed had gekeurd. Want aardappel is eigenlijk geen groente, maar dat is een knol, denk ik, of zo, zoiets. Maar zelfs dan zou je uiteindelijk 4 gehaald hebben. Dat was voor deze week niet genoeg. Maar het was de eerste keer dat je meespeelde. Er kan altijd nog een tweede kans komen als je over een paar weken denkt, hey, ik heb nu geoefend. Want je krijgt wel het laatste letter kaartspel van ons opgestuurd. Dus dan kun je een beetje oefenen en over een paar weken weer meedoen.
1: Nou, dankjewel.
0: Voor nu dankjewel voor het meedoen en heel veel woongeluk in je nieuwe huisje, Myrthe.
1: Ja, bedankt. Fijne uitzending.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee. You and

hoorde hier bij 3FM. Ik zag een tijdje terug zo'n mooi ding van Bad Bunny voorbij komen. Die is op zijn enorme zegentocht, wereldtour, nadat hij de Super Bowl heeft gedaan en weet ik veel allemaal. Is hij, de hele wereld ligt aan zijn voeten. En toen stond hij op een gegeven moment in Zweden op te treden, een weekje of twee geleden. En toen had hij dus met zijn band bedacht dat zij een stukje Avicii gingen spelen. Dat zij een tribute aan Avicii ging doen. Maar dat vond ik zo vet dat zij dat gedaan hebben. Want dat zijn twee werelden die elkaar eigenlijk bijna nooit raken. Hè. Zeg maar de West-Europese dancemuziek en dan veel meer de Latin-American muziek die je juist van Bad Bunny gehoord hebt. Maar ik vond het zo vet, want dat is precies wat Avicii met onder andere Wake Me Up gedaan heeft. Werelden met elkaar verenigen. Country, folk-achtige muziek, beetje soul in dance. Dat is eigenlijk waar heel zijn carrière op gedraaid heeft. Dus dat klonk als volgt. Dus echt cool, want dat zijn twee werelden die elkaar nagenoeg niet raken. Over het algemeen, ik denk ook niet dat de meeste mensen die naar een Bad Bunny optreden gaan dan ook de allergrootste Avicii diehard zijn. Maar dit vond ik zo'n vette handreiking tussen muzikale stijlen. Vond ik heel cool. En ik ben blij om te zien dat muziek nog altijd weet te verbroederen. Je hoorde DTMF van Bad Bunny, zojuist hier bij 3FM.

0: Stressed Out van 21 Pilots. Hoorde je bij 3FM in de ochtendshow. Bijna 8:30. Dat betekent dat we zometeen even een rewind gaan doen van een krankzinnige geswiped en gesneuveld. Deze zomer, voor iedereen die Wijnand en Jamie heel erg mist, herhalen we de beste, lijpste, meest absurde verhalen uit geswiped en gesneuveld. Dates die niet helemaal goed gegaan zijn. Zometeen hoor je er eentje die, nou, ik durf wel te zeggen dat dit de krankzinnigste aflevering is die ze tot nu toe hebben gemaakt.
1: NOS op 3.
0: Dat zometeen na het nieuws van 8:30. Daarvoor is Martijn Middel hier. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen, Mart. De bosbranden in Frankrijk zijn de heftigste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft president Macron gisteravond gezegd. De grote brand bij Bordeaux woedt nog steeds volop. Door die brand zijn 240 huizen verwoest. Er moesten ruim 200.000 mensen al worden geëvacueerd. Niet in de stad Bordeaux zelf, al merk je daar toch ook veel van de branden, zegt verslaggever Simone Langjan.
3: We waren inderdaad in Bordeaux en daar stond dagenlang vol de wind op. En dan merk je het ook gelijk aan je kleding, aan je haar, de geur, je schorre stem. Ik sprak gisteren een brandweerman en die zei, ja, eigenlijk moet je het voorstellen, als je zo dicht op het vuur staat en zo dicht op de rook, dan is het een beetje alsof je een open haard aansteekt en daar dan direct vol voor staat en dat dan inademt.
2: De politie is erachter gekomen wie de mannen zijn van wie er 2 jaar geleden lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De politie dacht al langer dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Engeland probeerden te maken. Het Rode Kruis heeft uiteindelijk in Afghanistan DNA verzameld van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. De problemen in jeugdgevangenissen zijn nog steeds niet opgelost. Dat zegt de Inspectie Veiligheid en Justitie. Door personeelstekorten krijgen jongeren die de fout ingegaan zijn niet de goede begeleiding. En ook valt school regelmatig uit. Daardoor wordt het lastiger voor ze om terug te keren in de samenleving. Volgens de kinderombudsman gaat het zo slecht dat we in de jeugdgevangenissen nu de volwassen criminelen van straks kweken. En bewoners van de Prinsengracht in Amsterdam konden vanochtend niet uitslapen. Al vroeg is er voor hun deur begonnen met de opbouw van een grote tribune voor de Canal Parade. Dat is zaterdag tijdens de World Pride. AT5 sprak omwonenden die de slaap nog even uit de ogen wreven.
4: Het geeft wel wat geluidsoverlast, maar ja, hoort erbij. Leven, laten leven. Laten we met z'n allen een mooi feest van maken.
5: Het is een beetje overdreven, maar ja, van mij mag het.
4: Maar we zijn ook goed verzorgd. Iedereen die hier woont, die krijgt vrij kaartjes voor de tribune.
6: Want kan u het alsnog ondanks de tribune goed zien?
5: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
6: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel. Denk ik wel.
2: Het weer, veel zon. Temperaturen gaan weer omhoog vandaag. Vanmiddag 24 graden in Friesland tot 30 in Limburg.
0: Dankjewel weer, Martijn. Brief en verkeer dan nog. Er is natuurlijk geen spits, wel 1 lange file. Die staat op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd de hoogte van Elslo. Daardoor heb je 1 rijstrook minder en een half uurtje vertraging.

0: en Jamie. En normaal elke donderdag is het date donderdag. Waarbij je alle meest juicy, maar vooral ook echt gesneuvelde dateverhalen voorbij hoort komen. Ingeswiped en gesneuveld. Maar het is vakantie. En je zou denken, dinsdag, ja, eigenlijk voelt bijna elke dag dan ook hetzelfde, toch? In je vakantie. En daarom willen we je verblijden met elke dag zo'n gigantisch juicy verhaal.
1: Heerlijk zeg. Vandaag ook weer een verhaal over een date met iemand waar je echt niet tegenover wil staan. Goedemorgen Daisy.
2: Goedemorgen met Daisy.
0: Goedemorgen. Jij hebt een bizar dateverhaal. Laten we even bij het begin beginnen.
2: Ik had 2 jaar geleden een match op Tinder. En die man die dacht, nou, ziet er leuk uit. En hij was weduwnaar. Hij had 3 kinderen, die waren al in de 20. En nou, dat vond ik ook al best wel knap. Ik denk, nou, knap hoe hij dat gedaan heeft. Hè? Want hij was al 1 jaar of 7 weduwnaar. En toen dacht ik, nou, hij lijkt me toch wel leuk. Dus ik wil hem wel in het echt leren kennen. Dus we hadden afgesproken op een zaterdagmiddag in de stad. En toen zei hij de dag ervoor wel van, ja, ik moet nog wel een gevoelige kwestie bespreken. Ik dacht, nou, dat mag. Hè? Dat deed hij liever in het echt. En toen heb ik hem daar ontmoet. En ik denk, nou, een leuke man. En ik denk, oh, hij is echt leuk. In het echt is hij ook leuk. En ik begon al een beetje zo, nou ja, kriebeltjes te krijgen. En dus wij bestelden iets. En nou, zegt hij, ik heb 7 jaar geleden iets doms gedaan. En ik heb 7 jaar in de gevangenis gezeten.
0: Niet.
2: Ik dacht echt van, dat is geen fraude geweest. En nou, toen, ja, wat doe je dan? Ik denk, ja, ik sta niet op, ik loop niet weg. Ik vind mezelf open-minded. Ik denk, oké, ik zit hier safe, mensen om me heen, muziek, het zonnetje schijnt. Ik denk, ja, op zich, ja, vind ik dan ook weer erg bot om dan weg te lopen, omdat iemand in de gevangenis heeft gezeten. Yeah. Iedereen heeft zijn verhaal en het is één moment in iemands leven.
3: Tuurlijk.
2: En,
3: tweede kans dingen,
0: maar,
3: ja hoor.
0: Ja, dus maar heeft hij gezegd wat hij heeft gedaan dan?
2: Nou, toen zei hij van, ja, ik weet ook niet meer precies hoe dat iets zei, maar volgens mij zei hij van, ja, hij is 7 jaar geleden doms gegaan en ik stelde in mijn hoofd al op, 7 jaar weduwnaar, 7 jaar geleden iets doms gedaan. Ik denk, ik weet het al.
3: Nee,
2: en hij zegt, ja, echt. Hij zegt, ik weet precies de woorden. Hij zei volgens mij, ik heb mijn vrouw toen omgebracht. Op een hele rustige. Ja. En toen, ik zeg, oh, oké. Okay. En nou, het bloed trok weg uit mijn gezicht. En ik dacht, wat moet ik doen? Ik denk,
3: nee.
2: Ik kok me dood. Hij zei zo van, ja, je mag ook vragen stellen. En ik wil gewoon eerlijk zijn. En toen dacht ik van, ja, ik ga echt niet vragen hoe je dat hebt gedaan.
0: Dus dat weet je niet?
2: Nou, dat ben ik later gaan googlen.
0: Oh.
2: Blijkbaar was hij boos op zijn ex omdat hij vreemd ging. Maar goed, zij kan zich ook niet verdedigen. En nee. Omdat ze geld opmaakt of iets dergelijks achter zijn rug. En hij heeft haar, ja, 's ochtends vroeg op de bank sliep ze. Heeft hij haar hersens gewoon ingeslagen.
0: Oh, wat erg.
2: Ja.
3: Wat een ramp.
2: Afschuwelijk, afschuwelijk.
0: Maar
2: en toen zei, ja?
0: Want jij zit daar en hij zegt dat, nou, ik heb mijn vrouw om het leven gebracht. Ja. Ik vind dat heftig, ja, man.
2: Heftig,
0: dat
2: is echt, hè?
3: Dit is gewoon een moordenaar, een veroordeeld moordenaar.
2: Precies. Hij had 9 jaar gekregen, had 7 jaar gezeten.
0: Maar was hij ook net uitgelopen? Of?
2: Nou, het was een paar maanden, hij was een paar maanden vrij. Hij zei ook, ik heb een enkelband. Ik denk, oké, vandaar dat je een lange broek aan hebt, zie je nu. En ik vond het wel eerlijk dat hij het zei, maar ik dacht, dan wordt geen tweede date. Oh.
0: Nee, dan kan ik me voorstellen dat het niet per se.
2: En ik zeg, hoe is de band met je kinderen? Ik zeg, heb je er ook van geleerd? Ik denk, ja, ik ga dat vragen.
0: Ja.
2: En toen was hij vrij stil en toen dacht ik, je bent iets te lang stil.
0: Ja, dus heeft hij niet meer op geantwoord?
2: Nou, hij zei, de 7 jaar zijn voorbij gevlogen, zei hij.
0: Ja.
2: En als ik het kon terugdraaien, zou ik het doen, ja.
3: Je vond hem natuurlijk wel leuk, totdat je dit hoorde, dan verandert dat. Hij zit daar gewoon gezellig met jou te praten, want jullie hebben een leuke tijd.
2: Leuk.
3: Ik vul het dan voor je in, maar op een gegeven moment denk jij, ja, dit gaan we natuurlijk niet doen. Wat zeg je dan tegen
2: iemand? Hij verdient een nieuwe start en ik gun hem echt de wereld, maar ik ga dat niet doen. Ik kan nooit rustig slapen.
0: Nee, dat snap ik. Dus zei je toch
2: ik ben een beetje laf, ik ga dan naar huis en stuur ik een appje.
0: En wat was zijn reactie?
2: Ik wens je alle geluk. Hij zegt, nou, fijn dat je zo eerlijk bent en ik wens jou ook veel geluk. En verder heb ik ook helemaal geen last meer van hem gehad.
0: Oké. Okay. Nee. Denk ik het bizarste verhaal wat we tot nu toe hebben gehoord, als het gaat over dates die een beetje rampzalig zijn verlopen. Want dit zou je echt nooit verwachten, dat je met een moordenaar aan tafel komt te zitten.
2: Nee.
0: Heel bizar. Nou, ik vind het wel heel vet en moedig dat je dit wilde delen met ons. en ik wens je heel veel geluk in de liefde.
2: Nou, dankjewel.
0: En ik hoop dat we je blij kunnen maken met een dinertje voor twee, want daar ga je, dat ga je van ons krijgen.
2: Oh, wat lief. Ja, ik heb iemand ontmoet in het echt.
0: Oh, wat goed. Ga jij lekker genieten met diegene voor het dinertje voor twee. En dankjewel.
2: Ja, heel lief. Dankjewel.
1: Doei.
2: Doei. Doei. Fijne dag.
1: Doei.
4: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

rond exact deze tijd, precies. Morgen om exact deze tijd en morgen rond deze tijd klinkt 3FM precies zoals het de afgelopen paar minuten geklonken heeft. Morgen rond deze tijd zitten we namelijk al bijna een uur in de 3FM Top Mega Even. 33 graden wordt het morgen, dus dan mogen dit soort zomerbangers als Live in La Vida Loca van Ricky Martin zeker niet ontbreken. Holy moly, heb je onze nieuwe megahit al gehoord? Dat is echt een ketser van hier tot Tokio. Hij heet Antinite en hij is van Silver Bampa. 3FM.

0: hoorde je bij 3FM. Ik zit eens even gewoon lekker te... Pardon? Zit Sienna Spyro nou door mij heen te praten? Even kijken. Zit er nog tekst aan het einde van het liedje? Maar ze zegt nog, oh my god, aan het einde. Nou, that's a first, dat had ik nog nooit gehoord. Material Lover van Sienna Spyro. Ik wilde maar zeggen, zometeen tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. Ik zit eens eventjes te kijken wat er allemaal voorbij gaat komen. Even, oeh, ja. Ja, Man at Work met Down Under vind ik wel echt uitstekend. En we hebben het net nog over Avicii gehad, half uurtje geleden. Bromance van Avicii, toen hij nog Tim Berg heette. Hoorde je ook zometeen in tijdloze tracks alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde na 9 uur met Ivo van Breukelen. 3FM.
1: Ster. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: weer.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 3FM.
4: Zometeen hier de tijdloze tracks voor deze dinsdag met onder andere Tim Burke en Lola Young aanstaande. Maar eerst het nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het gaat nog steeds niet goed in jeugdgevangenissen.
6: NOS op 3.
5: Jongeren die de fout in zijn gegaan worden niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze krijgen niet de uren, activiteiten en onderwijs waar ze recht op hebben en krijgen ook onvoldoende begeleiding. En dat is echt een risico, zegt de kinderombudsman.
7: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat de meeste kinderen, dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
5: Het ministerie van Justitie en Veiligheid hoopt begin volgend jaar een verbeterplan klaar te hebben. De politie heeft na 2 jaar de identiteit achterhaald van 2 mannen van wie lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 die uit Afghanistan zijn gevlucht, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
8: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
5: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. Dat leidde uiteindelijk tot een match. En puzzelboekjes zijn ineens niet aan te slepen. Niet alleen vanwege de vakantie, maar ook vanwege 1 soort puzzelboekje, de Murdoku. Een soort combi van Sudoku en Cluedo. Bij deze boekhandel op Schiphol vliegen die puzzelboekjes de deur uit.
9: Het is echt belachelijk hoeveel ervan verkocht worden. Zodra ze op voorraad zijn, worden ze gelijk gereserveerd door de mensen. En dan zijn ze eigenlijk ook gelijk weer op.
5: Ook deze mensen zijn op zoek naar het puzzelboekje.
10: Ik heb heel veel mensen hierover gehoord. Mijn zusje heeft hem gekocht en toen hebben we een paar puzzels samengemaakt. En nu denk ik, ja, nu moet ik zelf gaan beginnen ermee.
11: Ik zag het op TikTok. Ik weet niet, gewoon voor een paar kanalen die het op hadden staan. Niet per se hele grote, maar gewoon denk ik, een paar van die spamkanalen die het gewoon heel veel opzetten in de hoop dat het een beetje verkoopt.
10: Kom speciaal hier naartoe om te halen.
5: Het weer, veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland tot 30 graden in Limburg.

0: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Nu bij Dirk, Westlandsalade. 2,49. Lekker fris

0: 2026, dat vieren we morgen hier bij 3FM met de top 9 even. Ja. Dat zou ik zeker niet missen. Morgen de hele dag hier bij 3FM. En einde van de maand is natuurlijk ook mooi. De salarissen zijn weer opengemaakt in het land.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Gisteren.
0: Dus dat komt helemaal goed zometeen. No Broke Boys, Disco Lines, hoor je na Lady Gaga, Paparazzi en eerste R.E.M. 3 Shiny Happy People.

0: iets beter gevoel de wagen instapt als je richting de Bosbranden rijdt. Oh, ik hoop dat je ervan verschoond blijft.
1: Zeg ik dat goed zo?
0: Maar dat is allemaal vreselijk als je al die beelden ziet van Zuid-Frankrijk en Madrid en zo. Je luistert 3FM op de dinsdag. Zometeen hier de gasten die onlangs nog hier in de studio waren toen ik de ochtendshow verving samen met Andres. Mooie gasten, we hebben ze gesproken. Ze zijn echt leuke gasten. Je hoort ze zometeen hier bij 3FM.

check op de socials van ons aller 3FM. Het hele interview met de gasten van Nothing But Thieves. Juist dus Evolution bij 3FM. Zometeen hier muziek van Sia, maar nu eerst de eerste single van Eminem na het succes.

nog midden in het 3FM Tropenrooster zitten. Die is namelijk actief omdat zowel Wijnald en Jamie als Barend en Benner van een welverdiende vakantie genieten. En daarom op de plek van Wijnald en Jamie in de ochtend, daarom Mart Meijer.

0: Margier, die gaf het antwoord.
1: Nou, als er verschillende kleuren schimmels op zitten, zou ik het niet eten. Maar stel bij een wit schimmelkorst, als je een brie hebt aangesneden en je laat hem een week liggen, dan gaat het snijvlak ook weer dicht schimmelen, zeg maar. Dat kan geen kwaad, want dat is eigenlijk gewoon een schimmel van de korst die doorgroeit op het snijvlak.
2: Oké, dus het beste wat je kan doen is letten op verschillende kleuren die in die kazen zitten, verschillende kleuren schimmels. En even op de plek waar je gesneden hebt.

0: En je hoorde Do I Ever bij 3FM. Zometeen win je in tijdloze tracks misschien wel een bakkie breuk. Als je meespeelt met Breukjes Band, kort fragmentje vast. Als je weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten, dan maak je kans op een bakkie breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kort fragmentje van de opgave van vandaag. Hoppakee, dat was hem. En er komt nog veel meer aan, zometeen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: top of the news, Martijn Middel.
1: Goedemorgen, het is in Zuid-Europa nog steeds blussen.
2: NOS op 3.
1: In Frankrijk woedt nog steeds een flinke bosbrand in de buurt van Bordeaux. Daar is al een gebied 4 keer zo groot als Parijs in vlammen opgegaan. De brandweer zegt dat de brand de afgelopen 24 uur niet is uitgebreid, maar nog steeds heel onvoorspelbaar is. In Spanje kunnen ze even ademhalen. Daar waren ze bang dat 2 grote bosbranden bij elkaar zouden komen en een megabrand zouden vormen. Maar dat is niet gebeurd. Al blijft het hard werken, zegt mijn collega Eva Wiesing.
3: Gisteren was het al gelukt om op enkele fronten het vuur te stoppen, maar de branden zijn gewoon nog niet onder controle. En er zijn nog 2 gemeenten waar de mensen geëvacueerd moesten worden zelfs. En betekent dat 2000 mensen op zoek moesten naar onderdak bij familie of opgevangen moesten worden in de sporthallen die hier overal zijn.
1: Vandaag staan 2 mannen voor de rechter die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op, vertelt verslaggever Roel Pauw.
4: Deze 2 mannen staan nu terecht op verdenking van poging tot moord. En niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
1: Het is nu nog een pro forma zitting waar de verdachten zelf niet bij zijn.
2: Het WK voetbal.
1: Ja, dat is inmiddels ruim een week voorbij. Maar toch nog 1 nieuwtje. Want de FIFA heeft op hun social media de winnaar van het mooiste doelpunt van het toernooi bekendgemaakt. Het gaat om deze.
5: City Cabral. Ja! Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Ja, het doelpunt dat Cabral maakte voor Caverdië, de 2-2 tegen Argentinië. Caverdië kreeg later nog een doelpunt om de oren en werd uitgeschakeld. Maar dit doelpunt heeft dus toch een prijs opgeleverd. Dan heb ik nog het weer voor je. Veel zon, temperaturen weer omhoog. 24 graden in Friesland vanmiddag, tot maximaal 30 in

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Zelfs nog beter in de zon.

0: op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: BFM klinkt zelfs nog beter in de zon.

tevreden bent voor de baas. Terwijl iedereen om je heen lekker op vakantie is, zorg ik ervoor dat je werkdag vliegensvlug weer voorbij is. Met alleen maar muziek met eeuwigheidswaarde. Zometeen bijvoorbeeld Ida Engberg, Disco Volante. En eerst deze fantastische knaller van ons aller chef. Dit is De Leven bij 3FM.

0: wat denk je dan dat het gaat worden?
1: Je gaat voor nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
0: Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat nou, het dan zou kunnen zijn?
1: Ik, nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Drankje in je hand, zonnebril op. En de muziek, ja, die regelen wij natuurlijk.

Cameron with Comb, hoort hier bij 3FM. Kingdom of Fear loods me de werkdag door, zegt Annelies. Ja, de NPO luistert. We zitten nog aan ons ontbijtje. Maar je bent gezellig bij ons in La Douze France op de camping. Heerlijk. Lekker hoor, genieten van Annelies. Ja, hier in Nederland wordt het vandaag 28 graden met uitschieters tot boven de 30. Advies is om je goed in te smeren. Moet je daarna wel even zonder handen rijden.

op Maurice. Zonder handen rijden, je hoort de Bente bij 3FM. Blackies, Blackies, Blackies. Het is al wel dus hoog tijd om een bakkie breuk weg te geven. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee hebben wij in de aanbieding. Dat noemen wij een bakkie breuk. En die win je als je meespeelt met Breukies Blend. En weet te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. Als je het antwoord weet, dan drop je dat heel simpel via de gratis NPO-luisterapp. Pak die er vast even bij. En laat even weten welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. Daar komt hij aan, de opgave van deze 28 juli. Blackies.

0: aan het werk en het zonnetje schijnt. Dus vermaak me prima.
1: Nou, dan ben je snel klaar, toch?
0: Ja, toch.
1: Heerlijk.
0: Dat moet je moeilijker maken, hè?
1: Nee, zo is dat. Laten we dat ook vooral niet doen. De vraag is ook redelijk eenvoudig. Welke twee tracks zaten in deze mashup, Maurice?
0: Ik hoorde Gimme Gimme Gimme van ABBA en ik hoorde Late Night Talking van Harry Styles.
1: Hartstikke goed. Lekker in de pocket, een bakje meuk. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
0: We gaan voor de koffiebonen.
1: Dan komen de kakelverse boontjes jouw kant op. Thanks voor het meespelen en...

0: hoorde You Don't Know Me bij 3FM. En misschien ken je de nu volgende, nu al tijdloze track ook nog niet.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah, ik ben altijd laat met het boeken van vakanties. Ik was dit jaar ook ontzettend laat. Maar ik heb me nu voorgenomen. Nou, ik denk er vast een beetje over na. En de gedachte die een beetje in mijn hoofd rondwaart is...

die zat in een schrijfsessie met Miranda Lambert. In Amerika, een grote countryzangeres. En Ella Langley, daar gaat het over, die vroeg aan Miranda. Hey, klopt het nou echt dat jij vroeger een kangoeroe had als huisdier? Ja, niks aan gelogen, echt waar. Maar Miranda zei, sterker nog, ik ben een keer aangehouden met die baby kangoeroe op de bijrijdersstoel. Toen oom agent daarna vroeg waarom er in godsnaam een kangoeroe naast haar zat in de auto, gaf ze als antwoord: look at my license plate.

0: met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn nog steeds volop misstanden in jeugdgevangenissen. NOS op 3. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Een jaar geleden sloegen 3 rijksinspecties al alarm, maar er is amper wat veranderd in de jeugdgevangenissen. Er gaat van alles mis, vertelt de kinderombudsman.
2: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet op een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ja, ik kan eigenlijk bijna de hele rij van kinderrechten bij langs gaan. We schenden ongeveer alles.
1: Het ministerie van Justitie en Veiligheid hoopt begin volgend jaar een verbeterplan klaar te hebben. Een meevaller voor Philips. Het bedrijf heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse Belastingdienst. Mijn economiecollega Aida vertelt dat Philips dat geld had betaald nadat president Trump vorig jaar importheffingen invoerde.
3: Maar ja, die heffingen die werden door de rechter gewoon ongeldig verklaard afgelopen februari. En bedrijven konden dus een claim indienen die schade hadden ondervonden of die dus belasting hebben moeten betalen. En Philips was er bij de kippen bij. Die heeft gewoon gelijk een claim ingediend en is ook een van de eerste bedrijven die dus nu geld terug hebben gekregen.
1: En Bibi Netanyahu is aangekomen in Amerika. De premier van Israël heeft waarschijnlijk vanmiddag een gesprek met president Trump. De twee hebben wat oneenigheid nadat ze in februari samen de oorlog tegen Iran begonnen. Trump noemde Netanyahu op een gegeven moment knettergek. Of hij een warm welkom krijgt is dus maar de vraag. Van deze demonstranten in Washington DC zal die warmte niet komen. Netanyahu is een oorlogscrimineel en hij moet gewoon vastzitten, vinden ze.
4: Oh boy, now the squirrel's on the field. Now the squirrel is an active participant in the festivities. The chase for the squirrel is on. Trying to go between the legs and eventually...
1: Dat was duidelijk niet de demonstranten tegen Netanyahu. Dit is een mooi sportverslag dat je over een uurtje krijgt. Hier zijn die demonstranten nog.
5: Benjamin Netanyahu is a war criminal. He doesn't belong in our country.
6: Sooner or later, you will be prosecuted. You will not get away with the crimes you committed.
5: The only place he belongs is locked up with the ICC.
6: It's a matter of time.
1: Even het weer nog voor. Ja, veel zon. Temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland. 30 in Limburg.
0: Dankjewel Martijn. Yo. Weer van verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens, daar is je vertraging 13 minuten.
7: En zo meteen door je IFO.
8: 3FM. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Zelfs nog beter in de zon.

0: You Can't Touch This, hoor je in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen, 10 minuten over 11. Ruim op tijd, maar hoog tijd om gas te geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Met zometeen hier, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En eerst deze beuker van Kaiza. Dit is Hideaway bij 3FM. Take me high.

lang gedacht dat Jacqueline Govaert dit nummer zong. Al dus Maureen in de NPO luistert. Kan best door voor Craship, toch? Zegt zij over Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hoorde je een tijdloze drugsbedrijf. Nou, laat Jacqueline het maar niet horen, hoor. Hey. Zometeen hier een nieuwe request roulette, waarin wij een balletje op onze roulette wil gaan gooien om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Heerlijk, zin in hoor. Gezellig zometeen. Een nieuwe request roulette. Je hoort Sabrina Carpenter, Calvin Harris en John Newman komen eraan met Blame. Mijn eerste in tijdloze tracks. Guns N'

0: Sabrina Carpenter, je hoorde Tears bij 3FM. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dat is nog veel te vroeg, joh.
1: Request.
0: Ja. Oh. Zo. Ah, ze zijn in ieder geval, ze werken, dat scheelt. Dat scheelt. Dat waren de pauken van Rob Jansen, die hebben we er zo nodig. Want we gaan een balletje opgooien op ons roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Is er nog een categorietje waar jij heel erg naar uitkijkt vandaag?
2: Nou, ik ben in principe wel echt in de markt voor de nummer 19 Franstalig.
0: Oeh,
2: vind ik
0: Franstalig.
2: Leuk. Ik krijg veel appjes van mensen die in Frankrijk op de camping zitten.
0: Oh, zo, ja. Ik heb ook weer een plaat ontdekt, hé. Toen ik op vakantie was in Frankrijk, we zaten een avondje te eten aan een heel leuk restaurantje, Gaia, aan het water. En dat was een zangetje.
2: Tuurlijk.
0: Zangetje. En maar echt een lokaal zangetje uit Kapdaart. En, ja. Maar echt met zo'n rauwe Franse stem, weet je wel.
2: Heel goed.
0: Dat was echt mooi. En die deed op een gegeven moment een liedje van een aantal jaar geleden uit Frankrijk. Dat heb ik toen even gesemd. Dat zijn zo van die ontdekkingjes op je vakantie. Maar goed, we beide uit. Laten we eerst maar eens even een balletje opgooien. Daartoe vraag ik aan de croupier. Bent u zover?
2: Ik ben zover.
0: Oké. Dan zijn ze hier inmiddels al voor de tweede keer. De pauken van Rob Jansen. Rob, dankjewel voor het lenen. En take it away. Kijk, dat is het geluid van geluk.
2: Bien de fappelé.
0: Dank u. Een momentje weer zo. Hij klinkt wat droog.
2: Ja.
0: Als ik heel eerlijk ben.
2: Hij mag wel wat natten.
0: Ja.
2: Kijk. En dan zijn we de... Rook is wit.
0: Ja.
2: De witte rook. Ja, en dit is wel echt hartstikke leuk.
0: Vertel.
2: Het is gewoon de nummer 28.
0: Hey. Dat is leuk. Dat is de categorie One Hit Wonders.
2: Hey.
0: Nou, heerlijk. Zoals bijvoorbeeld One Day Fly met One Day Fly.
2: Gotje met Somebody That I Used To Know.
0: Leuk. Ik zag trouwens op zijn Instagram dat hij oude dingen op vinyl gaat uitbrengen. Als je meer info wil, kun je je aanmelden voor zijn nieuwsbrief.
2: Zo.
0: Dat terzijde. Meer One Hit Wonders nog toevallig die je te binnen schieten.
2: Owl City met Fireflies.
0: Star Maker, Damn I Think I Love You.
2: Ja.
0: Daarna weer het Chaotic.
2: Carly Rae Jepsen.
0: Dat heeft toch wel meerdere. Nou ja, goed. One Hit Wonders, kom maar door via de gratis NPL-luisterapp. Welke zou je zometeen willen horen? Welke tijdloze One Hit Wonder? Drop maar in de NPL-luisterapp. Ondertussen hier, Sir

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Bakker en Faded. Wanneer bij 3FM 10 minuten over 11:30. Wij hebben het visnet aan appjes weer opgehaald. Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan. We hebben namelijk een balletje opgegooid op ons

track. Een tijdloze track die eigenlijk een beetje als toevalligheidje is ontstaan. Er bestond een instrumentale versie van. Daar werd vervolgens een mashup van gemaakt door weer een andere meneer. Die is een beetje in het white label circuit beland, maar werd uiteindelijk een enorme hit. Voor Mason en Princess Superstar, je hoort Perfect Exceder. Nu in tijdloze

0: blijven. Zeven uur blijven plakken bij 3FM. Want zometeen hier de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12.
1: Dit was een programma in de zendtijd voor...
2: Zometeen op 3FM.
3: Anan.
2: Met onder andere...

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging...

0: er nog net aan, bijna 12 uur. Zometeen de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. En eerst krijg je het nieuws van Stef. Goedemiddag.
1: Ja, alvast goedemiddag. De zaak tegen twee verdachten die een man in een rolstoel in brand staken is begonnen. NOS op 3. 3 maanden geleden werd het slachtoffer in Utrecht overgoten met spiritus. Hij werd door omstanders gered, maar hij liep wel ernstige brandwonden op, zegt verslaggever Roel Pauw.
2: Over 20% van zijn lichaam heeft hij 30 graads brandwonden opgelopen. En de advocaat van het slachtoffer die vertelde nog dat haar cliënt inmiddels thuis is en daar verder gaat met zijn revalidatie. Maar, zei ze, dat is een bijzonder pijnlijk proces. Brandwonden doen ontzettend zeer. Die voel je 24 uur per dag. Dus de toestand van die meneer is heel wisselend.
1: De twee verdachten worden vervolgd voor poging tot moord of doodslag. En de inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk volgend jaar. En daarvoor worden de mannen nog psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Center. De 4 Nederlanders die vermist raakten op het Malawi-meer tussen Tanzania en Malawi waren daar in problemen gekomen door slecht weer. Dat zegt een Nederlander die huisjes op eilandjes in het Malawi-meer heeft. Hij was ook betrokken bij die zoekactie.
3: Lake Malawi kan zo glad als een spiegel zijn, maar in juni, juli is hun winterseizoen, kun je ook plotselinge stormen krijgen met golven van 3-4 meter hoog. Ja, en als je dan op een gammel bootje die oversteek probeert te maken, heb je wel grote kans op grote problemen.
1: De Nederlanders werden gisteren levend teruggevonden. Ze hebben medische hulp gekregen. En hoe ze er verder aan toe zijn, is niet bekendgemaakt. En dan nog chaos tijdens een honkbalwedstrijd in Detroit door een eekhoorn. Het dier rende het veld op en was moeilijk te vangen. Tientallen mensen gingen achter de beest aan, maar met weinig succes.
4: Oh boy, now the squirrel's on the field. Now the squirrel is an active participant in the festivities. The chase for the squirrel is on. Trying to go between the legs and eventually he gets away again. And hops through the towel. And hops through another towel. The force field is activated. Towels can't stop him, or maybe they can.
1: Ja, pas na een flinke achtervolging lukte het iemand om de eekhoorn in een handdoek te vangen en van het veld te halen. Er is weer voor je veel zon en de temperaturen gaan ook weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland tot 30 in Limburg.
0: Dankjewel. Heb ik nog 1 file gemeld op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar heb je 10 minuten vertraging. Dat komt daardoor de grenscontrole. Verder lekker doorrijden vandaag. 3FM.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: geniet er maar.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op Mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
2: Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
1: 3FM, top mega hitte. 3FM.
3: Hey, goedemiddag, 5 over 12. Ja, die hitte die kan je vandaag ook wel verwachten hoor. Lekker 28 graden ongeveer. Ik denk daar moet een zomers plaatje bij in de 3 over 12 op nummer 3. En die is voor de Bausa. Magnetic is een van de belangrijkste tracks van de dag.

0: Ja, zegt Danique in de NPO Luisterapp. Haar nieuwe album is zo goed.
1: 3 over 12.
0: Nou, helemaal mee eens. En daarom staat het ook op nummer 2 in de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Kyla met de nieuwste Chanel. En je kent die naam misschien nog niet. Zou kunnen misschien ook wel van de grote doorbraakhit Water. Ontving ze 2 jaar geleden ook een Grammy voor Best African Music Performance. Nou ja, inmiddels heeft ze samengewerkt met Zara Larsson. En sinds vrijdag dus haar 2e album, A-pop. En in oktober, dan gaat ze nog eens staan in de AFAS Live. Dus daarom in de 3 over 12 plekje 2 voor Tyla. Chanel hoorde je dus bij 3FM. Ja, die nummer 1 dan, dat heeft alles te maken met wat je morgen gaat horen bij 3FM. Tussen 8 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Dan hoor je de 3FM top mega hitten. De beste zomerse tracks om de hitte mee door te komen. En één van die tracks, waar we niet omheen kunnen dit jaar, die heb jij vast ook gezien op TikTok, op Instagram. Die komt je continu voorbij vliegen. Ja, daarvan wisten zijn opa en oma dus een paar jaar geleden nog niet helemaal of het nou wat zou worden met zijn carrière.
2: Zeg nooit nooit, maar zelf denk ik niet dat hij nou nog verder komt met het zingen. Ik weet het niet. Nee.
0: Nou, het vertrouwen was niet heel hoog, maar het tegendeel is waar gebleken. Het is hem uiteindelijk toch gewoon gelukt. Het is misschien de zomerhit van dit jaar. Dus binnenkort komt er ook een remix van uit. Op de festivals ga je hem ook nog vaak horen. De

zelf vindt hem iets minder leuk in de NPO luisteren. Ja, ik vind hem top. Dit is toch heerlijk. Meer zomers ga je niet krijgen, toch? Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten bij 3FM. De nummer 1 in de 3 over 12 hoorde je bij 3FM. Als voorproefje op morgen, dan hoor je namelijk de top mega hitte bij 3FM. Hey, welkom. Het is het plekje van Mart waar ik te wel horen ben vandaag. Anand, dat is mijn naam. Om je lekker de werkdag door te slepen en fouten maken kan je een heleboel opleveren trouwens. Fouten maken. Bewijs de man die je zo meteen gaat horen. Hoe het zit weet je binnen 10 minuten. En ook Somber by Body Isn't Ready hoor je na Joel Corey en Eminem. En dit is Nirvana. En Smells Like Teen Spirit bij 3FM.

Summer and my buddy isn't ready, hoor je bij 3FM in je werkdag. Hé, hey, fouten maken, ben je daar goed in? Klinkt gek, hè? Goed zijn in fouten maken. Maar ja, ik ben er dus niet zo goed in. Ik kan het niet zo goed. Ik ben veel te perfectionistisch. Dus ik hoor echt al mijn hele leven, ook van docenten op school vroeger en zo, van, joh, doe eens nou eens wat fout. Want dan, hè, dan leer je ervan. Van fouten leer je, zeggen ze dan. Alleen, ja, ik ben zo perfectionistisch. Hoe doe je iets fout? Ik ben er oprecht nog steeds niet achter. Je kan toch niet bewust iets fout doen, zeg maar. Ja, misschien dat jij heel goed bent in fouten maken, hoor. Ik weet het niet. Maar blijkbaar kan een foutje toch heel ver brengen. Dat bewijst de man achter die enorme hit Like a G6 van Far East Movement. Hij was die track aan het maken op de computer en hij was even wat aan het pingelen met geluiden om uiteindelijk dan tot een liedje te komen. Hij begon met het melodietje en dan was het de bedoeling om een heel hoog pingelachtig melodietje ervan te maken. Dit was de bedoeling. Ging compleet mis. Ging echt totaal mis, want hij had er per ongeluk nog een effect op staan voor een baslijntje, wat een super zwaar en een beetje een vaag geluid werd. Was bedoeld voor een baslijntje, maar eigenlijk klonk het wel heel goed. Dus hij verwijderde het niet, hij liet het staan en door die fout werd het een iconische track en een wereldhit.

0: zomerse Edge of Desire bij 3FM. Mooie dag voor de boeg vandaag, zo'n 28 graden in Nederland. Wordt er volop van genoten, zie ik ook in de NPO Luister. Bijvoorbeeld Diandra, die is met het laptopje buiten gaan zitten, laat ze weten. Stijn, die gaat zo meteen naar het terras. En ik krijg een foto, vind ik wel leuk om te zien, van Paul, die met zijn oordopjes in van de winkel loopt. Met een grote tas met barbecue-spullen. Nou, dat belooft een mooie avond te worden volgens mij. Tot die tijd sleep ik je lekker de middag door met je favoriete muziek. Mijn naam is Anan en ik zit op het plekje van Mart deze zomer. En een tipje trouwens.
1: In dat moment moet je niet nadenken.
0: Niet nadenken. Waar het over gaat hoor je zometeen naar de Gorillaz.

0: Chesto bij 3FM en Lelo. Hey, wat fijn dat je bij 3FM bent vandaag. Mijn naam is Anand, vandaag op de plek van Mart. En ik wil je even een tip meegeven. Niet nadenken. Dat is wat mijn vriend ook altijd tegen me zegt in het weekend als ik moet ontspannen. Maar ik kan dat niet zo goed. Ik ga altijd maar door. Mijn hoofd denkt overal over na. Maar het schijnt dus heel goed voor je te zijn om af en toe even niet na te denken. Is namelijk ook de strategie van Blanks. Die schrijft liedjes voor onder andere Pommelien Thijs en voor Mo. Grote hits komen uit zijn pen. En als hij begint aan een liedje, dan heeft hij een hele duidelijke strategie voor zichzelf. Op het moment dat je inspiratie hebt, dan moet je doorpakken.
1: Ik denk dat je in dat moment moet je niet nadenken. Eigenlijk neem ik veel te veel op. En dan ga je daarna, als je 4 uur later bent, zeg maar, dan ga je gewoon selecteren van oké, misschien hebben we dit toch niet nodig. En dan ga je dan kijken met de puzzelstukjes van hoe maak ik hier een mooi geheel van. Zonder dat die song die met stem en gitaar overeind moet blijven, zonder dat je die zeg maar een soort van ondersneeuwt.
0: Hij maakt dan gewoon alles wat in hem opkomt en daar gaat hij mee aan de slag. En nou ja, dan komt er uiteindelijk wat uit. Want ja, wat kan er eventueel weg? Ja, misschien iets, misschien helemaal niks. Dat kijk je achteraf lekker, joh.

0: the road.
1: Shaggy bij 3FM en Bombastic hoorde je. Hey, heb jij hoogtevrees eigenlijk? Ik ben daar dus niet zo van. Van hoogtes en zo. Ja, ik schreeuw het niet uit hoor, daar niet van. Maar ik kijk ook liever niet over het randje als ik heel hoog sta. Ik weet niet of jij dat durft. Ik las een bizar verhaal over een kat. Die was op een 10 meter hoog gebouw geklommen. Maar zo soepel als die heenweg was, zo moeizaam ging de terugweg. Echt klassiek verhaal. Kat die klimt omhoog en die zit vervolgens vast. Stel nou, jij was die kat. Zo zat ik te denken. Was jij dan blijven wachten op de brandweer? Of zou je dan gaan springen? 10 meter hoog, hè? Zou je dan gaan springen? Hey, ja, ik zou het wel weten. Ben je ooit van de 5 meter duikplank in het zwembad geweest? Ja, ik dus niet. Ik durf dat niet. Laat staan 10 meter hoog van een gebouw af. Ja, die kat, die wacht ook netjes op de brandweer. Die kwam al met zo'n bakje omhoog, weet je wel, op zo'n ladder. Nou, dat beest dat besloot vervolgens om toch maar niet te wachten. En die dacht, ik ga toch gewoon springen. Helemaal naar beneden. Ik vond het zo sneu. Was hij dan dood? Nee, want precies zoals het spreekwoord gaat, hij is gewoon weer netjes op zijn pootjes beland. Ook al sprong hij van een balkon af van 10 meter hoog. Maar voor zo'n klein beestje, dan is 10 meter al helemaal hoog. Hè? Kijk, ik durf niet van die duikplank af. 10 meter voor zo'n kat. Hij heeft het gewoon gedaan. Ik kan zeggen wat je wil, maar die kat is geen poesie.

Dua Lipa en Homesick hoorde je bij 3FM. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar wind. Ik kan daar zo slecht tegen. Wind. Ik vind dat zo naar op mijn huid. Daar krijg ik gelijk kippenvel van. Ik krijg het ook altijd meteen koud. Je hebt vaak in de vriendengroep heb je één iemand die het dan heel koud heeft altijd, toch? Nou, dat ben ik, zeg maar. Maar er is één wind komen overwaaien. Ik vind hem fantastisch. Heeft te maken met muziek en hoor je zo.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: 3FM. Hey, goedemiddag. 1 uur geweest. Ik ben Anand en ik heb de meeste muziek voor je tijdens je werkdag. En Nader zometeen. En eerst krijg ik het laatste nieuws van Stef.
6: Hey Anand, goedemiddag. In het zuiden van Japan is een zware aardbeving geweest. NOS op 3. En die aardbeving had een kracht van 7,1, vertelt onze correspondent Anoma van der Veren.
7: Op dit moment is het nog onduidelijk hoe groot de schade precies is en of er slachtoffers zijn. Maar de Japanse autoriteiten waarschuwen wel dat er krachtige naschokken blijven volgen. Er zijn er inmiddels al meer dan 10 geweest. Japan is in principe goed voorbereid op aardbevingen, maar tegen een aardbeving van deze kracht kun je natuurlijk maar beperkt beschermen.
6: Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is ook brand uitgebroken. Ook zouden gebouwen en bruggen beschadigd zijn. Japan is een van de landen ter wereld met de meeste aardbevingen. In Frankrijk is een man van 23 opgepakt op verdenking van brandstichting. Volgens het Franse OM heeft die man de grote bosbrand aangestoken in de buurt van Bordeaux. Omdat het de komende dagen een stuk warmer gaat worden, is de verwachting dat het vuur weer op zal laaien. En ook de wind maakt de brand onvoorspelbaar, zegt verslaggever Simone Langejan.
8: De hitte en de wind, dat zijn natuurlijk de ideale omstandigheden voor een brand. Hier in Giron, waar Bordeaux inderdaad onder valt, ja, daar zijn er nog steeds bosbranden. En de angst is echt dat het verder zal oplaaien. En daarom is het ook heel cruciaal dat echt gekeken wordt naar hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende dagen.
6: Door al die branden is de luchtkwaliteit ook erg slecht nu. En daarom zijn er al zo'n 1,5 miljoen maskers uitgedeeld om te beschermen tegen de rook. Ander nieuws uit Frankrijk, want het voetbalteam daar heeft een nieuwe bondscoach gevonden. Zinedine Zidane volgt Didier Deschamps op. Zidane was eerder 2 keer coach van Real Madrid, zegt verslaggever Ragnar Niemeyer.
9: 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Frankrijk uiteindelijk 4e op het afgelopen wereldkampioenschap en dat viel met alle kwaliteit op het veld natuurlijk tegen. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
6: En Zidane tekent een contract daar tot 2030 bij die Franse ploeg. Het weer, veel zon, het is ook weer een tikkeltje warm hoor. 24 graden in Friesland tot 30 in Limburg. En morgen weer zo'n dag als vandaag. En dan stijgen de temperaturen nog wat verder tot maximaal 35 graden.
5: Lekker zeg. Stef, dankjewel. Yo. Heb ik nog de situatie op de weg voor je 3FM verkeer van de ANWB. 7 files, 5 zijn er langer dan 10 minuten. En die neem ik even met je door. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Daar is een kapotte vrachtwagen, doe je 10 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Door de controle 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 10 minuten doe je daar langer over door werkzaamheden. De A17 Roosendaal richting Dordrecht ter hoogte van de knooppunt Klaverpolder. Daar zijn werkzaamheden op de A16, zeg maar. En daardoor is het heel druk op die plek. De vertraging is daar 10 minuten. En de laatste voor nu de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Doe je 15 minuten langer over, komt daardoor een kapotte vrachtwagen. Heb ik die van jou niet genoemd, dan ben je binnen 10 minuten weer weg.
3: 3FM.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.

0: neer.
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: DFM klinkt zelfs nog beter in de zon.

Kate Kennedy, Power Over Me bij 3FM. Volgens mij heeft Antoon tegen ons gelogen. Hoe dat zit, hoor je zo. Ik wil je namelijk eerst even voorstellen aan wat nieuwe muziek. En dat is komen overwaaien uit Groot-Brittannië. UK Carriage Track is het van Silva Bamba. Hoor ik je denken, Silva Bamba, wie is Silva Bamba? Nou, dit had ik dus ook van de week. Ik had geen idee. Maar toen ik dit eenmaal ontdekte, ik wil ook niet meer zonder, weet je wel. Het is er eentje om te onthouden, want zijn carrière die gaat ongelooflijk snel. Hij draait op de allergrootste festivals. Hij heeft vorig jaar zijn eerste prijs ooit gewonnen voor opkomend talent tijdens de DJ Mag Best of British Awards. Dus het is er eentje waar je nog heel veel van gaat horen. En we hebben hem daarom ook bekroond tot de 3FM megahit One Tonight. 3FM.

0: Kensington en Little by Little hoorde je. Nou, zo beetje bij beetje begin ik ook te denken dat Antoon ons gewoon zit voor te liegen. Ik wil hier niet een roddeljournalist uithangen, begrijp me niet verkeerd. Maar je hebt de afgelopen tijd ongetwijfeld gehoord over Antoon en Alexia. Dat die twee zouden daten, misschien hadden ze een relatie met elkaar. Nou, ze hebben dit altijd ontkend, toch? Nou, vervolgens kwam die roddel. Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht, De Enige. Gaat je ook voor je draaien? Het lijkt wel alsof dat geschreven is over Alexia. He, over iets wat dan niet gedeeld mag worden en dat ze het leuk hebben met elkaar. Nou, wat zie ik nu op zijn eigen Instagram voorbij komen? Op de Instagram van Antoon zijn locatiestudiootje. Hij heeft altijd een laptopje bij zich en een paar speakers, zodat hij gewoon overal waar hij is gewoon kan werken. Kan werken aan zijn nieuwe muziek. En dat was in een kamer. Je kan me niet vertellen dat dat zijn kamer is. Dat kan gewoon niet. Sierlijsten aan het plafond. Maar echt super chic, hè? Hoge grote ruimte. Oude houten piano. Schilderijen, daar is de Gouden Eeuw nog jaloers op. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dit is absoluut niet de slaapkamer van Antoon. Dat geloof ik gewoon niet. En dan maak je het er ook een beetje naar, hoor. Ik ga het even op mijn Instagram zetten. Dan kan je het zelf ook even bekijken, die beelden. Maar volgens mij ben ik niet de enige die dit gaat denken, toch? Antoon hoor je zo meteen. Eerst Lauryn Hill bij 3FM. Doe op. 3FM.
1: Yo, look back

0: de enige bij 3FM.
1: 3FM vakantieklacht.
0: Hé, wat ben jij ongelooflijk lekker bezig dat je nu nog volop aan het werk bent op deze zomerse warme dag. 28 graden in Nederland. Wil ik je voor belonen. Ik wil een plaatje voor je draaien waar jij je goed bij voelt. Waar jij energie van krijgt, waar je nog harder van kan werken. En dat kan zijn in het bloedhete kantoor. Misschien zit je lekker in de airco. Of ben je buiten aan het werk. Als je vakantie hebt, kan ik het ook voorstellen dat je gewoon allerlei dingen aan het afronden bent die je nog moest doen. De was, het huishouden, al dat soort dingen vind ik ook tellen als dat je druk aan het werk bent. Moet ook gewoon gebeuren, toch? Heb jij een plaatje wat lekker zomers is, waarvan jij denkt, nou, dat kan ik wel gebruiken zo op deze dinsdagmiddag? Kom maar door via de NPO Luisteren. Je mag me ook opbellen, 0909-1336, dus 0909-1336. Draai ik hem zo meteen voor je.

Erik Frits hoorde je en piano. Het is je dinsdag werkdag met 3FM en met mij Anan. En ik ben op zoek naar een zomers plaatje waar jij heel goed op kan doorwerken. Mocht jij dat hebben, kom maar door in de NPO Luisterapp of 0909

0: 3, 2, 1, Bente hoorde je bij 3FM.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Jij bent ongelooflijk lekker bezig vandaag door aan het werk te zijn en dat je 3FM aan hebt gezet. Dankjewel daarvoor. Mijn naam is Anan en ik sleep je lekker die middag door de dinsdagmiddag. En ik wil je belonen voor al dat harde werk wat je aan het doen bent met een lekker plaatje. En dat dacht ik, het is mooi weer vandaag. Morgen hoor je bij 3FM de 3FM top mega hitte. Eén grote lijst met al je favoriete zomerse platen. Dus dacht ik, misschien leuk om dan te gaan voor een zomers plaatje. En Chris, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Jij bent volop aan het werk in die zon, hè?
2: Ja, op dit moment wel, ja.
0: Ja, want jij bent aan het schoffelen, zeg ik even oneerbiedig.
2: Ja, nee, ja, dat is gewoon letterlijk over aan het doen.
0: Oh, wel. Ja, je bent hovenier. Maar hoe ligt de tuin erbij op dit moment?
2: Hoe het erbij ligt? Er is ontzettend veel achterstallig onderhoud. Maar wij trekken het wel weer recht.
0: Maar waar moet ik aan denken dan, bij achterstallig onderhoud? Want bij mij zijn dat, is dat gewoon heel veel onkruid. Maar hoe ziet het eruit in dit geval?
2: Nou, dat is ook letterlijk het geval. Er zijn plantjes en die moeten eigenlijk weer zichtbaar worden. En dat was niet het geval. En nu weer wel.
0: Oh, het was helemaal niet eens meer te zien.
2: Nee. Het stond letterlijk, het onkruid stond hoger dan wat wij zelf zijn.
0: Oh, wauw. Maar heb je dan niet af en toe dat je ook wel eens met je handen in het haar zit als je ergens aankomt, dat je denkt, zo, halleluja, wat is dit veel?
2: Dat duurt 2 seconden en daarna zeggen we, hup, aan de slag.
0: Oh, wat goed zeg. En hoe hou je jezelf een beetje cool dan in deze warmte en de zon?
2: Om de zoveel tijd even de schaduw opzoeken, veel water drinken.
0: Ah, wat goed zeg. Ja, ik wil je belonen met een plaatje, een zomersplaatje. En jij was heel snel een NPO luisterrup. Waarom deze?
2: Ik vind dit gewoon echt een ontzettend licht verteerbaar nummertje. Super vrolijk altijd. Gewoon een heerlijke tijdloze track.
0: Nou, hey, fantastisch. Ik ga hem met liefde voor je draaien en voor iedereen die verder ook nog aan het werk is. Jack Johnson en

Don Lento hoorde je bij 3FM. Ja, het is lekker zeg, al die zomerse muziek maakt je toch, toch ietsje vrolijker, toch? Ja, dat heb ik tenminste altijd als ik het hoor. Morgen trouwens bij 3FM van 8 tot 7 de 3FM top megahitten. Een en al zomerse muziek. Platen waar je gewoon nog warmer van wordt in muzikale zin.

Harry Styles bij 3FM en American Girls in je werkdag. Dag tussen 9 en 12, dan hoor je bij Tijdloze Tracks op 3FM alleen maar muziek met eeuwigheidswaarde. Ivo van Breukelen die presenteert het programma en je hoort dan alle liedjes die je al jarenlang meezingt. Misschien liedjes die net nieuw zijn, maar die je nog jarenlang gaat meezingen. En het grappige is, je weet pas dat een liedje echt tijdloos is op het moment dat dit onder de YouTube-video staat van die track. Ik zag een reactie. Het meest droevige van het leven is wanneer de persoon die herinneringen gaf zelf een herinnering wordt. Doe dat op de artiest en de track die ik nu voor je ga draaien. En dan is het er eentje die wil je niet missen. Dat is echt zo'n tijdloze track. Meer van dit soort muziek dus elke dag tussen 9 en 12 op 3FM. En deze is 8 jaar oud. Dan heb ik het over de track van Rudy Mantel en Jazz Glynn. These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com.

0: Graag gedaan, hè. Doei.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
11: Geniet nu van uw opgebouwde...

0: Chef en de laatste zomer, maar het klinkt heerlijk. Je hoort hem zometeen bij 3FM. Eerst naar het nieuws van 1 over 2. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. Er is een Nederlander opgepakt na de dood van een andere Nederlander in een hotel in Duitsland. NOS op 3. Een man uit Almelo wordt gezien als hoofdverdachte. Het slachtoffer uit Enschede was invalide, zat in een rolstoel en werd afgelopen zondagmiddag doodgevonden in zijn hotelkamer in Rees, net over de grens bij Nijmegen. En de man bleek om het leven te zijn gekomen door wurging. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. En toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, vonden hotelmedewerkers zijn lichaam. Ander nieuws dan, een zware aardbeving van 7,1 in het zuiden van Japan. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er precies is, vertelt correspondent Aroma van der Veren.
2: We zien inmiddels wel redelijk wat schade tevoorschijn komen. Dus bovenop de tienduizenden huishoudens die op dit moment zonder stroom zitten, zijn een aantal snelwegen en bruggen opgebroken. Alle treinen in de regio zijn stilgelegd. Ook na een ontsporing op het spoor bij Kumamoto, die zuidelijke stad. En in een groot winkelcentrum is na een explosie de tweede verdieping ingestort. Daar zitten op dit moment nog tientallen mensen vast. Maar ja, we zullen de komende uren meer van dit soort meldingen krijgen. Maar we hebben nog geen volledig plaatje.
1: Volgens de premier van Japan zijn er meerdere gewonden gevallen bij die aardbeving. En een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Molenhoek en Groesbeek in de buurt van Nijmegen blijkt iets te smal te zijn. De brug is iets meer dan een week open en twee caravans zijn al vast komen te zitten.
3: We kwamen hier nietsvermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
4: Maar er staan drie bosjes natuurlijk met 2,10 meter.
5: Ja, ja.
4: Dus je kunt tot drie keer toe kun je het zien.
3: Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen. Maar of dat dit dan de oplossing is?
1: Ja, de dikke buizen langs het wegdek houden vrachtwagens tegen en ook automobilisten rijden liever om.
6: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk. Maar goed, u kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Die is erop afgestemd.
3: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Ja. Geen rare bruggetjes.
1: Nou, niet geschikt is voor campers en caravans. En er hangt nu een zelfgemaakt bordje bij van karton bij die brug. Caravan pas niet staat erop. En de buurt hoopt nu dat de gemeente in actie komt. Heb ik het weer voor je. Veel zon. Het is ook weer wat warmer dan gisteren. 24 graden in Friesland, 30 in Limburg. Jee. Ja, morgen weer zo'n dag als vandaag. En dan temperaturen tot max 35 graden.
0: Dankjewel, Stef.
6: Yo.
0: Zo, dan nog de ANWB verkeersinformatie, als ik het red natuurlijk. File op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij knooppunt Hoevelaken een kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam bij Zonzeel ook een kwartier. En tenslotte A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Moerdijk. 10 minuten.
7: 3FM.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer.

0: bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Baby Rexha samen met Faithless en New Religion. Zo, dit was ook echt iconisch op Tomorrowland. Ja, ik ben er zelf uiteindelijk niet geweest, want oogmigraine. Ik vond het zo jammer, echt. Met een griepje was ik er misschien gewoon gaan staan. Maar goed, fel licht en harde muziek, dat is dan wat je net niet aan kan. Nou goed, los van mijn eigen sores, mijn algoritme, die heeft in ieder geval heel veel zin om het er flink in te wrijven wat ik daar allemaal gemist heb. En misschien gebeurt het bij jou ook wel. Maar dat optreden op Tomorrowland, het grootste dancefestival ter wereld van Bibi Rexha. Nou, ik heb beelden gezien op Instagram en op TikTok. Ze hield haar armen ook zo wijd open om zo iedere seconde op te zuigen van de energie van het publiek. Ik vond het zo mooi om naar te kijken. En laten wij ook even de armen openspreiden en alles wat ons tegemoet komt opzuigen als een soort van spons. Helemaal qua muziek, want er is weer echt een heerlijke 2 uur voor je klaargezet. Met heel veel muziek die je power gaat geven. Een kleine glimlach wellicht. Een beetje zelfvertrouwen is ook welkom. Ik heb een geweldige Megahit Memory voor je klaarstaan met flink wat gitaren. Nou, dat is altijd goed. De Hocus Focus Mix, uiteraard om 4:10. Je dagelijkse energieboost. En eerst deze klapper, de ex-megahit van Sef. De laatste zomer is hier bij 3FM. Welkom!

Die zegt, goedemiddag Sof, hoe is het? Heb je een leuk weekend gehad in Berlijn? Is je stem aan het balanceren tussen het wel en niet doen? Ja, Koen, ik hoor het zelf ook. Ik ben er zelf ook niet echt van gecharmeerd. Maar ik heb vandaag expres niet gepraat. Ik weet alleen niet of dat nou de juiste keuze was. Misschien ga ik morgen voor het programma even wat stemoefeningen doen. Jordan Culture Club en Karma Chameleon. We gaan over naar een auto waar nou de meeste mensen alleen van kunnen dromen. Ik weet niet of je wel eens The Wolf of Wall Street hebt gezien. Die film met Leonardo DiCaprio. Hij speelt daar een hele rijke oplichter. En de meest iconische, maar ook chockerende scène is dat hij in zijn Ferrari stapt. Nadat hij een bizarre hoeveelheid drugs naar binnen heeft gewerkt. En we zien dan als kijker dat hij, ondanks dat zijn linkeroog in zijn rechterbroekzak zit, dat hij die auto ongeschaad naar huis kan rijden. Je denkt, dat kan nooit, toch? En dan later in die film krijg je die scène opnieuw te zien, maar dan wat er echt gebeurd is. Nou, die hele auto aan gort. Alles heeft hij geraakt. Prullenbakken, paaltjes. Als een idioot zit hij dan schuimbekkend achter het stuur. En toen las ik een artikel vandaag. Afgelopen week is er dus in het echte leven ook een ongeluk geweest met zo'n bakbeest. Dat was in Australië. Echt een ernstige crash op de weg. En je ziet dan foto's van die wagen die compleet in stukken ligt. Maar die persoon is er ongeschonden uitgekomen. Zonder één schrammetje. Die reed ook wel in een versie van de Ferrari die 500.000 kost. De sterkste variant die er bestaat. Nou, ik dacht, het is een hele grimmige manier van reclame die ze te pakken hebben. En ik zou zeggen, blijf jij maar gewoon veilig op je werkplek zitten, alsjeblieft. James Hype is nu hier met zijn Ferrari.

0: Een superleuke tune is dit, joh. Rondé en Oh My God. Hun nieuwste...
1: FM.
2: Mega hit memories.
0: En Oh My God. Het is weer zover, je dagelijkse dosis sentiment. Ja, ik noem mezelf ook wel sentimentele Sophie. Ik vind dat zo heerlijk om soms gewoon even die geschiedenis in te duiken. Je hoort zo meteen een mega-hit memory. En de naam zegt het al. Een track die ooit die stempel mega-hit heeft gekregen. Maar ja, vervolgens hoor je hem amper tot nooit meer hier op de radio. En dat is te zonde om te laten liggen, vond ik zo. Maar de vraag is, welke heb ik meegenomen? Heb jij zin om even in de NPO Luister-app te klimmen en mij te vertellen welke oude mega-hit je hier hoort? Ik heb een heel klein stukje eruit geknipt. Daar komt hij aan. Ja, misschien nog even een bonusrondje op de dinsdag. Ja, weet je het? Ik zoek de

0: samen met Chef Special Larger Than Life.
1: FM.
2: Mega Hit Memories.
0: Misschien ken je dit wel van je eigen werk. Of je eigen baan. Eigenlijk zou je dit moeten kunnen, want het hoort erbij. Maar toch wil het niet altijd lukken. Misschien ben je heel slecht in rekenen, maar werk je achter de kassa. Misschien heb je altijd trillende handen, maar ben je een hovenier. En ik zou nu en dan een spraakgebrek als radio-dj. Ja, weet je, we zijn allemaal niet perfect. We mogen er allemaal zijn. En de Mega Hit Memory van vandaag maakt het ook niet makkelijker. Want er komen hier en daar simpelweg liedjes uit. Ja, of de artiest of de titel, het uitspreken ervan. Je weet gewoon, dit wordt spannend. Fluorescent Adolescent van Arctic Monkeys bijvoorbeeld is altijd een uitdaging. Heb ik echt 7 jaar op geoefend. Het is een oud megahit uit 2007. Of 1-800-273-8255. Dat is het nummer van de zelfmoordpreventielijn in Amerika. Maar ook de titel van de megahit van Logic en Khalid. En ook deze, ja, ik krijg het op een slechte dag echt mijn mond niet uit. Ik ga het proberen, komt hij aan. Panic at the Disco met I Write Sins, Not Tragedies. Nou, hij is gewoon geraden hoor. Door Danique, Paul, Brian, Henriette, Chanou, Koen, Gwenny, Ursula, Janneke, Abel, Angela, Siree en Rien. Lekker bezig.

Sheeran en Martin Garrix. En Repeat It. Ja, die muziek van vandaag, het is echt om je vingers bij af te likken. En ook de kantoorsnack van vandaag. Ja, ik vind een werkdag niet compleet zonder kantoorsnack. Ik heb vandaag pittige hummus met sour cream en onion volkoren triangels erbij. Om een beetje zo te dippen, weet je wel. Ja, en ik vind het altijd heel erg interessant. Ja, dat klinkt heel psycho om te weten wat jij dan eet op zo'n werkdag. Dus heb je ook zo'n kantoorsnackje wat je even wilt delen? Hang vooral in die NPO Luister-app. Vind ik alleen maar gezellig.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM.
3: Teddy Swims. Break up. Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

Teddy Swims' laatste Break Up in Reverse. Met zometeen, och, een tijdloze track waar je u tegen zegt. Ik zie hem al staan. Ik weet zeker, daar ga je 100% van genieten. Je hoort hem zometeen naar Calvin Harris samen met...

grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: 3FM. Hele goedemiddag, welkom bij de show met zometeen sowieso een nieuwe Hocus Focus mix voor wat extra concentratie. En nu snel naar het nieuws van 1 over 3. Stef Banstra, hele goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag. In een huis in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. NOS op 3. De bewoner, een man, deed die ontdekking nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Ze bleek zwanger te zijn en te lijden aan zwangerschapsontkenning. En dat betekent dat iemand zwanger is, maar het niet doorheeft. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou ook niet zijn opgepakt. Het stel heeft volgens Franse media ook 2 kinderen van 8 en 12. Ander nieuws dan, de zaak tegen 2 verdachten die een man in een rolstoel in brand staken is begonnen. 3 maanden geleden werd de slachtoffer in Utrecht overgoten met spiritus. Hij werd door omstanders gered, maar hij liep wel ernstige brandwonden op, zag verslaggever Roel Pauw.
6: Over 20% van zijn lichaam heeft hij 30 graads brandwonden opgelopen. En de advocaat van het slachtoffer die vertelde nog dat haar cliënt inmiddels thuis is en daar verder gaat met zijn revalidatie. Maar, zei ze, dat is een bijzonder pijnlijk proces. Brandwonden doen ontzettend zeer. Die voel je 24 uur per dag. Dus de toestand van die meneer is heel wisselend.
5: De 2 verdachten worden vervolgd voor poging tot moord of doodslag. De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk volgend jaar. En daarvoor worden de mannen nog psychologisch onderzocht in het Pieterbaancentrum. En bewoners van de Prinsengracht in Amsterdam konden niet uitslapen vanochtend. Want al vroeg is er voor hun deur begonnen met de opbouw van een grote tribune voor de Canal Parade komende zaterdag tijdens de World Pride. Stadszender AT5 sprak met buurtbewoners die de slaap nog even uit de ogen moesten wrijven.
7: Het geeft wel wat geluidsoverlast, maar ja, hoort erbij. Leven, laten leven. Laten we met z'n allen een mooi feest van maken.
8: Het is een beetje overdreven, maar ja, van mij mag het.
7: Maar we zijn ook goed verzorgd. Iedereen die hier woont, die krijgt vrij kaartjes voor de tribune.
9: Want kan u het alsnog ondanks de tribune goed zien?
8: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
9: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel. Denk ik wel.
5: En ondertussen wordt er volop gespeculeerd dat Madonna misschien naar de Pride in Amsterdam komt. Want op haar Instagram heeft ze net een story geplaatst, 3 uur geleden, waarin ze zegt, ik heb iets waar ik over wil praten in het Nederlands. Dan gaan we zien dus het weer nu. Volop zon, het is ook weer wat warmer. 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen opnieuw zon overgoten met temperaturen tot wel 35 graden.
4: Had ziek idee, dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A16 Breda richting Rotterdam. Wij knopen het Zonzeel 10 minuten. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Waar Moerdijk Havens een kwartier. En tot slot de A12 Arnhem richting Duitse grens. Bij Ouddijk 10 minuten. 3FM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.

0: Geniet er maar.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
8: Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.

Goedemiddag, Sophie, je luistert naar 3FM. Maak je klaar om het onderste uit de kant te schrapen, zo richting het einde van je werkdag. Je krijgt straks hulp van de Hocus Focus Mix. En ik dacht, als we dan toch agendatechnisch even met elkaar praten. Oei. 3FM top mega hitte. Morgen van 8 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. De allerheetste hits van 3FM in één lijst samengevat. Ja, kijk, ik weet niet hoe jij het ervaart, maar naar Snowman luisteren van Sia als het buiten 33 graden is, ja, is toch een beetje alsof je hete thee gaat drinken in een hittegolf. Valt gewoon net niet lekker. Daarom om die bloedhitte te omarmen, morgen alleen maar zomerse anthems bij 3FM. Samengesteld door onze DJ's, dus je hoeft ook niet te stemmen. We gaan je lied laten kniezen en zweten in dit soort temperaturen. Maar we gaan je uiteraard wel laten genieten. Ik heb de lijst al eventjes uitgeprint voor mezelf. En ik zal een paar kleine hints droppen. Je krijgt sowieso Juanes te horen. Maar ook bijvoorbeeld Ozone en Dragostagite. Nou, hoeveel zin heb je daarin? De 3FM top mega hitte morgen vanaf 8 uur in de ochtend. En nu eerst Niall Horan.

0: Maar ik ben benieuwd of jij zijn nieuwe liedje net zo voelt als ik. Ik ben zelf echt groot fan. Maar je mag je ongezouten mening altijd achterlaten in de NPO Luister-app. Jim Gardner, I Do It Again, hoor je nu.
1: Hear me out for a minute. Gotta get something off my chest.

onder andere het leuke aan Jim Gardner vind ik ook zijn kwetsbaarheid. Hij postte afgelopen week nog dat het lang niet even makkelijk is om zo ver verwijderd te zijn van zijn familie en zijn vrienden. Want hij is dus voor zijn muzikale carrière verhuisd naar Berlijn. Maar ja, daardoor ziet hij zijn maatjes en zijn familie in Nederland een stuk minder. Maar ja, als je dit zo hoort, dan denk je misschien is het af en toe taai, maar zet door! Want dat is het helemaal waar, toch? Jim Gardner, nieuwe muziek samen met Persia Holder uit Do It Again. Zometeen Jason Derulo, maar eerst Somber.

0: laatste Hocus Focus mix. Nog niet eens begonnen en krijg je deze banger al geserveerd. Jason Derulo en What You Say.
1: De Hocus Focus mix.
0: Kan van alles zijn. Misschien moet je kleding opvouwen. Moet je de plantjes water geven. Moet je nog een spreadsheet invullen voor de vakantie. Nou, wat je ook moet doen voor klusje vandaag. Ik ga het sowieso gemakkelijker voor je maken. Over een paar minuutjes een nieuwe Hocus Focus mix. Dat is het ideale moment voor jou om nog even het onderste uit die kant te schrapen. Misschien heb je weinig motivatie voor dat ene klusje. Maar als je het doet tijdens die mix, joh, je zal zien dat je vooruit vliegt. Dat beloof ik je. En je favoriete stalker wil weer van je weten wat voor klusje je uitvoert tijdens die mix. Dus pak even de NPO Luister-app erbij en laat het me weten. Want ik heb hier een prachtige snoeppot voor je klaarstaan. Voor degene die echt heeft bewezen, ik heb echt even mijn best gedaan tijdens die mix. Dus laat het weten in de NPO Luister-app. Wat fix jij tijdens die mix? Hoor je zo meteen ook daadwerkelijk die Hocus Focus mix. Eerst nog Sienna Spyro.

kijk, dit is de lifehack bij uitstek. De prullenbak onder de douche zetten. Om dan vervolgens ook weer je douche te moeten schoonmaken. Maar goed, weet je, dat is een probleem voor later. Paul die gaat daarmee aan de slag tijdens de Hocus Focus Mix. Laura die is ook bezig. Die doet een autoritje met haar moeder. Is lekker 3FM aan het luisteren onderweg. Nou, zaak is dat de rit zo soepel mogelijk gaat. Nou, ik denk dat het gaspedaal flink wordt ingetrapt zo tijdens die Hocus Focus Mix. En ik heb dus een snoeppot klaarstaan voor één gelukkige. Die echt even wezen, ik heb echt even de handen uit de mouwen gestoken. Nou, als je je aangesproken voelt, moet je even de NPO Luister-app erbij pakken. En mij vertellen wat je gaat fixen

0: vandaag, als je nou denkt, ik zou zo wel willen terugluisteren. Heb ik allemaal voor je geregeld? 3fm.nl/mix, daar kan je terecht. En iedere keer als je dan de mix hebt gehoord hier bij 3FM, staat die ook via de link gewoon meteen online. Ik ga naar Bas. Hey Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik dacht dat ik de leukste baan ter wereld had, maar dat van jou concurreert hevig met de mijne.
1: Ik denk het.
0: Wat is de magie van jouw job, vind je zelf?
1: Ik verkoop het leukste product wat er eigenlijk te krijgen is, te drinken.
0: Ja, klopt. Jij gaat bier verkopen, tenminste. Je was er al mee bezig tijdens de Hocus Focus Mix. Vertel even, sta je nu op straat allemaal blikjes aan te smeren of hoe moet ik dit zien?
1: Nee, ik rij van horecaklant naar horecaklant en daarmee probeer ik ze heel enthousiast te maken voor het mooiste bier wat we hebben.
0: Kijk eens even, en hoe doe je dat dan? Want stel, ik was zo'n klant, hoe zou je dat dan aan mij verkopen?
1: Ten eerste hebben wij een ontzettend leuk logo waar iedereen al heel enthousiast over wordt.
0: Wat voor logo is het dan?
1: Een roze olifantje.
0: Ach, ja, daar heb je hem al inderdaad. Oh, dit gaat al mis. Ja, ik voel mezelf naar de portemonnee grijpen. Ja, en vervolgens?
1: Ja, en daarna laat ik hem proeven en dan zijn ze meestal om.
0: Wat is dan de magie qua smaak in dat bier? Want er moet iets bijzonders in zitten, toch Bas?
1: Ons meest lopende bier is een blond bier. Maar we hebben op dit moment juist een heel leuk bier. En dat is een bier wat groen van kleur is en heel fris limoenachtig smaakt.
0: Kijk eens even, helemaal op de trend ook.
1: Dit weer echt perfect.
0: Ik voel dit helemaal. Heb je ook een soort van targets als je die dan niet haalt, dat je dan balend in de auto naar huis zit?
1: In principe hebben wij geen targets, maar ik wil wel gewoon winnen van mijn collega's.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Dus, en ik sta op in mijn bovenaan.
0: Jij staat bovenaan! Wat een ziek idee. Ja, ik snap wel waarom. Je begon over dat groene biertje wat helemaal geschikt is voor de zomer. En ik dacht, ik ben ook de Sjaak. Mij heb je. Dus ik ga heel snel ophangen en jou heel snel die snoeppot geven voordat ik weer als alcoholist bestempeld word. Dat gebeurt nogal regelmatig binnen dit bedrijf. Bas, heel veel succes nog en je krijgt van mij die snoeppot. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Later, hoi.

0: donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: 3FM. Langzaam stijgt de temperatuur, maar ook op de radio wordt het steeds een beetje warmer. Zometeen een gloedje nieuwe zomermiddagshow. Eerst het allerlaatste nieuws. Dat krijg je van Stef Banstra.
16: Ja, goedemiddag. In Amsterdam is nu een grote politieactie aan de gang.
17: NOS op 3.
16: Er is daar een auto met mogelijk explosieven daarin gecrashed in de wijk Osdorp. Die auto werd achtervolgd door de politie. De inzittenden zijn op de vlucht geslagen en daar is de politie nu naar op zoek. Ondertussen is de Amsterdamse straat, waar de auto is gecrashed, afgezet en zijn meerdere huizen ontruimd. Dat heeft te maken met die mogelijke explosieven dus. Er zijn een hoop zwaar bewapende agenten bij en ook ambulance is aanwezig en ook het leger is erbij. De grote bosbranden in Zuid-Europa zijn niet alleen gevaarlijk vanwege de vlammen, ook de rook zorgt voor veel problemen. En die kan honderden, soms wel duizenden kilometers afleggen. En het meest gevaarlijk zijn de kleine stofdeeltjes, zegt het Longfonds.
18: Dan heb ik het bijvoorbeeld over fijnstof dat vrijkomt bij dit soort branden, überhaupt bij verbranding. Dat zijn zulke kleine deeltjes en die kunnen heel diep in je longen en in je longblaasjes terechtkomen. Waardoor dus ja, je luchtwegen en je longblaasjes geïrriteerd raken en je ademhalingsproblemen krijgt. Tegelijkertijd kan het bijvoorbeeld in de longblaasjes ook leiden tot een verminderde zuurstofoverdracht, omdat het daar in de weg zit.
16: De Franse overheid deelde eerder al 1,5 miljoen mondkapjes uit. En een vliegtuig van de Australische maatschappij Qantas heeft een vlucht gemaakt die langer dan een dag duurde. Hij ging van Melbourne in Australië naar Toulouse in Frankrijk. Het toestel was non-stop 24 uur en 23 minuten onderweg. Het ging om een testvlucht. De luchtvaartmaatschappij Qantas wil vanaf volgend jaar tussen Sydney en Londen gaan vliegen, zonder tussenstop dus. Het zou dan de langste commerciële vliegverbinding worden ter wereld. Het record staat nu nog op 19 uur voor de vlucht tussen Singapore en New York. Het weer vanavond overal droog met nog veel zon. Morgen gewoon hartstikke veel zon ook. Temperaturen tot wel 35 graden.
15: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein heb je een kwartier vertraging. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Wat denk je? Kwartiertje.
19: 3FM.
3: 3FM.
19: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
21: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving!
22: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.

Het is een spannende week voor mij. Het is namelijk de finale week van Love Island UK. Iets wat ik nu door mijn vriendin al het hele seizoen kijk. Razend verslaafd aan ben. Langzaam begint mijn TikTok-algoritme ook vol te raken met allemaal fragmenten uit Love Island UK. Ik vond Love Island Nederland stiekem al een paar jaar geleden waanzinnig. Married at First Sight Australië. Ik kijk het ieder jaar weer. Maar eigenlijk zijn er weinig mensen met wie ik het durf te delen. Dus ik dacht, ik zet deze stap om het op de radio te vertellen. Om misschien ook voor jou de deur open te zetten om anoniem te delen, eindelijk te delen, welke loei-ordinaire reality-series jij de hele zomer doorkijkt. Of misschien wel stiekem tijdens je werk kijkt. Door de winter kijkt om je door de winterdip heen te trekken. Wat is je vaste prik? Het kan Ex on the Beach zijn. Het kan Temptation zijn. Het kan van alles zijn. Ik wil je via de NPO Luister-app de ruimte geven om volledig anoniem, als het nodig is, even toch te delen met de rest van Nederland welke reality-series, welke ordinaire troep je eigenlijk allemaal zit te kijken, waarvan je stiekem wil dat niemand erachter komt. En bij deze, alle Love Island UK-fans zijn extra welkom bij de NPO Luister-app. Kom maar door, gaan we samen eventjes een boetekleed aandoen.

dat ik even mee bezig ben in mijn hoofd. En voor jou nu de kans om anoniem eventjes via de NPO Luisterapp te laten weten waar jij stiekem allemaal naar kijkt. Wat je eigenlijk niet durft te vertellen tegen je vrienden of tegen je collega's. Nou, er is een anonieme mannelijke luisteraar met een naam die begint met de letter R. Ik hoop dat ik daar niet te veel mee weggeef. Is vorige week weer begonnen aan B&B voor Liefde. Is dat nog heel ordinair te noemen? Is dat echt een guilty pleasure? Dat weet ik niet hoor. Ik moet er zelf echt nog een keer in gaan komen. Want iedereen en zijn moeder kijkt het maar. Ik krijg de motivatie niet voor elkaar. Maar goed. En een zekere vrouwelijke luisteraar wiens naam begint met de letter F. Kijkt heel graag. Of keek heel graag. Want dat is al afgelopen. Ik heb het stiekem ook gekeken namelijk. Echte jongens op safari. Dat was echt verschrikkelijk. Laten we dat wel even toegeven aan elkaar. En ik wil eigenlijk zo meteen heel graag nog even Gijs te pakken krijgen. Want wat Gijs kijkt, dat wil ik heel graag even uitgelegd krijgen.

ver Zuid-Australië. Beetje Ex on the Beach tussendoor. Maar volgens mij is het echt te moeilijk om het toe te geven, want iedereen wil anoniem blijven in de NPO luisteren. Maar echt schitterend. Ik had het net over een jongensnaam die begint met een G. Had ik me misschien een beetje versproken. Krijgen diegene uiteindelijk niet te pakken. Wel benieuwd naar het verhaal uiteindelijk, maar dat komt vast nog wel een keer. Echte meisjes in de jungle op Videoland. Als jongen zijnde. Oei, oei, oei. Gelukkig, als je je naam eventjes zo insteekt, kan het ook een meisjesnaam zijn. Dus dan kom je er misschien weer wel mee weg. Anonieme bijdrage via de NPO Luisteren. Zegt, ik kijk altijd met mijn vriendin. Say yes to the trends. Oh, ik moet ook nu niet gaan lachen. Het moest met respect behandeld worden. Ik zeg dat ik er niks aan vind. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Oei, oei, oei, jongens. Nou, dan sluit het boek snel. Neutral.

0: laatste nieuws. Stef Banstra is aangeschoven.
1: Goedemiddag, er is nu een grote politieactie aan de gang in Osdorp in Amsterdam. Daar is een auto met explosieven gecrashed. En dat is gebeurd na een achtervolging afgelopen nacht, na een plofkraak in Duitsland, zegt de politie tegen stadszender AT5. Er zijn er aardig wat politieauto's in de omgeving en ook het leger is erbij gehaald. De straat in Osdorp is afgezet en zo'n 100 huizen binnen een straal van 100 meter zijn ontruimd. De inzittenden van die auto zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. De man van 69 die afgelopen april in zijn rolstoel in brand werd gestoken voor een winkelcentrum in Utrecht, heeft brandwonden opgelopen die levensbedreigend zijn. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij heeft het wel overleefd. Ja, voordat Paul, zo heet de man, in brand werd gestoken, was er een ruzie, vertelt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Dan ontstaat er een soort woordwisseling. Een van de mannen gaat naar binnen, koopt een fles spiritus, heeft een bonnetje daar ook van en gooit dat in de nek van Paul. De andere man, die rookt, lijkt ook iets in de nek van Paul te gooien. Vervolgens vertrekken ze weer. Even later komen ze terug, steken een folder in brand en gooien dat dan in de nek van Paul.
1: Ja, de twee verdachten gaan nu voor psychisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Ze worden beide verdacht van poging tot moord of doodslag.
0: Echt ongelooflijk. Dit zou een GTA nog niet eens lukken. Wat verschrikkelijk, man. Ja.
1: En ondertussen wordt er volop gespeculeerd over Madonna. Ja. Want komt ze optreden op de Pride in Amsterdam? Een concert geven misschien wel in Nederland of misschien wel een hele reeks. Nou, het zoomt rond vanwege een Instagram-story die ze aan het begin van de middag posten vandaag. Daar schrijft ze in het Nederlands: ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief spelfout dus. Iets wil ze waarschijnlijk zeggen. Ze verwijst in elk geval naar dit nummer. Love met de Sabrina Carpenter, die samenwerking voor op haar nieuwste album Confessions 2. Madonna staat niet op de lijst van optredens tijdens de Pride in Amsterdam. De organisatie van World Pride wil het niet bevestigen, nog ontkennen. Ja, Madonna gebruikt haar socials wel vaker om nieuwe projecten of optredens aan te kondigen.
0: Ik ben heel benieuwd hoor. We hebben even Julian Kooi van de online afdeling van 3FM. Ook wel een beetje de Pride in je dorp presentator van 3FM. Ja. Heb ik even on the case gezet. Spreken we om 4:15 over deze toch wel belangrijke ontwikkeling in het Nederlandse muzieklandschap. Het weer nog.
1: Ja, vanavond droog met nog veel zon overal. Morgen ook gewoon hartstikke veel zon met temperaturen tot wel 35 graden in het zuiden.
0: Lekker man. Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal files van 10 minuten of langer of met een bijzondere oorzaak. Die vind je op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor, jawel, de Duitse grens een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En de A16 Breda richting Rotterdam. Een stukje verderop voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. En de laatste op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 25 minuten vertraging.

Met zometeen een gloedje nieuwe editie van Buiten Vertrouwde Kom. We gaan weer buiten Spanje, Italië of Frankrijk op zoek naar een gloednieuwe vakantielocatie voor jou en misschien wel mij.

0: buiten Vertrouwde Kom.
1: En buiten Vertrouwde Kom ga ik iedere dag op zoek naar een keer een andere vakantiebestemming. Elke keer ga ik naar Italië. En uiteindelijk gaan de meeste Nederlanders toch weer op vakantie naar Frankrijk, Spanje of ook Italië. Dus de hele zomervakantie ga ik hier in de Zomermiddagshow, hallo Sebastiaan, op zoek naar een keer iets anders. Gisteren zijn we afgereisd met een cruise naar Noorwegen. Vorige week een rondreis door West-Canada. We zijn in Peru geweest, in Botswana. Waaruit niet, ook Japan zijn we al geweest. Vandaag gaan wij samen afreizen met Anja naar een land waar een gefermenteerde haai geregeld op het menu te vinden is. Het is ook nog eens het veiligste land ter wereld. Dat komt omdat ze alle haaien opeten natuurlijk. En je zou het land misschien wel het beste muzikaal kunnen kennen van deze track. Is misschien wel de grootste hit uit dit land van de afgelopen pak een beetje 10 jaar.

0: Peppers, Californication, hoorde je bij 3FM.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: Ah, ik zie veel scherpte in de NPO-luister hebben, hoor. Ik gaf een aantal hintjes over waar we nu naartoe gaan.

0: luisteren die het eigenlijk al in de gaten hadden. Want waar gaan we naartoe, Anja?
1: Naar IJsland.
0: IJsland, vertel, wanneer ben jij in IJsland geweest?
1: De eerste keer in 2008. Toen was ik afgestudeerd, heb ik een rondreis over het eiland gemaakt.
0: Gefeliciteerd nog.
1: Ja, dankjewel. En de tweede keer was in 2023. Toen heb ik een hike door het binnenland van IJsland gemaakt.
0: Had je toen ook iets te vieren?
1: Nee, het zag er gewoon zo geweldig uit. Ik dacht, dat moet ik een keer proberen.
0: Hey, neem me even mee terug naar die eerste keer IJsland. Dat was dus gewoon een rondreis over het eiland een beetje. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n rondreis? Want je kan in principe een perfect rondje maken op een eiland.
1: Ja, en dat is het ook. En er zijn onderweg zijn er zoveel mooie stops die je kunt maken om te zien. Geizers, vulkaan, lavagesteente, heetwaterbronnen in de middle of nowhere.
0: Ja, maar die heetwaterbronnen die zijn heel populair. Hè? Van dat hele blauwige water, wat helemaal met stoom en zo. En modder ook zit daar een beetje bij, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja,
0: dat en ben je daar ook in geweest?
1: Daar zijn we ook geweest.
0: Is dat de moeite waard?
1: Wij vonden dat eigenlijk de minst mooie, omdat die zo toeristisch was. Zijn er over het hele land zijn er nog zoveel andere mooiere plekken waar je eigenlijk heel rustig van de omgeving en dat heet water kunt genieten.
0: Ja.
1: Maar het is wel heel bijzonder om te zien hoe allemaal.
0: Ik moet wel zeggen, het is wel goed om te horen dat je dus al voor een tweede keer bent geweest. Want je bent dus eerst in 2008 geweest, daarna in 2023. In 2008, ja, volgens mij was IJsland toen nog niet zo... Het wordt natuurlijk steeds populairder om naartoe te gaan als vakantie.
1: Mm.
0: Volgens mij was het toen wel minder populair dan in 2023, toch?
1: Daar zit wel heel veel verschil tussen, ja.
0: Wat zijn de grootste verschillen? Want jij kan dan een beetje zeggen, ik weet waar je nu het beste naartoe kan gaan. Als je dus naar IJsland zou gaan. Vooral omdat je toen natuurlijk een hike hebt gedaan. Dus een beetje buiten het toeristisch gedeelte om.
1: Ja, en dan kom je echt tot rust. Dan zie je zoveel kleuren in de natuur die je normaal gesproken niet tegenkomt. En dan rondom Reykjavik is het hartstikke mooi. Maar dan merk je echt het verschil in het toerisme. Maar als je de andere kant van het eiland bezoekt, dan daar kom je echt tot rust. En dan zie je nog steeds zoveel mooie dingen.
0: En dat is heel belangrijk, want ik ga natuurlijk altijd naar Italië, naar mijn vaste plekjes, om daar lekker automatisch in een soort vakantiemodus te komen en lekker tot rust te komen, naar het vaste strandje te gaan. Kom je wel tot rust als je dus opeens in zo'n nieuw vakantieland bent en wel actief aan het hiken bent of heel dat aan het rondreizen bent? Kom je wel genoeg aan je vakantierust?
1: De rust zit hem in de rust van je omgeving en in die heetwaterbronnen. Waar je dan, ja, we hebben in een bron gezeten. Naast ons stonden de mannen te vissen in een grote rivier. En wij zaten daar heerlijk te genieten.
0: Ach, wat heerlijk.
1: Daar kom je tot rust. Ja. En de telefoon die niet continu afgaat.
0: Nou, je hebt niet echt bereikt, denk ik, op heel veel plekken.
1: Nee.
0: Och, wat heerlijk zeg. Nou ja, eigenlijk is deze vraag al een beetje beantwoord. Zou je nog een keer teruggaan? Ja, dat heb je al gedaan. Maar welke van de twee zou je dan het liefste nog een keer doen? Zou je het liefste nog een keer zo'n rondreis doen langs de toeristische plekken? Of zou je dan het meeste aanraden een hike door het binnenland, door het hart van IJsland?
1: Ik zou met mijn kids graag een keer de rondreis doen. Maar ik zou ook zeker graag, als ze wat groter zijn, een keer de hike door het binnenland doen.
0: Ach. Man, ik ben helemaal. Ik zit ondertussen een beetje mee te kijken op Street View. Om maar het beste eruit te halen. Ik ben helemaal aangestoken door dit idee, Anja. Heerlijk.
1: Ik zou het zeker doen.
0: Hey, kan ik een plaat voor je draaien op 3FM die voor jou nog steeds onlosmakelijk verbonden is met deze vakanties of vakantie in IJsland?
1: Ja, met de eerste rondreis was Katy Perry met I Kissed a Girl. Was toen daar overal te horen op de radio. En we hebben echt moeten zoeken van, hey, wie is dit? Want we kenden dat het dan uit Nederland nog helemaal niet.
0: Echt waar?
1: Ja, daar liepen ze echt op voor. En het duurde nog een paar maanden voordat hij in Nederland ook te horen was.
0: Ja, toen moesten nog al die tapes per boot worden vervoerd. En het ligt dichter bij Amerika, dus dat is eigenlijk logischer. Hè? Ik ga hem draaien. Dankjewel, Anja.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: mooiste muziek om mee naar huis te rijden. Onder andere... Jet van der Steens, allernieuwste. Goed genoeg, ga je horen. Na het laatste nieuws krijg je van Stef Bandstra.
1: Goedemiddag. Bij een zware aardbeving in Japan zijn doden gevallen. NOS op 3. De beving was in het zuiden van Japan, bij het eiland Kyushu, en had een kracht van 7,1. De dodelijke slachtoffers zijn gevallen in een winkelcentrum in Japan dat is ingestort. Hoeveel het er precies gaat is nog niet helemaal duidelijk. Er worden nog 20 tot 30 mensen vermist. Japanners houden ook nog rekening met naschokken, vertelt onze correspondent Anoma van der Veren.
2: Het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dat zagen we in 2016 ook al in hetzelfde gebied. Toen juist na meerdere naschokken heel veel dodelijke slachtoffers werden veroorzaakt. En nu ook 2 minuten na de eerste beving was al een magnitude 5 naschok. En er zijn inmiddels al echt meer dan 10 van dat soort naschokken gemeld. Dus ja, experts die waarschuwen dus ook dat iedereen rekening mee moet houden dat er absoluut nog een hele zware beving aan kan komen.
1: Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk lijkt toch weer op te laaien. De brand in Gironde lijkt vanochtend nog onder controle te zijn, maar wordt nu toch weer groter. De brandweer gaat opnieuw met veel mensen aan de slag om de situatie weer onder controle te krijgen. In de buurt van Utrecht zijn 2 vuilnismannen gewond geraakt door een ontploffende spuitbus. De bijtende stof die erin zat kwam over ze heen en vloog in brand. En met de slachtoffers lijkt het gelukkig mee te vallen. En dan nog een opmerkelijke rechtszaak op Curaçao. Daar is iemand vrijgesproken voor een gewapende overval vanwege gebrek aan bewijs. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren op zich, maar de politie heeft helemaal geen bewijs verzameld. Volgens een lokale nieuwssite herkenden alle 3 de slachtoffers ook de dader en wilde de rechter dat ook best geloven. Maar omdat er verder helemaal geen ander bewijs is, moest de verdacht wel worden vrijgesproken. Waarom de politie op Curaçao geen onderzoek heeft gedaan na die overval is niet duidelijk. Het weer vanavond droog met nog veel zon. Morgen is de zomer echt terug van weg geweest met temperaturen van 29 tot 35 graden.
0: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM een aantal files van 10 minuten of langer. Of die met een bijzondere oorzaak vind je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft heb je een uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten. 3FM.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: erin of doneer.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
7: Oh. Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
6: 3FM, top mega hitte. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
8: Oh, is het warm buiten, hè? Nou, lekker binnen zitten in de airco als je die hebt. Radiootje wat harder, want de muziek komt lekker jouw kant op. Lekker zomers met Jugel en Soto. Jamaican Bam Bam.

0: You Got Us Auto, Jamaican Bam Bam.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ik vind het altijd lastig bij die track van You Got Us Auto. Hij heet officieel gewoon Jamaican en dan tussen haakjes staat Bam Bam. Maar ik vind het heel raar om alleen Jamaican te zeggen als het... Ja, Bam Bam is ook gewoon leuk om te zeggen af en toe, weet je wel. En ja, ik vind het gewoon een beetje kaal zonde. Mocht je er wat te zeggen hebben, help me vooral. NPO Luisterschip staat altijd voor je open. De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Het is Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. Alsnog, iedere dag gewoon eventjes een klein rondje langs de velden. Van jou, van mij, van het dagelijks leven. Even kijken hoe het allemaal gaat in deze komkommertijd. Morgen is het god gloeiend heet. Daarom morgen vanaf 8 uur tot aan 7 uur 's avonds de 3FM top mega hitte. De allerbeste zomertracks. Vorige hebben we het ook gedaan op de warmste dag van het jaar was dat toen. Toen stond op 1 uit mijn hoofd Club Tropicana van Wham. Ik kan je al vertellen, we hebben een nieuwe nummer 1. We hebben een nieuwe nummer 1 in de 3FM top mega hitte. Die ga je morgenochtend vanaf 8 uur horen tot aan 7 uur 's avonds. De hele dag de beste muzikale omlijsting voor jouw warme dag. Hey, zometeen binnen nu en, nou wat zal het zijn, anderhalf uur hier in de studio. Rayan Beer.

Over deze track, over de samenwerking, wordt één groot gezellig feestje hier in de studio. En zometeen moet ik eventjes polshoogte gaan nemen met onze grote online vriend van 3FM, Julian Kooi. Want het gerucht gaat opeens door een mysterieuze aankondiging op de Instagram van de dame zelf, Madonna, dat zij komt optreden op Pride Amsterdam. Misschien wel dit weekend nog. Hoe dat allemaal...

0: in Zeeland bijna niks. Heel veel mensen uit Zeeland die denken, nou, ik ga maar naar Amsterdam toe voor die World Pride om mezelf te kunnen zijn. Maar hoe leuk is het als het ook in je eigen dorp kan?
1: Ja,
0: nou, dat willen wij dus doen met die boot op 22 augustus. Maar we zoeken nog wat.
1: Oké, dus we zijn wel gebonden aan de datum voor Pride in het dorp. Dat moet op 22 augustus plaatsvinden. Alleen die locatie staat dus nu opnieuw open eigenlijk.
0: Ja, en het, we doen dit keer niet alleen een dorp. We willen eigenlijk gewoon een Pride voor heel Zeeland organiseren. Dus iedereen die daar in de buurt woont, kan daar gewoon naartoe komen. Dus het hoeft ook niet per se in Zierikzee te zijn. Maar we hebben een geweldige boot. We hebben artiesten. We hebben van alles geregeld. We willen gewoon ergens varen met die boot. En ergens aanleggen voor een klein feestje.
1: Mocht je nu te luisteren en denken, ik kan wel helpen. Waar moeten we naartoe?
0: Naar 3fm.nl/pride.
1: Nou, zo simpel kan het zijn. Hopelijk gaan we dit nog fixen hoor, Jules. Dat komt wel goed, toch?
0: Ja, dat moet toch wel. Er moet toch wel iemand luisteren die denkt, godverdorie, we moeten even lekker, we moeten even een feestje daar organiseren, toch?
1: Ja.
0: Hey, want het is voor iedereen, hè. Of je dus nou van kokkies houdt of van oesters. Hè? Ja, dat maakt dus niet uit in Zeeland.
1: Nee, dat heb je ze wel mooi mee te pakken, hè, Jules. We moeten het ook echt even hebben over Madonna. Die post opeens een Instagram-story vandaag. Met de tekst. Er is iets
0: in
1: waar
0: Nederland,
1: ik over... In het Nederlands. Precies.
0: Fout. Wat heeft natuurlijk het liedje Sorry. En daarin dacht ze dat de vertaling van het spijt me, ik ben droevig is. Weet je dat nog?
1: Ja, dat is heel lang geleden, toch?
0: Het is heel lang geleden. Die banger van haar eerste album Confessions. En ze heeft nu dit jaar een tweede album uit. Dat heet Confessions 2. Heel toevallig. En die hele marketing van dat album, dat is ook best wel op de gays gericht. Want Madonna is natuurlijk wat ouder, maar die kent wel haar publiek. Want in de voorbereiding van haar promotie heeft zij met allemaal LGBT-iconen heeft ze samengewerkt. Maar ook met Grindr bijvoorbeeld. Ze heeft exclusieve LP's heeft ze uitgebracht. Alleen maar voor mensen die op Grindr naar seks heet zoeken. Die konden daar ook een album van Madonna kopen. En nu zit ze dus weer iets te hinten in het roze. Met die tekst van Bring Your Love met Sabrina Carpenter.
1: Ja, er is iets waar ik over wil praten. Dus nu al gelijk, de hele geruchtenmolen is al gestart. Ja, Madonna die gaat optreden op de Pride in Amsterdam. Dat kan niet anders dit weekend. Maar zij kan toch niet zomaar op een boot gaan staan of ergens op een podium aan de Keizersgracht gaan staan?
0: Oh, dat zou wel wat zijn, hè?
1: Ja, maar dat is toch onmogelijk? Ja, dat is levensgevaarlijk.
0: Nee, ja, ik heb natuurlijk even erin gedoken. Kijk, Madonna, de Queen of Pop, die gaat niet zomaar nek in de stad in, want het is voor mij al best lastig om de stad in te komen. Er komen echt vooral met World Pride. Normaal komen er al iets van 500.000 mensen extra naar Amsterdam, hè. Dus dit gaat nog extremer worden, want het is nu een soort van World Pride. Het is, omdat het 25 jaar homohuwelijk hier is.
1: Ja.
0: Maar ik heb wat hints. Madonna heeft iets gepost. Wie treedt er nou in Amsterdam op tijdens het World Pride Music Festival in de AFAS Live? Dat is onder andere Bebe Rexha, onder andere Paris Hilton, Oliver Heldens, Purple Disco Machine. Maar er staat ook een naam op, Honey Dijon. Ik weet niet of dat jou iets zegt.
1: Zeker. Ik kan me voorstellen dat het bij andere mensen weer niet zo is. Vertel.
0: Nee, een grote DJ in de underground scene, een beetje house, een beetje techno. Zij is een grote, zeg maar. Daar werkt Madonna heel veel mee samen. Dus onder andere de mega hit die wij hebben gekozen van Sabrina en Madonna, Bring Your Love, heeft zij een officiële remix van uitgebracht. Maar ook toen zij op Times Square stond te draaien, of ging optreden Madonna, stond Honey Dijon erbij, zeg maar, met een DJ-set. Zij doen vaker dingetjes samen. En wie treedt daar dus op zaterdag? Dat is Honey Dijon. Dus ik denk dat die combo wel te maken is dat Madonna opeens in de AFAS Live staat aanstaande zaterdag.
1: Ik zie nu even ondertussen mee te googlen. En als je nu dus iets googelt van Madonna, dan krijg je in het AI-overzicht van Madonna, de naam van Madonna is opeens in hoofdletters met precies de kleuren van die Instagram-story.
0: Oh.
1: Dus als je nu bijvoorbeeld zoekt op Madonna en Honey Dijon, krijg je Madonna in die kleuren ongeveer.
0: Nou, dat is top. Want weet je wat het is? Want ze heeft het op de Insta-story gezet en getweet.
1: Ja.
0: Er is dus een... de creator van de organisatoren van dit evenement. Dat is een of andere Jake's Nico. Ik heb het niet precies opgezocht.
1: Ja, dat wordt je vergeten hoor.
0: Ja, ik wou net zeggen, wie kent hem nou? He, die heeft twee van die oogjes heeft die achtergelaten op die post.
1: Ja, maar dit moet gebeuren. Ik zie ook allemaal lezers opeens over het scherm schijnen. Er zijn allemaal hints die erop duiden dat Madonna waar uiteindelijk staat dit weekend.
0: Ja, de AFAS Live op de World Pride Music Festival.
1: Dat zou toch waanzinnig zijn. Jules, we houden het in de gaten. En mocht er nog een ontwikkeling zijn, dan weet je ons te vinden, hè?
0: Zeker, zeker. En ik zit op de speed dial.
1: Oh. Dat is niet het enige waar we op gaan zitten dit weekend, hè?
0: Yeah, happy cry.
1: We gaan die grote hint van Madonna draaien. Sabrina, samen met Madonna.

0: Shining People hoor je bij 3FM. Ik zei net al eventjes, Stef had het erover in het nieuws vorig uur. Er hangt iets in de lucht rondom Madonna en Pride Amsterdam. Wil ik het heel graag met je over hebben, Julian Kooi.
1: Hey, goedemiddag.
0: Onze grote online koning van 3FM. En natuurlijk ook belangrijk onderdeel van Pride in je dorp. Daar wil ik het eigenlijk eerst even over hebben. Want dat zou plaatsvinden, dat kon helaas niet doorgaan. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe locatie, hè?
1: Zeker. Kijk, wij organiseren elk jaar Pride in mijn dorp, waarin niet wij van 3FM komen zeggen, hé, wij gaan het dorp op zijn kop zetten, maar waarin we eigenlijk mensen uit kleine gemeentes, kleine plaatsjes een podium bieden om zelf iets te organiseren. Nou, dat had Helene gedaan in Zierikzee. Die had namelijk een hele grote boot geregeld om mee te varen met de vissersdagen, de havendagen daar in Zierikzee. Dat gaat toch niet door. Helemaal prima, dan gaan we iets anders zoeken, dachten we. Want we hebben die boot nou eenmaal al. En het is voor die mensen daar zo belangrijk dat er iets komt. Die mensen die voelen zich daar, nou ja, niet gezien. Er

0: Carla Black op 3FM. Je hoorde I Need a Dollar. Zometeen jouw kans op 100 euro concertengoed. Hoe lekker zou dat toch eens zijn? Het enige wat je moet doen om kans te maken op die 100 euro is via de NPO Luister-app jouw naam sturen. Maar ook de naam van degene met wie jij het allerliefste naar het concert waar je dit geld aan uit zou geven, zou gaan. Het is altijd een moeilijke zin om uit te spreken. Ik zou hem een keer kunnen uitschrijven, maar dat heb ik nog niet gedaan. Jouw naam en je favoriete concertbuddy via de NPO Luister-app is 100 euro concertengoed misschien wel voor jou. Heb je de NPO Luister-app nog niet? Even downloaden bij je lokale appboer. En dan spreek ik je zometeen na het allerlaatste nieuws.
1: NOS op 3.
0: Dat krijg je van Stef Bastra.
2: Ja, goedemiddag. Ik begin in de Verenigde Staten. Want bij het Witte Huis is net premier Netanyahu van Israël aangekomen voor een overleg met Amerikaanse president Trump. En dat is voor het allereerst sinds die twee landen de oorlog zijn begonnen tegen Iran. Eerder vandaag ging president Zelensky van Oekraïne ook al bij Trump langs. En tegen de komst van Netanyahu werd in Washington vandaag volop geprotesteerd. En bij Hart van Nederland doet verkeersregelaar Ton van 72 zijn verhaal. Hij werd anderhalve week geleden door een taxichauffeur mishandeld bij een festival in Almere. Ja, de man vond dat hij te lang moest wachten, stapte vervolgens uit en sloeg de verkeersregelaar op zijn borst.
3: Waardoor ik op mijn ellebogen en op mijn achterhoofd terechtgekomen ben. Slaap is nog steeds heel slecht. Ik in bed kan ik niet liggen, ik kan niet om mijn rug slapen. Echt heel veel slaaptekort, ook dat put je uit, ook lichamelijk.
2: Ja, de onderverkeersregelaar is naar het ziekenhuis toegebracht en de politie is nog steeds op zoek naar de taxichauffeur. En Dusan Tadic heeft vanmiddag al even meegetraind bij NEC, de club uit Nijmegen, waar hij gisteren werd gepresenteerd. Tadic komt maar voor één ding, zegt hij.
4: Ja, ik wil pak prijzen.
2: Ja, prijzen pakken, Tadic. Wat zei je?
0: Ja, ik word zo moe van deze gozer, sorry. Ja? Nee, die bij Ajax, ik wil pak schaal, ik wil pak... En dan doet hij nu weer hetzelfde trucje.
4: Ik wil pak prijzen.
0: Ah, Stef, ik doe die schuif zo dicht, hoor. Gaat verder.
2: Tadic komt de transfervrij over van een club uit Abu Dhabi. Gaat dus naar NEC. Eerder speelde hij voor FC Groningen, Ajax en ook Fenerbahce. De Servier van 37 tekent een contract van 2 jaar. NEC speelt op 4 en 11 augustus in het derde voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos.
0: Komt helemaal goed.
2: Ja, vanavond droog met nog veel zon. Morgen is de zomer echt terug van weg geweest met temperaturen van 29 tot 35 graden.
0: Dankjewel, Stef. De ANWB verkeersinformatie op 3FM. Ik gooi hem even op het juiste filtertje. Want de files van 10 minuten of langer, of die met een bijzondere oorzaak, krijg je van me. Die vind je op de A4, daarna richting Rotterdam voor knooppunt Benelux, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 10 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug, maar liefst 25.

0: of zo is geschreven. Zal aan mij liggen.
1: Woord voor woord.
0: Nieuw spelletje hier in de zomermiddagshow van 3FM vandaag. Gespeeld tussen Ellen. Hallo Ellen.
2: Hallo.
0: En Sjaak. Sjaak, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jullie nemen het samen eigenlijk niet tegen elkaar op, maar met elkaar op voor 100 euro concertengoed. Stel, jullie zouden dat winnen. Waar zouden jullie dat het liefst aan uitgeven?
2: Nou, wij zijn al een aantal jaren naar de Zwarte Cross geweest. Maar ik zou ook nog wel een keertje niet zo vaak naar een ander festival. Dus als we wat zouden winnen, zou ik kijken of we daar iets kunnen betekenen. Om een ander festival te bezoeken.
0: En ga je daar mee, Sjaak?
3: Ja, tuurlijk.
0: Want wat zijn jullie van elkaar?
2: Man en vrouw.
0: Ja, je mag het wel zeggen. Ja, oké. Nou, dan neem ik aan dat jullie wel goed op elkaar zijn ingespeeld. En een beetje elkaars associaties snappen, want dat is heel belangrijk. In woord voor woord. Ellen, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt 45 seconden de tijd zometeen om dat woord aan Sjaak uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Sjaak een hint te geven en dus de goede kant op te duwen. Zorg er dan namelijk ook voor dat je snel die associaties maakt om hem de juiste richting in te duwen. Mag niet een deel van het woord zijn, het mag geen vertaling zijn, het mag ook geen meervoudsvorm zijn. Telkens als jij een hint hebt gegeven, doet Sjaak een poging om het woord te raden. Als die een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je dit. En dan pas mag jij een volgende hint geven. Dus het is heel snel, het is heel belangrijk om snel en slim te denken tijdens woord voor woord. Want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro. Die snelheid is belangrijk, want hebben jullie na komende donderdagmiddag de snelste tijd, dan winnen jullie samen die 100 euro concertengoed. Jullie 45 seconden gaan nu in.
2: Tanden.
3: Mond.
2: Gebit. Hulpmiddel.
3: Prothese.
2: Scheef.
3: Scheef. Prothese.
2: Tandarts.
3: Boren.
0: 10 seconden.
2: Het is lastig één woord te zien. Ik weet het niet meer.
0: Oh. Oeh, dat was je heel dichtbij uiteindelijk hoor, Sjaak. Het was wel binnen de tijd, maar het was niet het goede antwoord. Want wat was het uiteindelijk een goede antwoord, Ellen?
2: Blokjesbeugel. Of had ik het verkeerd verstaan?
0: Nee, dat heb je goed verstaan.
2: Ja.
0: Maar helaas, Sjaak, je zei nog net op tijd beugel. Maar dat is helaas niet goed gerekend. Dus geen prijs helaas. Maar goed, speel de volgende keer vooral weer mee, hè, jongens.
2: Oké.
0: Houdoe.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposit. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Mr. Brightside hoor je op 3FM. Hoi! Wordt warmer buiten. Morgen gaan we weer een hittegolverig dagje in. Het is Sebastian hier op de zomermiddagshow. Op de plek van Barend en Benner hoor je normaal natuurlijk 90's tijd. Iedere werkdag iets na zessen. Twee menus die voor jou de oven in kunnen. Maar ja, Barend en Benner zijn er niet. Dus 90's tijd ook niet. Heb ik even een vervanger voor zomertijd. Gaan we zo meteen weer spelen. Ik heb een minuutje klaargezet. En jij kan het tegen mij opnemen om de meeste stemmen te verzamelen via de NPO Luister app. Het enige wat je moet doen is eventjes daar laten weten, wat is jouw all-time favorite zomerliedje? Gewoon de track die altijd bovenaan je zomerplaylist staat, waar je altijd net iets harder van gaat barbecuen, waar je net iets harder van aan de radlers gaat, of waar het cabrio-dakkie, als je geen cabrio hebt, zelfs van open gaat. Laat die even achter via de NPO Luister-app. Kan ik het zometeen misschien wel tegen jou op gaan nemen in een nieuwe editie van Zomertijd. Het enige wat ik dus nodig heb, is je favoriete zomerplaat. Spreek ik je misschien zometeen al wel. Naar Miley Cyrus, dit is Flowers op 3FM. We were good.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: helemaal voorverwarmd voor een nieuwe editie van Zomertijd. Welk menu mag erin, bepaal jij zometeen via de NPO-luister-app. Laatste nieuws krijg je nu van Stef Bandstra.
1: Hey Sebastian, goedenavond. Vanavond wordt in Amsterdam de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. NOS op 3. Een man reed afgelopen weekend in op bezoekers daar en viel ze vervolgens aan met een mes. Eén vrouw werd erbij gedood. Bij het Homo-monument in Amsterdam wordt vanavond om 8 uur stilgestaan bij die aanslag. En het is goed dat het ook in ons land gebeurt, zegt deze man.
2: Heel belangrijk. Ja, want als je stil bent, dan wordt het verzwegen en dan wordt het niet gezien en dan wordt het vergeten. Ik bedoel, dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. Heel belangrijk om daarbij stil te staan.
1: Bij de herdenking in Amsterdam vanavond spreken onder andere burgemeester Halsema en twee mensen die bij de Pride in Berlijn waren op het moment van de aanslag. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. De man heeft last van een psychische stoornis en moet daarvoor dus behandeld worden. En dan gaan we uit met wat filmnieuws, want Halina Rijn heeft een gouden kalf gewonnen.
3: Wat een heftig nieuws.
1: Ja, nou inderdaad, want het is er niet zomaar eentje. De regisseur en actrice krijgt een gouden kalf voor de filmcultuur. Dat is een soort ere gouden kalf voor mensen die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de Nederlandse filmwereld. Halina Rijn is er ontzettend blij mee en ze is dankbaar dat ons land zo'n toegankelijke filmindustrie heeft.
3: Zeker nu ik heel veel Amerikaanse vrienden heb en als ik dan zie hoe oneerlijk dat systeem daar is. Ook als je naar een opleiding deelt en hoeveel geld dat allemaal kost. En ja, dan ben ik echt heel blij dat ik gewoon naar de toneelschool kom. En dat we in een land leven waarin die paden iets makkelijker te bewandelen zijn.
1: Gaan we naar weer toe vanavond overal droog met nog veel zon. En morgen is die zomer echt weer helemaal terug van weg geweest hoor. Temperaturen van 29 tot 35 graden.
0: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Van de echte spits is niet echt sprake, maar wel heel veel aan de hand. Zoals een gaslek op de N201 Hilversum richting Uithoorn van Meidrecht. Pas op daar, de weg is dicht. Verder op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Benelux 40 minuten door een ongeluk. A15 Europoort Rotterdam voor Hoogvliet 25 minuten. En de A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel 20 minuten vertraging. 3FM.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving!
7: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon. Oh.

0: Het is tijd voor zomertijd. 2 minuutjes kunnen zometeen de oven in. Menu A of menu B. Het ligt eraan welke jij graag wil horen op de radio. Ik heb menu A uitgekozen. Elze, jij hebt voor menuutje B gekozen vandaag.
1: Yes, dat klopt.
0: Mag ik vragen of jij al op vakantie bent geweest of op nog op vakantie gaat deze zomer?
1: Ik ga komende vrijdag.
0: Och, komende vrijdag al. En yes. Welke koffer is er al ingepakt?
1: Welke koffer al is ingepakt? Helemaal niks. Moet al open worden.
0: Nog helemaal niks ingepakt. Dat klinkt als een goed voorbereide vakantie. Hoort er wel een beetje bij. Waar gaat de reis naartoe?
1: Naar Italië.
0: Ah, oh, wat lekker zeg. Waar ga je naartoe in Italië?
1: Meerdere plekken. Roadtrip, een beetje door het noorden van Italië.
0: Heerlijk. Het is je gegund.
1: Thanks.
0: Mag ik de ruimte nemen om als eerste menu A voor te stellen, die ik heb gekozen?
1: Zeker.
0: Het is een liedje wat ik volgens mij via mijn ouders heb leren kennen. Die hadden, ik dacht, de cd van deze band vroeger altijd in de auto zitten. En dan gingen we op vakantie naar Spanje en dan zetten we deze altijd op. Het is volgens mij niet een Spaanse band, wel Spaanstalig. Komen, als het goed is, uit Mexico. Hebben namelijk ook nog opgetreden op de openingsceremonie van het WK. Ik heb het over Mana en de Muela de San Blas.
2: Menu.

0: met een belletje bij je rinkelen, Elze?
1: Bij mij eerlijk gezegd niet.
0: Oké, dat betekent dat ik slechte papieren heb om deze editie van Zomertijd te winnen. Want vaak is het wel een bekende liedje dat uiteindelijk wint. Want welk liedje heb jij gekozen voor menu B?
1: Dat is inderdaad wel een redelijk bekende. Feel Good Inc. van de Gorilla's.
0: Waarom? Waarom deze?
1: Het is sowieso natuurlijk een gouden ouwe, maar ik heb ze een paar weken terug op Rockwerk teruggezien. En ja, het was een fantastische show en dit is een superleuk nummer en heel zomers.
0: Ja, en ik was er ook bij. Daar hadden ze toen ook nog eens die gozer van De La Soul uitgenodigd op het podium, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het was de complete versie van Feel Good In.

0: moet wel zeggen, ik zou deze track, als ik hem op titelniveau voorbij zie komen ergens in een lijstje, zou ik hem niet gelijk schalen in de zomerplaten. Maar stiekem is het best wel een ondergewaardeerd zomerliedje hoor, Else.
1: Ja, helemaal mee.
0: Heb je goed gekozen. De stembussen zijn geopend via de NPO Luisterapp. Dan ga je naar de chat van 3FM. Er staat een poll voor je klaar. Menu A en menu B.
2: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: 3FM.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Zomertijd, menu A was El Muelle de San Blas van Manja. En Elze, welke had jij gekozen voor menu B?
2: Feel Good Inc. van de Gorilla's.
0: Ik zei al van tevoren, ik sta opeens een stuk minder zeker in de strijd. Ik dacht, dit is een van de ideale zomerliedjes. En ik vond die van jou een verrassend zomerliedje. Ik zou hem niet zomaar scharen onder de zomerliedjes. Maar ik denk dat je uiteindelijk wel een goede keuze hebt gemaakt. Want je hebt voor, nou, als je het vergelijkt met de afgelopen edities waarin ik heb gewonnen, toch wel heel veel stemmen gepakt. Maar heb ik deze keer wel gewonnen? Wat denk je zelf?
2: Ik gok dat de Gorilla's toch wel winnen van dat nummer van jou, wat ik eerlijk gezegd niet eens kende.
0: Nou, we gaan het horen van een van de beslissende stemmen. Die kwam van Edo. Edo, wie heeft er gewonnen?
3: Ja, what she said. Me.
0: Heerlijk zeg. Dankjewel jongens. We gaan hem draaien. Gorilla's en Feel Good.
2: Dankjewel.

0: 3FM.
1: Je hoorde stiekem. Stiekem op de gang wordt het al het een en ander voorbereid. Want binnen nu en, laten we zeggen, een kwartiertje, 10 minuten... hier in de studio, de mannen achter de virale zomerhit van dit moment. Rean Beer, Zonnebank, zometeen live bij 3FM. Eerst Harry Styles en

0: Antoon en de enige hoorde je bij 3FM. Zometeen hier in de studio, Rian Beer met Zonnebank.
1: NOS op 3.
0: Eerst het laatste nieuws, Stef Wanstra, goedenavond.
2: Goedenavond. In Osdorp in Amsterdam is nog steeds een grote politieactie aan de gang. In de wijk is een auto gecrashed met mogelijk explosieven aan boord. De politie heeft nu de omgeving in Amsterdam afgezet en allerlei huizen en gebouwen in Osdorp zijn ontruimd. Onze verslaggever Edwin van den Berg is daar nu in. Vertel wat hij ziet.
3: Er is vanzelfsprekend veel politie aanwezig. Er zijn meerdere ambulances gealarmeerd. Er is veel brandweer. Er heeft enige tijd zojuist een politiehelikopter in de lucht gehangen. Die is nu weg. De EOD, de explosieve opruimingsdienst, is nog steeds bezig hier om het onderzoek te verrichten naar explosieven bij die gecrashte wagen. En er is, omdat de inzittenden na de crash, de inzittenden van die auto wisten te ontkomen, die zijn nog spoorloos, is er, mocht de politie ze wel op het spoor komen, een arrestatieteam die op dit moment dus achter de hand wordt gehouden.
2: De gecrashte auto in Osdorp zou afgelopen nacht gebruikt zijn bij een plofkraak in Duitsland. En die zitten er van de auto, Edwin zei het al even, die zijn nog steeds op de vlucht. En de nieuwe bondscoaches die vliegen je om de oren deze dagen. België krijgt Mark van Bommel, Duitsland krijgt Jurgen Klopp. En vandaag zijn ook in Frankrijk en Italië de namen bekendgemaakt. Frankrijk krijgt Zinedine Zidane, die door veel mensen nog steeds wordt gezien als de beste Franse voetballer aller tijden. Coachen kan hij ook, dat deed hij al 2 keer eerder voor Real Madrid. Nou dan Italië, ze krijgen Roberto Mancini, die overkomt van een club in Qatar. Maar ja, ons eigen kikkerlandje, daar blijft het toch wel opvallend stil. En dat is opvallend inderdaad, zegt commentator Ragnar Niemeyer.
4: Je zou zeggen met de Nations League voor de deur in september, het is wel echt de hoogste tijd dat er iemand komt. We weten allemaal, de topkandidaat, dat is Arne Slot. Maar ja, waarom het niet lukt? Ja, nou ja, waar wacht de KNVB op? Hè? Er wordt nog wel eens gezegd, onbevestigde berichten, dat het misschien aan de lengte van het contract zou kunnen liggen. Je zou zeggen, het duurt lang. En misschien is dat wel iets te lang.
2: En het Belgische pretpark Bobbejaanland is helemaal klaar met de rondvliegende slippers uit attracties en gaat dat type schoeisel verbieden. Ja, teenslippers worden dus een no-go in Bobbejaanland. Ik sprak het een beetje verkeerd uit volgens mij. Er geldt al langer een verbod daar in dat pretpark. Voor slippers dus, maar mensen hebben er lak aan. Het pretpark zegt tegen een Vlaamse krant dat er de afgelopen maanden al meerdere teenslippers uit achtbanen zijn gevlogen.
5: Oké, dus er geldt al langer een verbod voor slippers in Bobbejaanland.
2: Ja,
5: maar ze gaan nu slippers verbieden.
2: Ja, precies. Het geldt inderdaad alleen in attracties, niet in het hele park. Dus je kunt wel die slippers aandoen, met die slippers het park inlopen.
5: Ja, okay.
2: Dat dan weer misleidend is. Maar als je in een attractie stapt, moet je wel weer van schoeisel veranderen.
5: En we hebben gelijk een nieuwe Suske en Wiske voor Bobbejaanland. Suske en Wiske en de slippersmokkelaar. Het weer nog, Stef.
2: Ja, vanavond overal droog met nog veel zon. Morgen, ja, dat wordt gewoon weer een warme dag, hoor. Met temperaturen van 29 tot 35 graden.
5: Heerlijk, zeg. En de verkeersfiles, die lossen al lekker op. Dus doorrijden richting huis.

0: Het is een hele bijzondere, drukke periode voor jullie geweest, volgens mij, de afgelopen tijd. Ik zag jullie afgelopen weekend voorbij komen in Mallorca. Vanochtend bij de collega's van 100% NL. Vanavond ook weer een optreden. Wie houdt het allemaal bij voor jullie?
1: Ja, een leger aan mensen eigenlijk. Ja, daar kunnen we echt in onze handjes voor danken, zeg maar. Dat we zo goed geholpen worden.
2: Ja, zeker.
0: Ik had jullie vorige week al eventjes aan de lijn over Zonnebank natuurlijk. Toen zei ik, enigszins beledigend, dat heb ik ten harte genomen, daar heb ik van geleerd, jongens, dat het misschien een beetje grappig was bedoeld. Maar dat was helemaal niet, hè, dat liedje.
2: Nee, het is gewoon heel serieus natuurlijk. Ja,
0: neem me even mee naar het eerste moment dat jullie dachten, hier moeten we ook echt een liedje over schrijven. Wat is de origine van Zonnebank?
2: Nou, dat is echt Jos.
1: Jos?
0: Ja, want Jos zit hier in het midden tussen jullie in. Hij heeft geen microfoon, maar dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee. Jos houdt niet zoveel praten, maar die denkt in muziek, is heel creatief, zeg maar.
0: Ja. En hoe communiceert Jos dat dan aan jullie? Hoe is die tekst uiteindelijk voor elkaar gekomen?
2: Hij praat heel zacht en dan komt hij even dichtbij, weet je wel. En dan maak je ook echt contact.
0: Ja.
2: En zo doen eigenlijk.
0: En toen is het allemaal vanzelf gegaan eigenlijk.
1: Ja, zo gaat dat, weet je wel. Dat gaat zo soepel bij ons alle drie. Dat is gewoon een ongelooflijk sterk team, weet je wel.
2: Ja, we dachten gewoon, we willen gewoon een nummer maken over dat alle dingen die zo leuk zijn, zo slecht voor je zijn, weet je wel.
0: Ja, zo is het wel. Eigenlijk had je nog een hele lijst kunnen maken.
2: Eigenlijk wel.
0: Is dit iets wat dan voor herhaling vatbaar is, of moet het volgende liedje dan weer ergens anders over gaan? Of zijn jullie nog niet zover in de toekomst aan het kijken?
1: Kijk, wij willen ons portfolio uitbreiden. We willen zoveel mogelijk mooie dingen ontdekken, zeg maar.
0: Ja.
1: Toch, Ray?
2: Ja, 100%. Ja. Wij groeien mee, weet je, als artiesten. En we hebben een sprong gemaakt van Fluitje naar Zonnebank. En dan willen we nu weer even kijken of er nog andere smaakjes zijn die leuk zijn om te uit te proberen.
0: Hoe is het om dit liedje uiteindelijk live te performen en op te treden? Want de respons van het publiek is bijna ongemeten wat ik voorbij zie komen. Ik heb hem nog niet live kunnen horen, dat gaan we zo meteen natuurlijk doen. Maar hoe voelt dit nou, jongens?
1: Ja, waanzinnig. Het zijn dromen die uitkomen, weet je wel. Ik weet nog heel goed dat wij op het zomerkamp zaten op de basisschool, weet je wel. En dat we hier dan nu zo zouden zitten, daar ben ik heel vaak emotioneel over geweest. Daar ga ik ook gewoon heel eerlijk over zijn. Ik ben er echt emotioneel over geweest.
0: Ja. Voor jou, Ray?
2: Voor mij is het precies hetzelfde. Maar ik ga ook heel erg aan van de glimlachen die je ziet in het publiek, weet je wel. Want muziek is gewoon zoiets bijzonders. Dat je gewoon met elkaar dat kan voelen en kan springen en mee kan doen. En
1: dat iemand naar je toe komt en zegt van, ik vind het zo heerlijk en we luisteren met onze vrienden.
2: Bedankt, weet je wel. Je hebt onze vakantie gemaakt. Ja, dat is gewoon top.
1: En niet wij persoonlijk, maar de muziek. Ja. En de kracht van de muziek, zeg maar.
2: Ja.
0: Spreek boekdelen. Ik wil wel één kritisch punt aanhalen bij jullie, jongens. Ik ben een jongen uit Breda. Ik hoor hier twee Amsterdamse tongvallen vormen. Jullie treden veel op in Amsterdam. Mm. Hoe zit het met de provincies? Wanneer gaat de grote Nederlandse tour komen?
1: Gelijk heb je.
2: Kijk, gelijk heb je. Wij zijn er klaar voor. Oprecht. We hebben nu een boeker erbij. En Ricky, onze manager, je kan er gewoon naar mailen, je kan appen, bellen. En wij staan overal, het liefst.
0: Dat is goed om te horen.
1: En de jongens van de documentaire, we gaan namelijk onze documentaire verkopen aan de grootste streamer van Nederland. Die gaan dan mee, die willen ook de provincie zien. Ja. Weet je wel, dat vinden ze ook leuk.
2: Ja.
0: En wat gaan we zien in die documentaire? In die documentaire, jongens.
1: Waarom lach je nou?
0: Ja. Wat gaan we zien in de documentaire? Ik pak mezelf eventjes. We gaan van het begin, hè, het schoolkamp, naar nu. Wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd? Wat is onmisbaar in die documentaire?
2: Ja, het gaat gewoon heel erg over hoe we in het echt zijn. Weet je, nu op zo'n radio of op tv, dan zie je eigenlijk maar één kant van iemand. Hè? En we zijn eigenlijk vanaf het begin nog voor Fluitje gevolgd. En door Sil. En die heeft een documentaire gemaakt. En dat gaan we laten zien.
1: Het is waanzinnig en hij is bijna af.
2: Ja,
1: dus dat is
0: komt snel online.
2: Ja, zeker weten.
0: Lekker man.
2: Ja.
0: Zometeen hier live op 3FM, Ray en Beer met Zonnebank.
3: You know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday.

0: Friday, Sunday, what?
1: Gebeurt in het achter de scherm iets heel bijzonders, hè, jongens. Jullie hebben de top 50 van Nederland bereikt.
2: Gewoon op plek 44.
1: Niet normaal. Zonnebank binnengekomen op nummer 44 in de top 50. Dat moet gevierd worden, want nu... Moet hij nog even bijkomen of kunnen we gewoon beginnen?
3: Nee, laten we het gewoon doen.
2: Laten we het gewoon knallen.
1: We gaan beginnen. Zonnebank, Ray & Bear live op 3FM.
2: Plek 44, dankjewel.

0: Met ja, toch wel de hit van deze zomer. Want hij is binnengekomen in de top 50. Zonnebank, dankjewel voor het langskomen, jongens.
1: We gaan de Avas uitverkopen.
0: Zo. Heel veel plezier de komende tijd, hè.
2: Dankjewel, topper. Dankjewel, was top.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran nu op 3FM.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran op 3FM. Je hoorde Repeat It. De grote, ja, eigenlijk, jij hebt een beetje het asfalt gelegd voor R&B hier bij 3FM. Je was de eerste die ze heeft uitgenodigd. André Rodijk in de studio.
1: Ja, Sebas, jongen. Wat leuk dat je die jongens weer langs hebt.
0: Het was zo grappig, man.
1: Heb je ook een goed gesprek gehad met Jos?
0: ik vind de hele persoon Jos vind ik zo waanzinnig. Want die loopt altijd met zijn mee. Die is altijd bijna een accordeon in zijn hand die nooit open gaat.
1: Nee, en hij praat niet.
0: Hij praat niet. Maar het is echt, ik weet niet wat voor waanzinnige act het is. Maar dit wordt echt nog een heel groot ding. En dus net binnengekomen, de top 50 op Spotify.
1: Maar als die AFAS er aan zit te komen, neem ik aan dat wij er wel heen gaan, toch?
0: Oh, wij staan front row.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat is... Oh, ja. Andres, we moeten het even over wat hebben. Het is een verhaal wat jij vorige week bent gestart. Een soort van buiten mijn weten om. Ik had het eerder in de gaten kunnen hebben. Laten we daarop houden. Kijk, jij wil heel graag met mij sporten, maar ik heb een knieblessure.
1: Ja, dus jij kan eigenlijk heel veel sporten niet. Ik heb al voorgesteld hardlopen, dat kan je niet.
0: Mag niet.
1: Boksen kan je niet. Nou, nee. Toen dacht ik, oké, je probeert er gewoon onderuit te komen. Maar, wat ik ook snap. Maar ik dacht, er zijn sowieso sporten die je kan doen waar je ook je knieën niet voor nodig hebt. Ja. Sterker nog, deze sport wordt bijvoorbeeld ook veel gedaan op de Paralympische Spelen.
0: Oké.
1: Aan de telefoon is Jorien van Gent. Jorien, goedenavond.
2: Goedenavond, hoi.
1: Jij bent van, dubbele punt.
2: De Funtersloot, ja, Funtersloot. Dat is de leukste bootverhuur in Loosdrecht.
1: En wat voor boten heb jij daar liggen?
2: Ja, we verhuren sloepen. En voor 6 personen en 10 personen.
1: Ja, nee, maar ik huur... ben...
2: ja. En na sloepen verhuren we dus ook subs en kano's.
1: Ja. Sebas, ja, wij kano's. Gaan tegen elkaar kanoën.
0: Hé, maar dat is toch een... Ja, leuk. Leuk. Maar even, Jorien, is dat dan iets anders dan roeien? Want bij roeien heb je wel echt je benen nodig. Bij kanoën toch ook wel?
2: Nou, bij kanoën, dat gaat wel zonder benen. Ja. Ja, je hoeft je benen niet zo te gebruiken. En ze zitten heerlijk, dus dat moet goed komen, denk ik.
0: En moet ik dit dan zien als zo'n ouderwets roeikanootje, zo'n roeibootje dat vroeger ook in de Efteling was en zo? Of is dit wel iets sportiever dan dat?
2: Nee, dit is wel eigenlijk dit is mooi materieel. Het is eigenlijk hartstikke nieuw en het is opblaasbaar. Dus het is eigenlijk hartstikke modern.
0: Die kan ook mee op vakantie dus. Wat lekker.
2: Ja, die kan mee op vakantie. Je kan hem opvouwen en zo achterin gooien.
1: En bij kano is echt, daar moet je een sterke torso voor hebben. En dat is echt crazy. Dus ik dacht, ja, laten wij een afspraak maken met Jorien ergens komende week. Of komende dagen.
0: Okay.
1: En dan gaan wij tegen elkaar een kano-wedstrijd houden. Dan hebben we alsnog samen een sportevenement. Kunnen luisteraars misschien stemmen op wie er gaat winnen. Kunnen we een beetje tips krijgen van Jorien. Is toch een superplan?
0: Ja. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ik ben wel enthousiast.
1: Kijk.
0: En vooral ook omdat het in Loosdrecht is. Dat is echt in de buurt. Helemaal super. Ja. Nou, Jorien, we houden contact. En we gaan het zien, denk ik.
2: Ja, ik hoorde jullie alleen wel over de spelen, maar het water hier is al iets rustiger hoor, dus dat moet goed komen.
0: Dan komt het helemaal goed.
1: We leggen de lat traditiegetrouw lekker laag.
0: Okay. Jorien, tot de volgende keer, hè?
2: Oké, okay, mazzel.
0: Hoi.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. 3FM.
8: Veronica Veronica.
9: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen begin ik met Chapel Roan, Pink Pony Club. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
11: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverdracht of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
10: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: BFM klinkt zelfs nog beter in de zon.
4: Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
3: 3FM, top mega hitte.
5: Met zometeen de man die letterlijk alles kan vragen. Hij is een soort AI in één. Maar eerst de moderne Bohemian Rhapsody. Dit is Chapel Roan.

dan begint ook gelijk de voorverkoop voor zijn concert in de Ziggo Dome. Je hoorde Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: En een hele fijne dinsdagavond gewenst. Wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt. En wat een fucking kneus ben ik. Oh, ik haat mezelf zo! Heb je dat gevoel ook wel eens dat je echt gewoon een keuze hebt gemaakt zonder dat je daar bewust bij bent geweest? Dat die keuze voor je werd gemaakt? Nou, dat is mij gebeurd en het heeft mij €206 gekost. Ik ben opgelicht. Ga ik je vanavond meer over vertellen. Eerst, belangrijk om je aan te melden als je dit nu hoort. Ik hou namelijk allemaal bij hoe vaak je luistert naar de avondshow. Stuur me even je naam via de luister-app of via Instagram DM. Ben je er namelijk het vaakst bij in de maand? Heb ik je het vaakst gedurfd? Dan win je een pot zelfgemaakte sambal.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: Nieuw.
3: Hier on Free FM. Seth, de laatste zomer. Met 3FM.

0: klets, bam. Oftewel, thunder, onderweer. Onweer, Imagine Dragons hoor je bij 3FM. Hey, ik zit vandaag op kantoor en ik ben er aan het kletsen met een goede collega van mij. Zijn naam is Menno. En ik zeg, Menno, ik ben helemaal enthousiast over een nieuw liedje. En hij reageert, drum en bass is dood.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Zullen jij en ik, mijn collega Menno, eventjes het tegendeel bewijzen? Drum en bass is levendiger dan ooit. Kijk, je moet van me weten, ik ben een supergroot liefhebber van drum en bass. En het wordt heel vaak weggestopt in het hoekje. Het is muziek voor de nerds, het is muziek voor de gamers. Niemand vindt dat leuk, alleen mensen met één hersenhelft. Drum en bass is aan het opkomen beter dan ooit. De guys die ik nu wil draaien hebben niet alleen een nieuw album wat er aan zit te komen, een nieuw liedje uit, maar ze hebben ook afgelopen weekend voor het eerst in 30 jaar op het grootste dancefestival van de wereld, namelijk Tomorrowland, op de mainstage gestaan. Drum & Bass is letterlijk nu op de mainstage van het grootste dansfestival van de wereld. Dus Menno, ik zou tegen je willen zeggen, beetje dansen nou.

DNB, oh, dat is toch hartstikke dik. En jouw collega Menno is een emotieloze man. Nou nee, dat is hij niet. Het is een hele lieve man. Maar hij zit hier gewoon niet op het goede spoor. Hij zei vandaag, toen ik tegen hem vertelde, zullen we Chase & Status draaien met hun nieuwste track, Disgruntled, zei hij, nee, Drum & Bass is dood. Nou, ik zie dat het hard bij je leeft. Leo die zegt, wauw, Drum & Bass op een donderdag, geniaal. En ook Jantina zegt, Drum & Bass is zeker niet dood. Bente ook niet. Hoor maar.

duurt wel erg lang, hè, voordat er weer nieuwe muziek is van deze fantastische band. Het is The 1975. En I'm in love with you, hoor je bij 3FM. Ik zeg dat je nog 2 minuten 52 hebt. Om even je naam te sturen via de app van NPO Luister. Dan weet ik dat je aanwezig staat voor vanavond. En maak je kans op zelfgemaakte sambal.

0: Faithless en Bebe Rexha maakt een new religion. Dat hoorde je bij 3FM. Het is Andres hier tot aan 10 uur. En ik vind het leuk om elke dag even berichten met je uit te wisselen. Net als op Snapchat bouwen jij en ik een streak op. Heb je nou de langste? Aan het eind van de maand, dan win je de avondstreak. En dan win je dus een zelfgemaakte pot sambal Odijk.
1: Andres avondstreak.
0: Ik vind het namelijk gewoon leuk dat je er zo vaak bij bent. Zo is daar bijvoorbeeld Barry vanuit een hele bijzondere locatie.
2: Weppa, Odijk! We zijn er weer bij. Groetjes vanuit de Efteling.
3: Groetjes! Weppa!
0: Lekker jongens. Geniet van de vakantie. En aan de telefoon is niemand minder dan Jantina.
4: Hallo.
0: Jantina, oh kijk, met jou kan ik zaken doen, dat hoor ik gelijk. Ja, Jantina, wat was het hoogtepunt?
4: Net ski.
0: Oké, Jantina, voor de mensen die nu denken dat er een computervirus op hun wordt afgevuurd. Misschien moeten we even uitleggen, waar gaat het over? Waar ben jij geweest afgelopen weekend?
4: Ik was op Liquicity.
0: Het
4: een
0: grootste...
4: heel vet drum and bass festival.
0: Precies, het grootste, vetste drum and bass festival in Nederland. En je hebt daar Netsky gezien, echt een fantastische artiest. Hoe zou jij drum and bass omschrijven? Want ik vertel je net in het radioprogramma, mijn welgewaardeerde collega Menno, die zegt, drum and bass is dood! En toen zei ik, nee, Michael Jackson is dood. Hoe zou jij hem willen overtuigen dat het meer leeft dan ooit?
4: Nou ja, ik zou zeggen, ga eens kijken bij zo'n feestje van Liquicity Event. Of,
0: ja, hij is wel in de 60.
4: Ja. Hey, ik ben ook 40, ja, vriend. Okay, dat kan gewoon hoor. Ik was zeker nog niet de oudste daar.
0: 100% nee, ja, weet je,
4: het is ook gewoon, ik ben eigenlijk door jou een beetje meer of niet echt verdiepen, maar wat meer drum and bass gaan luisteren. Oh. En er ook gewoon achter gekomen dat het niet gewoon maar één smaakje is. Maar gewoon heel liquid. Dus vandaar ook, hè, Liquicity. Ah. En het is zoveel. Het is, ja, liefde en knuffelen en stampen. En ja, het is gewoon fantastisch.
0: Ja, nee, Jantina, dat is het echt precies. Er is maar één genre waar ik nuchter uit op kan gaan. En dat is op drum and bass.
4: Ja, ging ik dus ook.
0: Als ik naar
4: ja.
0: techno ga, dan vind ik het toch lekker om wat te drinken of er iets in te knallen. Maar daar heb ik dat gewoon echt niet. En ik zie ook in het nieuws dat er dit jaar nul gevechten zijn geweest en dat alle rommel door de bezoekers is opgeruimd. Dat zegt wel
4: ja,
0: iets over
4: echt bizar.
0: De mentaliteit.
4: Echt bizar. Zo schoon, zo lief en zo leuk. En ja, echt top. Dus ja, ja, ik zou niet zeggen ga er allemaal heen, want dan wordt het misschien te groot. Maar ik zou toch wel zeggen ga er allemaal heen, want het is zo vet.
0: Nou, als jij mij daar niet hebt overtuigd, dan kan niks dat. Dankjewel, Jantina.

50 euro concertengoed. Dat ligt hier op je te wachten. Je hoort Cyril en Stumbling In. Heeft alles te maken met het feit dat ik weet hoe moeilijk duur concerten tegenwoordig zijn. En ik gun je gewoon om daar naartoe te gaan op mijn kosten. Het enige wat ik ervoor terug wil is dat je 5 antwoorden goed beantwoordt. En om je vast een beetje te helpen heb ik 1 vraag voor je. Als je die nou eens beantwoordt via de luisterapp, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je vanavond 50 euro pakt. Die vraag die gaat over de man die je elke werkdag hoort tussen 9 en 12 op 3FM. Zijn naam is Ivo van Breukelen. Maar hoe heet zijn radioprogramma? Het antwoord is Tijdloze Tracks. Stel je stuurt dat nu via de luisterapp. Ben je misschien...

0: me aan als je ooit de kans krijgt om dit live te zien. Het is je geld zoveel waard. Royal Otis, je hoorde Sofa King. Seal van 25 uit Groningen. Goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Jij zegt, ik heb ook wel zin om dingen live te zien.
1: Ja, zeker, ja.
0: En dan ook nog eens op mijn kosten, toch?
1: Ja, dat zou wel mooi zijn, ja.
0: Ik heb daar een aantal dingen van je nodig. Je houdt van concertbezoeken. Dat vind je het leukst om te doen. Je houdt ook van autorijden en je rijdt in een C1. Klopt dat?
1: Ja.
0: Lekker,
1: klopt, ja.
0: Lekker. Wat zijn jouw favoriete artiesten, Sil?
1: Dus Ed Sheeran, Isabel Usher en Vrouwtje.
0: Wauw, oké, vet. Nou, hele muziek van nu, dus dat is super. Ik heb een aantal vragen voor je. Dat zijn er 5 om precies te zijn. Als je die goed hebt binnen de minuut, dan pak je vanavond 50 euro. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je daarop zegt ja, dan maak je morgen kans op 100 euro... te besteden bij je lievelingsconcert, festival, whatever. Als je zegt nee, dan cash je vanavond uit. En is het van jou.
1: Oké, duidelijk.
0: Yes? Zullen we gewoon maar gelijk gaan beginnen dan?
1: Ja.
0: De eerste vraag die gaat over jouw favoriete artiest, Ed Sheeran. Met welke Nederlander, waar hij ook een liedje mee heeft gemaakt, stond hij laatst op een bruiloft te crashen?
1: Martin Garrix.
0: Dan, deze Nederlander won de laatste tour-etappe van dit jaar op de Champs-Élysées. Zijn voornaam is Mathieu. Wat is zijn achternaam?
1: Van der Poel.
0: Dan van de Champs-Élysées terug naar Hilversum, waar Ivo van Breukelen elke ochtend aan je tijdloze tracks voorschotelt. Hij noemt, ja, ik verklap de vraag al. Dan doe een slang na die alvast aan het vervellen is. Dan nog een vraag over een favoriete Nederlandse artiest van jou. Dat is Vrouwtje. Ik ben op zoek naar haar achternaam.
1: Oei.
0: Denk goed na, je hebt nog 15 seconden.
1: Ja.
0: Als je deze vraag fout antwoordt, lig je eruit. Oké, je hebt nog 8 seconden. Wat is de achternaam van Vrouwtje? Jij zegt Veenstra, dat is goed. Sil, kom jij morgen weer?
1: Nee, sorry.
0: Oh, Sil. Ja, lekker man. Ik wil je sowieso gelijk feliciteren. Je hebt het gewoon goed gespeeld. Ik heb ook een beetje geholpen. Ik maak gewoon een hele domme fout. Ik maak een hele domme fout. Ik zeg namelijk al voor wat het antwoord is op de vraag. Het programma van Ivo van Breukelen, wat je elke dag hoort vanaf 9 uur, heet inderdaad...
1: Tijdloze tracks.
0: Sil, 50 euro concertengoed is van jou. Gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel. You can win. Yes.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Oké, vraag aan jou. Hoe ben jij ooit wel eens opgelicht en beroofd van je geld?
1: Andres.
2: Odijk.
0: Heb je toch die goedkope Poolse aannemer genomen die er vandoor ging met je geld en ging rentenieren op Bali? Weet je wel, het zou kunnen. Had je ergens nog een Zimbabwaanse neef, maar moest je wel eerst even 100 euro overmaken zodat hij jouw bankrekeningnummer had? Ook niet heel fraai. Ah, jongens. Ik ben toch zo ongelooflijk hard opgelicht afgelopen weekend. Voor maar liefst 206 euro is er schade gemaakt. En ik heb je even nodig. Ik ga het verhaal zo meteen aan je vertellen. Maar zou je de luisterapp willen pakken en dan via het microfoontje, dus het voice-appje, iets willen inspreken als: Odijk, dit is echt je eigen schuld. Of iets als Andres, sukkel, eigen schuld, dikke bult. Ik denk namelijk dat dat sowieso je eerste reactie gaat zijn na het horen van het verhaal. Je weet me te bereiken via de app van NPO Luister of Instagram DM.
3: 3FM.
0: Trouwens, ik heb nog wel familie in.
4: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
0: Chris?
7: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
0: 3FM. Oké, wil je even inspreken via de luisterapp? Odijk, eigen schuld, dikke bult. Dat is namelijk sowieso je reactie op mijn verhaal wat ik straks ga vertellen. Heeft te maken met oplichting. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 1 minuut voor 8.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
12: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag... Ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
11: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
17: Vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
3: 3FM top mega hitte. 3FM. Andres Odijk.
0: Oké, ja, je mag gewoon tegen me zeggen, Odijk, eigen schuld, dikke bult, want dat is het ook. Maar ben jij ooit opgelicht ter waarde van 206 euro? Zal ik het straks verhaal... Ik zal je het verhaal straks vertellen. Kijk, ik begin er alweer helemaal vlekken van in mijn nek te krijgen. Oh, wat was ik boos!

Ik vind dit dus eigenlijk helemaal geen stupid song. Weet je wat ik echt een stupid song vind? Ik zit er vandaag al de hele dag mee in mijn hoofd. En jij straks ook, excuses. Flip, flap, floebidoobidap, flibidibidap, pap, pap. Flip, flap, floebidoobidap, flibidibidap, pap, pap. Flip, flap, floebidoobidap, flibidibap. De 6 uur versie staat op YouTube. Olivia.

0: Ik zal je zo meteen vertellen. Hopelijk leer jij van mijn fouten. Ik ben opgelicht en Marijn die stuurt alvast een bericht door.
1: Oh, Dijk. Je bent een sukkel. Sukkeltje.
0: Ik ga je het verhaal zo meteen vertellen. Dan heb jij waarschijnlijk precies dezelfde reactie.

0: jaloers op zou zijn.
1: Jorrit Hebe en Pala met The Less I Know, The Better. Dit geintje heeft me gewoon €206 gekost. En daar had ik zo'n leuke prullenbak van kunnen kopen. Of een fucking wastafel. Ik neem je even mee naar zaterdag. Ik zit daar op het terras met een vriend van mij, Peter. En je kent het wel, het is gezellig. En we dronken daar een kannetje sangria. Zo'n kan van 1,5 liter. En ineens hit het ons. Gewoon in één keer zo, boem, pats. Knaldrang. We zitten al in het restaurant en we denken, we hebben zin om naar een festival te gaan. Nou, dat kwam goed uit, want in Utrecht was er een superleuk festival. Het Orbit Festival. Beetje een linksdraaiend dansfestival in een oud fort vlakbij. Dus wat wil je eigenlijk nog meer? Wij besluiten, deze jongens gaan vanavond nog dansen op het Orbit Festival. En even voor de context, we zitten op de dag zelf. Het is 7:10 als we dit besluiten. En we zien twee problemen. Namelijk 1. Het festival gaat om 8 uur dicht. En 2, het festival is uitverkocht. Nou, dit is waar de sangria inkikt en dit is dus waar de problemen ontstaan. Ik zeg namelijk tegen Peter, joh, vriend, weet je wat ik doe?

0: Tame Impala met The Less I Know, The Better. Dit geintje heeft me gewoon €206 gekost. En daar had ik zo'n leuke prullenbak van kunnen kopen. Of een fucking wastafel. Ik neem je even mee naar zaterdag. Ik zit daar op het terras met een vriend van mij, Peter. En je kent het wel, het is gezellig. En we dronken daar een kannetje sangria. Zo'n kan van 1,5 liter. En ineens hit het ons. Gewoon in één keer zo, boem, pats. Knaldrang. We zitten in het restaurant en we denken, we hebben zin om naar een festival te gaan. Nou, dat kwam goed uit, want in Utrecht was er een superleuk festival. Het Orbit Festival. Beetje een linksdraaiend dansfestival in een oud fort vlakbij. Dus wat wil je eigenlijk nog meer? Wij besluiten, deze jongens gaan vanavond nog dansen op het Orbit Festival. En even voor de context, we zitten op de dag zelf. Het is 7:10 als we dit besluiten. En we zien twee problemen. Namelijk 1... Het festival gaat om 8 uur dicht. En 2, het festival is uitverkocht. Nou, dit is waar de sangria inkikt en dit is dus waar de problemen ontstaan. Ik zeg namelijk tegen Peter, joh, vriend, weet je wat ik doe? Ik zet gewoon op Instagram, gezocht, 2 tickets. Dan komen die mensen vanzelf wel in de DM. En om dan alvast vooruit te denken, boekten we alvast de Uber, zodat we vanaf het centrum gelijk door naar dat fort konden, want we hadden haast. Dus, nou, dat waren de eerste uitgaves. Peter en ik zitten inmiddels in de Uber, nog steeds zonder tickets, maar wij zijn wel onderweg al naar Fort Vechten. En ineens krijg ik een DM van Raffaele. Dat is een Italiaan en hij zegt, joh, ik heb 2 tickets, maar je moet ze wel even via PayPal betalen. En ik denk nog, jezus, PayPal, dat heb ik niet, wat een gedoe. Ik wacht tot de volgende. En inderdaad, daar is Alessio in de DM. Alessio is een Belgische guy met goesting voor dansen. En hij zegt ook, nou, ik heb 2 kaartjes voor je liggen. €100 knal ik naar hem toe via de IBAN. En ik zeg tegen Peet in die Uber, oh man, over 5 minuten staan wij daar heerlijk in het zonnetje met een biertje in onze hand te kijken naar DJ's en mooie vrouwen. Het was een vrij eenzijdige transacties, want ik heb mijn geld overgemaakt naar Alessio. Alleen Alessio heeft op dat moment nog geen 2 tickets naar mij gestuurd. En ik blijf hem stalken, ik blijf hem voice memo sturen, want de tijd tikt door. En ik denk nog echt, oh jongens, dit duurt langer dan een aflevering van The Fucking Crown. Hoe kan dat nou? En na lang aandringen krijg ik iets wat lijkt op een gefotoshopt ticket. Yes! En ik krijg dat binnen om 7:07. Zeg maar 7 minuten na het sluiten van de entree. Met andere woorden, ik hoor je denken, wat een dom idee. Dat was het ook, want wij konden niet meer naar binnen. Maar hoe weet ik dan of ik ben opgelicht? Want ik heb je tickets niet gebruikt. Misschien was hij gewoon nog aan het masten en was hij daarom erg traag. Nou, ik heb dat ook even uitgezocht en stuurde hem de volgende dag nog een DM. En zei ik, hey, veel plezier van mijn €100. En toen kreeg ik een reactie in het Engels. Die gozer had zijn hele Instagram met ChatGPT vertaald en stuurde me ook berichtjes in het Nederlands die hij had getranslate. Deze guy is gewoon zo ongelooflijk dom. En ik ook. Want later kwam ik erachter dat als ik voor Raffaele had gekozen via PayPal, dat ik tenminste nog verzekerd was. Nu is alles gewoon weg en ik hoor je denken, inderdaad,
1: oh nee, je bent een sukkel. Sukkeltje, sukkeltje, sukkeltje, sukkeltje.
0: Ik koop echt nooit, nooit, nooit, nooit meer kaartjes via Instagram DM. Ik gebruik nu Snapchat.

0: jaloers op zou zijn.
1: Jorrit Impala met The Less I Know The Better. Dit geintje heeft me gewoon €206 gekost. En daar had ik zo'n leuke prullenbak van kunnen kopen. Of een fucking wastafel. Ik neem je even mee naar zaterdag. Ik zit daar op het terras met een vriend van mij, Peter. En je kent het wel, het is gezellig. En we dronken daar een kannetje sangria. Zo'n kan van 1,5 liter. En ineens hit het ons. Gewoon in één keer zo, boem, pats. Knaldrang. We zitten in het restaurant en we denken, we hebben zin om naar een festival te gaan. Nou, dat kwam goed uit, want in Utrecht was er een superleuk festival. Het Orbit Festival. Beetje een linksdraaiend dansfestival in een oud fort vlakbij. Dus wat wil je eigenlijk nog meer? Wij besluiten, deze jongens gaan vanavond nog dansen op het Orbit Festival. En even voor de context, we zitten op de dag zelf. Het is 7:10 als we dit besluiten. En we zien twee problemen. Namelijk 1... Het festival gaat om 8 uur dicht. En 2, het festival is uitverkocht. Nou, dit is waar de sangria in kikt en dit is dus waar de problemen ontstaan. Ik zeg namelijk tegen Peter, joh, vriend, weet je wat ik doe? Ik zet gewoon op Instagram, gezocht, 2 tickets.

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.

Een van de beste Nederlandse bands. Sommieu en Dark Before the Dawn. Het is de avondshow in full effect. Zometeen Tate McRae en Greedy. Eerst krijg je Green Day. American

0: Tate McRae. Zij maakte Greedy. Morgen dan... jongens, wat heerlijk. Morgen wordt het snikkelheet.
1: 3FM Top Mega Hitte.
0: En om die plakzak van je te vieren en de zweetreed te kronen... is er morgen de 3FM Top Mega Hitte. We zenden echt alleen maar zomerse tracks uit. Van de liedjes die je perfect bij het weer vindt passen. En daar hebben wij als DJ's allemaal een stem in uitgebracht. Die ga je dus allemaal morgen horen vanaf de ochtendshow. Ja, en ik kan niet meer stemmen, ik kan geen liedjes meer toevoegen. Maar ik durf toch wel te zeggen dat deze... daar ook wel in moet. Ik bedoel...

zie een bericht van Henriette in de app van NPO Luister. Ze zegt, hey Andres, ik heb zin in de top zomerhitte morgen. Henriette, het is de top megahitte. Wil je wel gewoon even luisteren naar me als ik iets op die radio toeter? Hey, kom op zeg. Hallo, can you hear me? Om alvast een beetje in de stemming te komen. Tim Deluxe en It Just Won't Do.

met Talk to You. Gemaakt door Another. Ik gooi het gewoon bij je open, want dit is een programma wat jij en ik samen maken. Ik bedoel, ik sta in jouw dienst en jij bent mijn baas, zo is het ook. Ik krijg een bericht van Ray. Ray die zegt, hey Andres, ik ben laat, maar mag ik nog inchecken? En Ray doelt daarmee op de avondstreak. Dat is een soort streak die je elke dag kan behalen. Als jij en ik een berichtje met elkaar delen via Instagram DM of via de luisterapp, dan schrijf ik je naam op in een schema en ben je er nou in de maand het vaakst bij, zie ik jouw naam het meest terugkomen, dan wil ik dat belonen. Want ik vind het echt leuk als je vaker naar dit programma luistert. Ray, die zegt dus, kan ik er nog bij? Ik vind eigenlijk dat jij de keuze mag maken. Stuur me even ja of nee in de luisterapp. Als het antwoord is nee, dan ja, Ray, helaas. Morgen op tijd melden. Kom op, hey, militaire precisie. Geef 8. En als je zegt ja, dan zetten we Ray erbij. Maar dan gaat het wel ten koste van iemand die toch al onderaan bungelt. Iemand die ik maar één keer gezien heb. Abel bijvoorbeeld, heeft maar één keer geluisterd deze maand. Bas, ook maar één keer geluisterd. Frido, heb ik ook niet meer gezien. Die kunnen er wat mij betreft allemaal af. Maar het is aan jou. Stuur maar even ja of nee naar de luisterapp. Krijg je ondertussen de nieuwste van Queens of the Stone Age. Easy Street.

Sabrina Carpenter. Zometeen kom je erachter of Ray een plekje verdient op de avondstreek. Je kon namelijk stemmen, ja of nee. Ga nu de uitslag tellen en dan kom ik over 3 minuten bij je terug.

0: op 3FM hoor je de 3FM top mega hitten. Allemaal zomertracks om je een beetje te ondersteunen tijdens de 33 graden. Ah, deze past daar ook wel in, toch? The Magician, I Follow Rivers, gemaakt door Licky Lee. Of je er ook echt in zit, hoor je morgen vanaf de ochtendshow. Oké, spannend moment. Dankjewel voor het sturen van ja of nee in de luisterapp. Ik krijg 5 minuten geleden een bericht van Ray. Ray die zegt, ik ben te laat voor vanavond, Andres, maar kan ik nog op de avondstriek? De avondstriek is een lijst die ik bijhoud. En daarin staat eigenlijk hoe vaak je luistert in dit programma. Ik vind het namelijk leuk, hoe vaker je luistert, hoe meer kans je ook maakt om aan het einde een pot zelfgemaakte sambal te winnen. En ja, ik vind Ray, we doen dit programma met z'n allen. Dus met alle luisteraars. Dus ik vind ook dat jij er wat over te zeggen hebt. Daarom ga ik hem even bellen.
1: Melissa,
0: je spreekt met Andres.
1: Hallo.
0: Dit is nog wel even een statement, hè, wat jij maakt in de luisterapp.
1: Nou, heel eerlijk, ik heb geen idee. Ik dacht, ik stuur gewoon ja. En ik heb geen idee waar ik ja op heb gezegd.
0: Weet je dat echt niet, Melissa?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik luister wel elke avond. Maar we waren net aan het wandelen. En ja, je vroeg het en ik zei ja.
0: Je hebt gestemd op... Maak 15.000 euro over naar de heer A.D. Odijk!
1: Voor de betalingsregeling, denk ik.
0: Nee, ik zit te joken. Jij hebt gestemd op het feit dat je Ray een plekje gunt op de avondstriek.
1: Ja, dat is de keer ging iets van mee. Maar ik weet even niet wie of wat zij of hij is.
0: Nou, Ray is een meneer en die luistert ook graag naar dit programma. Net als jij aan het doen bent tijdens een rondje wandelen bijvoorbeeld. En ja. Hij zegt, ik ben te laat met me aanmelden. Vind je het goed om er nog bij te komen? En jij hebt gezegd, ja, dat vind ik goed. Maar dan gaat er wel ook iemand van de lijst af. Iemand die we elimineren.
1: Oké.
0: Jij mag kiezen. Trap jij Frido eraf? Of trap jij Bas van de avondstriek af?
1: Ik denk dat het Bas wordt.
0: Pijnlijk, Bas. Je had je helaas ook maar 1 keer gemeld deze maand. Dat betekent dat Ray een plekje bemachtigt en dus nog in de race is voor sambal. Wil je nou ook meedoen? Meld je aan!

Fisher. Goeie stem hoor, heeft hij. Ook echt aan te raden om live te zien. I cried, I wept. Je zou denken dat het voorbij is, hè? Als je uit huis gaat, of als je in een studentenhuis gaat wonen, en daarna kom je op jezelf en je denkt, deze middelvingers voor alle regels. Nou, ik wil het zo meteen met je hebben over huisregels. Ik heb namelijk de touwtjes erg laten vieren. En daar heb ik spijt van.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat zijn van die regels in jouw huis die niet doorbroken mogen worden? Daar wil ik het zo over hebben. Je weet me te bereiken als je hem wilt delen. Doe dat via de Luister-app of Instagram DM. Je krijgt eerst het nieuws. Het is 8:58.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak.

0: Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Zelfs nog beter in de zon.
6: Oh. Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
5: 3FM top mega hitte. 3FM.
6: BNN Vara.
5: Andres Oudijk.
7: Oké, ik heb een nieuwe regel en ik ga me er echt aan houden. Ik hoop dat je hem ook hard vindt. Wat is nou een regel die jij hanteert in jouw huishouden? Deel die even met...

Mr. Cameron Withkamp. Goeie track, hè? Kingdom of Fear in de avondshow van 3FM. Ik kom thuis en ik schrik me oprecht gewoon de kleren. Ik schrik me helemaal de kleren. Ik denk, dit ga ik niet meer doen. Het is een regel die ik met per directe ingang heb ingevoerd. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik wil eigenlijk even met je delen. Wat zijn van die huisregels bij jou die niet verbroken mogen worden? Kijk, ik ga binnenkort verhuizen, dus ik kan nog wel wat nieuwe regels gebruiken. Of althans, ik ben bezig met het zoeken van een huis. Laat ik het zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat ik al wat gevonden heb. Maar ik ben wel een beetje bezig met dat hele thema verhuizen. Nou is het ding, de nieuwe regel die ik zou willen toevoegen in mijn huishouden. Vuilnis laat je niet langer dan 24 uur op je dakterras staan. Ik moest vrijdag halen alsof ik op weg. En ik kwam laat thuis, zondag ergens in de avond. En ik was mijn vuilnis vergeten te doen. En ik dacht, nou weet je, dat komt wel goed. Dat doe ik maandag wel even. En ik pak maandag die zak. Helemaal vol met vliegen. Nee, maar die zak zit helemaal vol met vliegen. Het is nu dinsdag. Ik heb gewoon nog steeds een soort van vliegenkerkhof in mijn huis. Het is vreselijk. Het is echt heel goor. Ik word er helemaal gek van. Het zijn van die vliegen met van die een beetje groenige vleugels. Van die dikke units. Die ook een herrie maken. En de hele tijd zo dom zo tegen mijn raam aan vliegen. Ik word er scheidziek van. Deze regel die heb ik bij nu ingevoerd. Er zijn bij jou ook vast van die regels, toch? Die gewoon altijd zo moeten zijn. Ik ga zo meteen even bellen met Sjoerd, want hij heeft een regel doorgestuurd. Maar ik kan me voorstellen dat er ook nog iets in jouw hoofd zit. Je weet te bereiken. Eerst een nieuwe Charlie.

0: Nou, heel eerlijk. Ik ga deze regel misschien niet gelijk adopteren. Ja, ik vind het gewoon te grof voor woorden. Ik wil het even met je hebben over huisregels. Wat is nou iets bij jou wat gewoon standaard geldt? Wat gewoon een soort van Kim Jong-un beleid is in jouw woonkamer? Bij mij is het vuilnis niet langer dan 24 uur in huis. Het moet er gewoon uit daarna. Ik wil die vliegen niet meer. Ik word er helemaal lijp van. Ik heb het één keer vergeten en mijn hele huis is een soort landingsbaan geworden voor vliegen. Ze weten me allemaal te vinden. En als ze nou ook nog eens mee gaan betalen aan de huur, dan vind ik het niet erg. Maar dat doen ze niet, hè? In natnekken. Ik zie heel veel regels binnenkomen in de NPO Luister-app. Dus ik dacht, laten we een beetje van elkaar leren. Wat zou je van mij kunnen adopteren en wat kan ik van jou adopteren? Sjoerd, goedenavond, jongen.
1: Hoi, hallo.
0: Hey, stel, ik kom bij jou binnen. Man alleen, hè, begrijp ik ook.
1: Jazeker.
0: Dus dan kun je het ook wel een beetje laten vieren, die touwtjes af en toe?
1: Ja, af en toe.
0: Af en toe, niet te gek. Wat is nou een regel in jouw huis die niet doorbroken mag worden?
1: Schoenen moeten altijd.
0: Ja?
1: Ja, altijd.
0: Waarom dan? Ik vind dat echt iets voor als je op bezoek bent bij een moskee of zo, of de kerk.
1: Nee, ja, nou ja, kijk, het is iets wat ik van mijn werk heb meegenomen naar huis.
0: Ja?
1: Ik ben chauffeur, ik rij altijd op mijn sokken. Er komen geen schoenen in mijn cabine.
0: Hè? Waarom rij je op je... Hè? Maar wacht even,
1: altijd.
0: Jij bedient zo'n tientonner met je blote voeten, hè?
1: Nee, met mijn sokken. Oh. Nee, ik heb dat altijd.
0: Joh.
1: Ik, ja.
0: Oké, en zeg maar, kijk, ik hou werk en privé vaak gescheiden, lukt ook niet altijd. Ja.

Ja. Nou, heel eerlijk. Ik ga deze regel misschien niet gelijk adopteren. Ja, ik vind het gewoon gewoon van woorden. Ik wil het even met je hebben over huisregels. Wat is nou iets bij jou wat gewoon standaard geldt? Wat gewoon een soort van Kim Jong-un beleid is in jouw woonkamer? Bij mij is het vuilnis niet langer dan 24 uur in huis. Het moet er gewoon uit daarna. Ik wil die vliegen niet meer. Ik word er helemaal lijp van. Ik heb het één keer vergeten en mijn hele huis is een soort landingsbaan geworden voor vliegen. Ze weten me allemaal te vinden. En als ze nou ook nog eens mee gaan betalen aan de huur, dan vind ik het niet erg. Maar dat doen ze niet, hè, in natnekken. Ik zie heel veel regels binnenkomen in de NPO Luister app. Dus ik dacht, laten we een beetje van elkaar leren. Wat zou je van mij kunnen adopteren en wat kan ik van jou adopteren? Sjoerd, goedenavond, jongen.

0: landingsbaan geworden voor vliegen. Ze weten hem allemaal te vinden. En als ze nou ook nog eens mee gaan betalen aan de huur, dan vind ik het niet erg. Maar dat doen ze niet, hè, in Natnekken.
1: Ik zie heel veel regels binnenkomen in de NPO Luister-app. Dus ik dacht, laten we een beetje van elkaar leren. Wat zou je van mij kunnen adopteren en wat kan ik van jou adopteren? Sjoerd, goedenavond, jongen.
2: Hoi, hallo.
1: Hey, stel, ik kom bij jou binnen. Man alleen, hè, begrijp ik ook.
2: Jazeker.
1: Dus dan kun je het ook wel een beetje laten vieren, die touwtjes af en toe?
2: Ja, af en toe.
1: Af en toe, niet te gek. Wat is nou een regel in jouw huis die niet doorbroken mag worden?
2: Schoenen moeten altijd.
1: Ja?
2: Ja, altijd.
1: Waarom dan? Ik vind dat echt iets voor als je op bezoek bent bij een moskee of zo, of de kerk.
2: Nee, ja, nou ja, kijk, het is iets wat ik van mijn werk heb meegenomen naar huis.
1: Ja?
2: Ik ben chauffeur, ik rij altijd op mijn sokken. Er komen geen schoenen in mijn cabine.
1: Hè? Waarom rij je op je... Hè? Maar wacht even,
2: altijd.
1: Jij bedient zo'n tientonner met je blote voeten, hè?
2: Nee, ik ben mijn sokken. Oh. Nee, ik heb dat altijd.
1: Joh.
2: Ik, ja.
1: Oké, okay, en zeg maar. Kijk, ik hou werk en privé vaak gescheiden. Lukt ook niet altijd.
2: Ja. Maar, nee.
1: Maar is dit een chauffeursding of doe jij dit echt als enige?
2: Nee. Dat is, de meeste chauffeurs die je vraagt, dat, ik denk dat zeker 80% gewoon op zijn sokken rijdt.
1: Maar oké, dus jij viert je verjaardag thuis, er komen 20 man, weet je wel, ja. Die hebben nog, weet ik veel, vandaag gesport, die hebben boodschappen gedaan. En doen allemaal hun schoenen uit op jouw vloer?
2: Zeker.
1: Maar maat, dan loopt toch iedereen met van die zweetkakkers?
2: Ja, zet de deur even open, maar de schoenen gaan uit.
1: En ja, wat nou? 100%. Wat nou als mensen dan komen op crocs of op slippers en dan dus op blote...
2: Dat kun je niet binnen.
1: Okay, die...
2: Crocs vind, als ik iets verschrikkelijk vind, is de crocs.
1: Die regel ben ik heel met je eens. Ik adopteer die regel bij deze. Dankjewel, Sjoerd.
2: Alsjeblieft. Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: I'm a fireball.
1: Ja, super track toch. Je kan niet haat op deze man. This is for everybody who's going through tough times. Been there, done there. Dale. Shout-out naar Pitbull, hij is mijn Socrates. En ik hoop dat je hem ook hard vindt. Even in ieder geval wel, zij stuurt lekker. Fantastisch ook om live te zien. Fireball. Suza.
2: Hallo.
1: Hallo, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hey Suza, we hebben het over regels die bij jou thuis echt een soort Noord-Koreaanse praktijken aangaan. Bij jou gaat het om schoenen ook, hè?
2: Ja, zeker. Ik herkende me helemaal in de vorige beller.
1: Ja.
2: Luisteraar. Geweldig.
1: Ja. Sjoerd was dat?
2: Ja, schoenen uit. Ik snap echt niet dat mensen met schoenen binnen aanlopen. Nou. Ik kan er gewoon niet bij.
1: Maar waarom niet, Suza? Dat is toch gewoon normaal?
2: Ja, ik weet niet. Ik vind het niet normaal. Schoenen horen niet binnen.
1: Maar wacht, wat is jouw argument? Waarom wil je dat niet binnen hebben?
2: Nou, ik vind sowieso... Niet lekker, ik vind het niet lekker zitten.
1: Mm-hmm.
2: Stel je wil.

0: bank ploffen, dan heb je je schoenen nog aan. Stel je hebt tapijt, dan loop je daar met je vieze schoenen van buiten. Het zit gewoon veel lekkerder als je geen schoenen aan hebt. Ja. En ik vind het raar. Ik weet niet, ik doe het al zo lang.
1: Vind je dat ook dat je dat dan kan verwachten van als je gasten over de vloer hebt?
0: Ja, zeker.
1: En, maar wat dan als iemand hele smerige sokken heeft? Ja, kijk, ik ken mezelf. Ik vergeet nog wel eens om schone sokken te pakken.
0: Ja, nou dan doe je die ook maar uit.
1: Gadver! Ja, nee, hou op. Suza, kijk, als je zou zeggen, weet je wat er buiten moet? De kat hoort buiten of de cavia die slaapt buiten. Dat had ik allemaal begrepen. Maar dat je zegt, mijn schoenen blijven buiten, dat snap ik gewoon niet.
0: Oké.
1: Okay. Komen er wel eens mensen bij jou op visite, of...
0: Zeker weten.
1: Okay.
0: Die trekken allemaal netjes hun schoenen uit zichzelf.
1: Okay. Wauw, zo, die zijn echt goed afgericht. Holy shit, kabam.
0: Nee, maar ik bedoel, dat gebeurt bij hun thuis ook zo.
1: Nou, misschien ben ik in de verkeerde regio geadopteerd. Dat zou kunnen. Thanks in ieder geval voor het delen van jouw huisregel.
0: Yes.
1: Karin, goedenavond.
2: Hoi.
1: Wat stuur jij nou voor foto? Wacht even, want je stuurt een foto. Even kijken wat het is. Ah!
2: Met blote voeten autorijden.
1: Oh! Karin, je stuurt een foto van je blote voeten op wat is het, op het gaspedaal?
2: Ja.
1: Nou, gewoon, ik...
2: Dat is echt het lekkerste wat er is. Ik ben het helemaal eens met Suze. Geen schoenen. Schoenen zijn kut. Sokken zijn kut.
1: Maar wacht even, Karin. Ga je ook zo naar je werk dan?
2: Ja, maar dan moet ik op het werk wel schoenen aan.
1: Maar als het aan jou had gelegen, had je dus op je blote poten het kantoor binnengewandeld?
2: Ik werk in een winkel, maar dan, als er geen klanten zijn, schop ik ze nog wel eens uit achter de balie. Maar, het voelt gewoon veel vrijer.
1: Ja, ja. Maar weet je wat voor mij vrijheid is? Als ik thuis kom en ik zet een kopje thee en ik ga op de bank zitten en ik kijk nog wat naar televisie, dat is vrijheid. En,
2: ja, maar dat is wel pas als mijn schoenen uit zijn.
1: Maar... Ja, wacht, ik ga die foto even wegklikken, want ik zie gewoon voeten in mijn beeld. Ik vind dat echt... Ja, kijk, je hebt nog wel roze nagellak opgedaan, dat is op zich nog wel leuk. Maar hoe kijken mensen in je omgeving hiernaar dan?
2: Die weten niet beter.
1: En als je nou bijvoorbeeld naar... Oké, deze, ik weet niet... Oh, ik krijg echt spijt van het stellen van deze vraag. Stel, je zou mogen kiezen. Zou jij dan ook op je blote voeten door de tuin lopen of naar buiten gaan, naar het park...
2: Ja. Ja, de nodige littekens onder mijn voeten zijn aanwezig. Maar nee, het liefst op blote voeten. En ik ben geen geaard of zweverig type. Maar ja, het zit gewoon veel lekkerder.
1: Kijk, weet je, ik heb de Hobbit ooit uitgezet omdat ik het vies vond.
2: Ja, maar die hebben hele gekke grote bolle voeten.
1: Nee,
2: dat snap ik.
1: Ja, jij gelukkig niet. Nee, dat is wel waar.
2: En ik ken mensen met de tegenovergestelde van de voetenfetjes. Die worden er echt heel naar van. Die willen echt geen tenen of voeten van een ander zien. Maar
1: nee. Daar ben ik er
2: een beetje netjes houden.
1: Daar ben ik er één van. Dus bedankt voor het sturen van de foto van je blote voeten. Ik kan vanavond niet slapen.
2: Nou, ze zijn ook leuk met sokken aan, maar dat vind ik zelf niet lekker.
1: Ja, Karin, dankjewel voor het delen.

Kijk, ik heb geen toekomstvoorspeller. Maar ik ga wel voorspellen dat jij en ik nog heel veel lol gaan hebben van deze man. Zijn naam is Malcolm Todd. Het liedje heet Earrings. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je jouw lievelingsliedje op de radio krijgt. Ik heb nu 2 uur en 34 minuten naar je lopen roeptoeteren. Laten we zo meteen de rollen maar eens even omdraaien. Wat wil je horen? Ik vertel je zo hoe het op de radio komt. Doe ik na Years and Years.

0: Years and Years, die knalde jouw kant op met een track die je van voor tot achter kan meezingen, Jordan King. We zijn op zoek naar liedjes die in je hoofd zweven, gewoon rent-free, liedjes die daar nooit meer weggaan. Omdat je ze bijvoorbeeld hebt ontdekt op een huisfeestje, maar misschien ook ben je gewoon bij de bakken geweest. Want laten we eerlijk zijn, ook bij de bakken kan je zulke harde tracks ontdekken. Ik noem dat soort liedjes die ineens weer of top of mind zitten, dat noem ik Daily Discoveries.
1: Daily Discovery.
0: En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is er eentje van jou? Wat heb jij naar je vrienden gestuurd de laatste periode, de laatste paar dagen? Waarvan denk je, hey, dat heeft Nederland nodig? Stuur het even naar me door. Je weet me te vinden in de Luister-app. Draai ik het zo meteen met heel veel liefde. Na u.

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om jouw lievelingsliedje aan heel Nederland te laten horen. Tracks die jij hebt ontdekt waarvan je zegt, yo Nederland, dit moet je on top of mind hebben. Die kan je naar me doorsturen in de luisterapp. Liedjes die je gewoon weer hebt ontdekt. Bij mij is het deze. Is een hele onbekende van Daft Punk. Waarschijnlijk heb je die nog nooit gehoord. Hij heet Face to Face. Maar ik vind eigenlijk dat ik jouw liedje moet draaien. Alleen, hallo, ik zie ze nog niet voorbij komen. Stuur me even een DM. Liedjes die je wil horen, die je hebt ontdekt, waarvan je denkt, oh, dit moet Nederland even weten. Instagram, DM, apenstaartje André Zodijk. Of de app van Luister.

0: Beetje gitaar aan jouw kant op, dat is wel lekker toch? The Black Keys en Lonely Boy. En aan de telefoon is niemand minder dan Ronald, die in de middel van Noor rijdt in Zeeland. Hallo jongen.
1: Ja.
0: Wat fijn dat het ontvangst het gewoon goed doet.
1: Ja, goed hè. Ja, het is toch nog wel beschaafd land hier.
0: Ja, dat mogen we ook wel eens zijn. Weet je wel, we zitten vaak te klagen over ons land, hè, maar laten we er ook gewoon nog eens een beetje trots op zijn.
1: Daarom.
0: Ja, moment.

0: Nou goed, dat hebben we dan gehad. Nu gaan we het slopen. jij hebt een track ontdekt.
1: Ja, inderdaad.
0: Een Daily Discovery. Wat is het voor liedje?
1: Ja, het is Portugees. Een heel zomerse vibe, vind ik het hebben.
0: En waar heb je het dan waar heb je het ontdekt, Ronald?
1: Nou, ik reis veel in België en dan heb ik Stu Bruda. En daar hoorde ik het al eens, maar ook van, denk het lekker nummer.
0: Wat is Stu Bruda? Is dat een tankstation?
1: Ja. De Belgische 3FM, zeg maar.
0: Ah, oké. En daar heb je dit ontdekt?
1: Toen was ik bij Tamino bij Slot Zeist en daar stond zij in het voorprogramma. En toen hoorde ik ineens dit nummer. Ik denk, krijg nou de kleren, dat nummer ken ik. En dat was nog lekkerder live, zeg maar.
0: Wat heerlijk. Wie is de artiest?
1: Ja, dat is AO. Maar precies hoe je het uitspreekt, weet ik niet.
0: Oké, hoe heet het liedje?
1: Ja, dat is Tavares. Mijn Portugees is niet meer wat het geweest is, maar Spotify copy-paste even wonderen.
0: Heel goed. We vragen het straks even aan de chat hoe je het uitspreekt.
1: Ja.
0: Ik ga het in ieder geval voor je draaien, jongen. Dankjewel.
1: Helemaal top. Oké.

0: Ik heb even voor je opgezocht hoe je het uitspreekt. Het is Au.
1: Au?
0: Ja, je spreekt het als au. Portugese artiest, ontdekt door Ronald. Die heeft het gehoord bij een tankstation, zei hij.
1: Was het geen AI?
0: Nee.
1: Oké, okay, nee, just checking. Je weet het niet.
0: De tankstation heet Stubru. Ik weet niet precies wat voor tankstation dat is. Het liedje heet Talvez en is dus gemaakt door Au. Zo spreek je het uit. Ik vind het echt een heel goed liedje.
1: Echt een toffe naam. Ik heb een keer een man ontmoet, ook uit Portugal, die heette João.
0: Oh ja, dus dat is hele...
1: Dit is gewoon de vrouwelijke versie van João.
0: Ik ken ook een João. Ja, nee, uit Portugal ook. Ja. Nou, zo meteen veel meer te ontdekken. Ga ik even bij je checken, Eva, wat er allemaal in 3 voor 12 zit vanavond.
1: Ja, een hele hoop. Bijvoorbeeld nieuwe muziek van Fats.

0: Didi alles goed, dan hoorde je. En ook Harry Styles.
1: Hi, my name is Harry. Hi Harry, nice to meet you.
0: Yeah. We want to make some music. As it was, hoor je bij de DFM. Het is bijna 10 uur, bijna tijd voor 3 voor 12 radio. Eva Kleven die zit weer met een dosis energie en een dosis nieuwe muziek voor je klaar.
1: Absoluut.
0: Ik zie sowieso dat je even mijn lievelingsband gaat draaien, LCD Sound System.
1: Ja!
0: Maar dat is vast niet de enige, want ik ken jou, de programma's weer propvol.
1: Kijk, als je even kijkt naar de festivalkalender waar we nu staan. We staan aan de vooravond van Dekmantel.
0: Ja.
1: Dat gaat morgenavond gebeuren. Dus, in Club Kleven, ja, bomvol Dekmantelnamen. Echt, het knalt uit elkaar. We zijn eigenlijk al in het Amsterdamse Bos
0: met
1: z'n allen.
0: Heerlijk.
1: Om even een kleine pre-party te houden. Ik heb nieuwe muziek van Fat Dog als track van de dag.
0: Cool.
1: Ja, ze hebben altijd van die hele leuke titels. Deze heet Shit Love. I love it. I love it. En ja, ook nieuws over Oasis.
0: Okay, over Liam en Noel Gallagher.
1: Ja, precies die, ja.
0: De enfant terrible der enfant terribles.
1: Oui, oui, oui.
0: Nou, wat heerlijk. Ik hou die radio aan tot aan 1 uur vannacht. Ik zou hetzelfde doen als ik jou was. 3FM. En nou ga je luisteren, klootzak. Hey!
2: Deze week in de bonus. Aha, Galia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: en Frenna staan voor je klaar. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination.
1: Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier geen meter de lucht in. En toen gingen die kant op. En daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog. En 30 tot 35 graden.
4: 3FM.
5: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Zelfs nog beter in de zon.
12: Oh. Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
4: 3FM top mega hitte. 3FM.
12: VPRO.
4: Eva Kleven.
0: Met 3 voor 12 radio. Zometeen nieuwe muziek van Fat Dog als track van de dag. Een favorietje van mijn collegaatje Andres Odijk. LCD Sound System is dit. En All My Friends.

0: Lekker dat je erbij bent. Dit is 3 voor 12 Radio 3FM.
1: 3 voor 12 Radio Eva Kleven.
0: Met mij, Eva Kleven. Hallo, je hoort mij elke maandag en dinsdag. Woensdag en donderdag neemt Jasper Leijders, mijn collega, het stokje over. En het is aan mij om je uit te nodigen om lekker mee te doen in de NPO Luister-app vanavond. Die staat wagenwijd voor je open. Rosaline die is er ook elke avond bij. Gezellig meid dat je er weer bent. Die zegt al, geen idee of ik de track van de dag ga kunnen meedoen, Do. Ja, het is je geraaien, Rosaline. Ik wil je mening weten over nieuwe muziek van Fat Dog. Deze mannen weten altijd een portie humor in hun muziek te stoppen. Waar ik altijd een beetje van ga grinniken en ook altijd een beetje van onder de indruk ben. Dus ik ben benieuwd hoe hun nieuwste track Shit Love zometeen gaat klinken. In mijn oren, want ik heb hem ook nog niet geluisterd, maar ook vooral in jouw oren. Laat me vooral weten zometeen wat jouw eerste reactie is op gloednieuwe muziek. Dat is wat we vanavond samen ontdekken. Naast nieuwe muziek ook nog nieuws over Oasis. Dum, dum, dum. Oasis. Nieuws incoming. Zometeen vertel ik je alles over de plannen van deze band die sinds vorig jaar weer van zich lieten horen. Ik heb ook een tof gesprek met Sandrine. Ik weet niet of je haar kent, maar dat heeft alles te maken met Dekmantel. Dat festival elektronische muziek staat voor de deur. Morgen gaat het losbarsten. Dit weekend is het helemaal gekkenhuis in het Amsterdamse bos. Ik vertel je er alles over. Ik ga in gesprek met Sandrine en je krijgt een uurtje keiharde bangers tussen 12 en 1 in Club Kleven. Zometeen dus nieuwe muziek van Fat Dog. En dit is eerst The Last Dinner Party. And Nothing Matters.

0: 3FM met de 3FM top mega hitte. De lijst met de allerbeste zomertracks. Want het wordt morgen echt bloedheet. En ik garandeer je dat deze, de Bauza Magnetic, ook zeker voorbij gaat komen. Dat is toch wel een tune die je in de zomer van 26 wil horen.
1: 3 van 12 Radio, track van de dag.
0: Zo, ja, dat de toekomst hier op de radio klinkt, dat is één ding. Maar 2062, daar zijn we nog niet aan beland. En over die toekomst gesproken, misschien is dit wel, ja, zomaar de song van het jaar. Je weet het niet, weet je wel. De dingen die nu uitkomen, daar ben je hier bij 3 voor 12 Radio voor aan het juiste adres. We noemen één nummer de track van de dag. Dat is vanavond Fat Dog. En als je nou vaker naar 3 voor 12 Radio luistert, heb je deze Zuid-Londense band 100% al een keer langs horen komen. Ze hebben een aantal hele grappige titels namelijk. De vorige heette Go Fuck Yourself. Die daarvoor heette Cancel Me, I'm Tired. Nou, ik kan er altijd heel hard om lachen. Ze stonden afgelopen jaren al op zo'n beetje ieder groot Nederlands festival, waaronder vorige maand op Pinkpop. En ondertussen zijn ze lekker druk met de release van hun opkomende album Cancel Me, I'm Tired, zo heet hij ook. 2 oktober komt hij pas uit, maar gisteravond is daarvan alvast de derde single online gekomen. Shit Love. Frontman Joe Love omschrijft het zelf als een nummer over 2 compleet gestoorde mensen die constant ruzie maken en daarbij elke keer doen alsof de wereld vergaat. Shit, maar wel liefde dus. Laat even weten wat je van deze vindt. Track van de dag.

my god, wat een energie deze! Track van de dag van Fat Dog Shit Love heet hij. Ik heb even een polletje aangemaakt in de NPO Luister-app. Download die even, scroll naar 3FM en dan naar bericht. En laat even weten wat jouw eerste reactie is op deze track van de dag. Mag je nu even uitrusten?

0: De eerste reacties op de trek van de dag, die komen binnen.
1: Nou ja, dat klinkt toch fantastisch. Of zie ik het nou verkeerd? Of hoor ik het nou verkeerd?
0: Nee hoor, Edmond, je hoort het helemaal niet verkeerd. Het was de nieuwste van Fat Dog als trek van de dag. Shit love!

nummer weer. Ik sta er echt van te kijken. Het lijkt wel, om mijn eerste reactie even te geven, dat het steeds aanstekelijker wordt. Ik heb steeds meer zin om gewoon met deze gasten en met hun publiek te rellen of zo. Ik word een beetje door aangestoken. En Tjerti zegt ook, ik kan me voorstellen dat dit live de boel helemaal sloopt. Voor zo op de radio gebeurt er wel heel erg veel. Ja, dat is inderdaad zo. Dan ook nog wat stemmen op de poll. Je kon stemmen op Shit of Love. En Shit was dan zo'n heel schattig poepgezichtje. En Love was dan een heel lief hartje. Nou, unaniem gestemd op het hartje. Niemand vindt het shit helemaal fijn. Johan de Emojiman die zegt, goedemiddag, dit moet ongetwijfeld naast King of Snails een van de hardste tunes van Fat Dog ever zijn. I love it. Hij staat in emojis dan helemaal met een bek vol tanden. Is een beetje geschrokken. Moet ook een beetje lachen, huilen tegelijkertijd. Geeft een kleine box, doet een dansend poppetje. En er is een zwarte donderwolk te zien. Ja, voor de hoeveelheid energie. En Ronnie die zegt, ik ben gewoon uit mijn schoenen geblazen, Eva. Oh, heb je geen slofjes meer aan? Oké. Okay. Marcel die zegt, groetjes uit Italië. Ik vind Fat Dog stiekem wel vet. De rest hier vindt het verschrikkelijk. Nou, dan zit jij naar het goede radiostation te luisteren. Marcel en de rest mag lekker even iets voor zichzelf gaan doen. Zometeen hier bij 3FM nieuws over Oasis. Ze zijn wat van plan. Wat? Dat hoor je zometeen.

0: en High Hopes 3000. Dan nu nieuws over Oasis.
1: 3 voor 12, radio.
0: Ja, het schijnt echt te gaan gebeuren, hè? Oasis kwam natuurlijk vorig jaar alweer even terug met die residency, een tour. Ze kwamen bij elkaar, de broertjes hadden het bijgelegd. Ze gingen spelen. En nu schijnen ze echt, echt voor het echtje te gaan toeren in 2027. Het zijn nog wel geruchten, maar de aankondiging staat gepland voor eind augustus. Die geruchten die komen onder andere uit het stadion van Manchester City. Daar zouden mensen verteld hebben dat de broers maar liefst 12 shows daar gaan geven, ergens in mei en juni. Ik kan je zeggen, ik ben wel eens in Manchester geweest. Die geruchten die komen ergens vandaan. Als je slim bent en je bent fan van Oasis, dan boek je nu gewoon alvast een weekendje Manchester voor de geruchten uit. Ja, je moet ook op de kleintjes letten, toch? Voor je het weet is alles uitgeboekt en klaar en niet meer te vinden. Weet jij veel? Zometeen is het waar. Dan kun je ze dus gaan zien, hè? En niet alleen dat, ook de rest van de UK en Europa die zal toegezongen worden door Liam en Noel, want ze gaan dus toeren. Ik kijk er erg naar uit. Ik heb ze nog nooit live gezien, maar misschien is dit dan wel het moment dat het gaat gebeuren. 2027. Oasis nu bij 3FM. Some might say. Wat een goed nieuws, hè? Zou je gaan? Laat het even.

0: dat ik een keertje cowboy nudes kreeg.
1: 3 voor 12 radio.
0: 3FM. You're the geese op 3FM. Oh, wat lekker. Wat is het een fijne avond. Heb je het warm? Hou het zo. Het wordt alleen maar warmer. Want ik heb een soulzangeres voor je. Met echt een stem. Ze is ook nog producer. Ze heeft gewerkt met Ghostface Killah, met Busta Rhymes. Ze heeft een net geen hitje gehad met David Guetta en... hoe heette die nou? Martin Garrix, dat was het. Ik zit even mijn producer te testen, sorry jammer. met Martin Garrix. En ik ben erg van er onder de indruk. Ook omdat ik gewoon hou van soulmuziek. Ja, ik ben een beetje bevooroordeeld, dat zeg ik er wel eerlijk bij. Maar ik laat er graag aan je horen. Mag ik je alsjeblieft voorstellen aan Romy Dia? Zij heeft een hele prachtige soort love letter aan zichzelf gemaakt met deze Love Me.
2: Sometimes you have just one of these days when you're like, fuck. Nothing is really going my way. Or is it actually? 'Cause when I look into the mirror and I see myself, I'm like, damn, you look good.

0: Radio.
1: 3FM. Met Nes Parcels en Overnight. Daarvoor Romy Dia en Love Me. Nieuwe muziek ontdek je hier bij 3FM. Zo kwam ik een tijdje geleden deze man op mijn pad. Radio Z is dit en Jen

0: underground scene haar eigen label heeft opgericht. Ik spreek zo meteen in 3 voor 12 radio met niemand minder dan Sandrien. 3FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: It's on tonight. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. De bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Wordt warm, 30 tot 35 graden.
2: 3FM.
3: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: zelfs nog beter in de zon.
1: Morgen vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
0: 3FM, top mega hitte. 3FM.
1: VPRO.
0: Eva Kleven.
2: 3 voor 12 radio met zometeen een interview wat ik had met Sandrine. Die heeft na 27 jaar haar eigen label opgericht. Hoe dat zit,

0: zat net even door de line-up heen te scrollen van Dekmantel. Holy crap, daar staan een aantal vette artiesten niet te doen.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Ik kwam door deze mega-hit even helemaal in de sferen gewoon. Daarvoor hoorde je Royal Blood en Figure It Out. Ja, en zometeen mag ik ook gaan bellen met echt een levende legende. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar het is wel een icoon. Zeker als het gaat om de underground scene in Amsterdam. Zometeen ga ik ze trouwens tussen 12 en 1 heel veel tunes draaien van mensen die op Dekmantel geboekt staan. Dus deze Club Kleven is even Dekmantel-minded. Hope you don't mind. En wie ik zometeen spreek is een dame die ik voor het allereerst zag in de legendarische voorganger van Club Trouw. En dat was ook al legendarisch. Nou goed, dat was Club 11. Er stond een heel groot gebouw op de plek in Amsterdam waar nu het conservatorium staat. Daar stond een oud postgebouw. En daar helemaal op de 11e verdieping stond Club 11. Dat bestond daar. Het is uiteindelijk afgebouwd, afgebroken. En we zijn er nooit meer geweest. Maar dat was wel de eerste ontmoeting die ik had met Sandrine. Nu, 27 jaar later, heeft ze veel meegemaakt. De hele wereld overgereisd. En ze draait dit weekend op Dekmantel. Maar er is ook nog iets anders. Ze heeft haar eigen label opgericht. Waarom zou je dat doen? Pas na 27 jaar. Ik vraag het er zo meteen. Bij 3 voor 12 Radio nu. Bieber Doobie en Sun Has Set.

0: Thalia en Dia Sesun Stalker. Om het maar even op zijn Spaans te zeggen. Aan de telefoon een DJ die al meer dan 27 jaar in de Amsterdamse underground scene beweegt. Ze draait van ambient tot helemaal de andere kant, techno. De eerste keer dat ik haar zag was een avond in Club 11, de voorganger van Trouw. En in Trouw, Club Trouw, was zij resident met haar eigen feesten. Ze heeft zich inmiddels opnieuw uitgevonden, komt nu met haar eigen visie, het nieuwe label Inspi. Dat is haar label. Geboren uit de gedachte, als muziek me maar raakt. Ze is helemaal klaar met concessies doen. Aan de telefoon heb ik Sandrien. Ook dit weekend te vinden op Dekmantel. Hey Sandrien.
1: Hi Eva, wat een mooie opzomming.
0: Ja, ja. Jij bent ook dit weekend te vinden op Dekmantel. Maar je hebt inmiddels ook gewoon je eigen label. Is dat dan ook al 27 jaar in de maak? Een soort droom? Of was het een spontane actie?
1: Nee, dat is zeker niet spontaan. Ik heb echt jaren over nagedacht hoe dat aan te pakken. En uiteindelijk was het antwoord door gewoon bij mezelf te blijven. En juist datgene te doen wat ik mooi vind. En niet in hokjes te denken. Dus dat was een hele bevalling.
0: Ja, dat snap ik. Als je er inderdaad 20 jaar over doet. Maar de tijd is nu rijp dus.
1: Ja, ja, aan alles voelde het van oké, let's go. Ik ben er klaar voor en ik heb er zin in. En ook muzikaal gezien stond ik er helemaal voor open. Dus ja.
0: Hey, en muzikaal gezien, ik las dat het muziek moet zijn die je raakt. Hoe kwalificeer je die? Wat zit er altijd in de muziek die jou raakt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik draai natuurlijk al super lang.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik eigenlijk het allerlastigste.
0: Ja.

0: Dia en Dia Sesun Stalker. Om het maar even op zijn Spaans te zeggen. Aan de telefoon een DJ die al meer dan 27 jaar in de Amsterdamse underground scene beweegt. Ze draait van ambient tot helemaal de andere kant, techno. De eerste keer dat ik haar zag was een avond in Club 11, de voorganger van Trouw. En in Trouw, Club Trouw, was zij resident met haar eigen feesten. Ze heeft zich inmiddels opnieuw uitgevonden, komt nu met haar eigen visie, het nieuwe label Inspi. Dat is haar label. Geboren uit de gedachte, als muziek me maar raakt. Ze is helemaal klaar met concessies doen. Aan de telefoon heb ik Sandrien. Ook dit weekend te vinden op Dekmantel. Hey Sandrien.
1: Hi Eva, wat een mooie opzomming.
0: Ja, ja. Jij bent ook dit weekend te vinden op Dekmantel. Maar je hebt inmiddels ook gewoon je eigen label. Is dat dan ook al 27 jaar in de maand?

0: weekend te vinden op Dekmantel. Hey Sandrine.
1: Hi Eva, wat een mooie opzomming.
0: Ja, ja. Jij bent ook dit weekend te vinden op Dekmantel, maar je hebt inmiddels ook gewoon je eigen label. Is dat dan ook al 27 jaar in de maak, een soort droom, of was het een spontane actie?
1: Nee, dat is zeker niet spontaan. Ik heb echt jaren over nagedacht hoe dat aan te pakken. En uiteindelijk was het antwoord door gewoon bij mezelf te blijven en juist datgene te doen wat ik mooi vind en niet in hokjes te denken. Dus dat was een hele bevalling.
0: Ja, dat snap ik als je er inderdaad 20 jaar over doet. Maar de tijd is nu rijp dus.
1: Ja, ja, aan alles voelde het van oké, let's go. Ik ben er klaar voor en ik heb er zin in. En ook muzikaal gezien stond ik er helemaal voor open. Dus
0: Hey, en muzikaal gezien, ik las dat het muziek moet zijn die je raakt. Hoe kwalificeer je die? Wat zit er altijd in de muziek die jou raakt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik draai natuurlijk al super lang.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik eigenlijk het allerlastigste. En mijn passie voor muziek is heel breed. Dus dat is niet alleen techno of alleen house. En ik heb door mijn hele leven lang van alles gekocht. Dus dat mag ook.
0: Ja.
1: Dat mag. Ja, hoe muziek je raakt, dat kan bijvoorbeeld toch een bepaalde sfeer zijn. Of juist bijvoorbeeld, ik ben helemaal fan van 80's. Dus het is eigenlijk alles.
0: Okay.
1: Ik wil er juist niet limiteren. Dus gewoon, welke stijl dan ook, dat is mogelijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je hier 20 jaar voor nodig hebt om er met jezelf uit te komen van, het is niet alleen een house label, het is niet alleen een ambient label.
1: Ja.
0: Het is het eigenlijk gewoon allemaal, want ik ben het allemaal.
1: Ja, dat klopt, ja. En ik vind het ook leuk om dingen uit te zoeken.
0: Ja.
1: En van vroeger en nu. En ja, ik vind het fijn als die mogelijkheid er gewoon is dat je alle kanten op kan gaan.
0: Want jouw eigen label, hè?
1: Ja, bizar. Ik kan het zelf ook nog niet helemaal geloven eigenlijk. Maar het is gewoon waar nu. Het is nu gaande ook. Mijn album komt er ook, mijn debuutalbum komt er ook op uit als eerste. Dus dat zijn heel veel woorden die heel veel is het.
0: Ja. Hey, en Sandrine, je bent dus nu ook gewoon labelbaas van jouw label Inspire.
1: Ja, shit.
0: Welke concessies hoef je dan nu niet meer te doen?
1: Alles kan nu. Want ik heb bijvoorbeeld vroeger wel verzoeken gehad van, we hebben een techno-label, kan je dit en dat voor ons maken? En dan werd het altijd wat anders. En nu kan, zeg maar, mijn muzikale droomwereld of zo, dat kan allemaal.
0: Ja,
1: in plaats van dat ik echt heel specifiek in een hokje moet gaan zitten. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja, en ik zit me dan ook meteen af te vragen, als ineens alles mag en alles kan, en je bent daar zelf de baas van.
1: Ja.
0: Heb je dan ook al talenten, collega's op het oog om ook muziek van uit te brengen op jouw label?
1: Ja, dat heb ik zeker. Dat is voor de vervolgfase, want ik heb zelf al 12 jaar.
0: Ik ben een beetje ongeduldig, hè? Ja.
1: Ik vond eerst van, oké, ik moest eerst gewoon mezelf toestaan om ook gewoon weer te creëren. Want daar zat wel even een ding aan vast.
0: Mm-hmm.
1: Dus eerst mijn eigen output en daarna heb ik wel, wil ik zeker andere. Er wordt zoveel goede muziek gemaakt.
0: Ja.
1: Die soms geen plekje vindt. En dat wil ik heel graag. Nee, dat lijkt me fantastisch. Jazeker.
0: Tof. Ik ga je label in de gaten houden. En in de tussentijd, ik bedoel, jij hebt echt overal op de wereld gedraaid. Van Berghain tot Bassiani, legendarische club in Tbilisi. Van Lowlands tot Dekmantel. En dat festival staat nou net echt voor de deur.
1: Ja.
0: Heb je ook knaldrang, Sandrine?
1: Ja, zeker weten. Oh. Ja, zeker weten.
0: Nice.
1: Ja, dat was een hoogtepunt van het jaar.
0: Is dat ook omdat het gewoon een thuiswedstrijd is? Je bent toch een Amsterdamse DJ ook? Dat is waar je huis woont, zeg maar.
1: Ja.
0: Een speciaal plekje in je zomer waar je het hele jaar naartoe leeft? Vertel eens.
1: Ja, het hele jaar naartoe leven is misschien iets te groot. Maar nee, ik kijk er altijd enorm naar uit. En nu wordt het ook heel leuk omdat ik voor het eerst op de radar steeds sta.
0: Mm-hmm.
1: Die ga ik afsluiten, dus dat is ook wel een ding. Ja, nee, ik kijk er enorm naar. En het is natuurlijk ook gezellig, hè, met iedereen om je heen die je kent.
0: En Sandrine, ik...

0: zat ook te denken, kijk, jij sluit nu die stage af, maar je hebt nu een andere pet op ook, hè? Ga je daar ook gewoon talent spotten? Hou je het wel scherp?
1: Oh, nou, als ik draai, dan draai ik.
0: Okay.
1: Dan ben ik niet met andere dingen bezig. Dat komt me na wel op de voor. Maar nee, ik moet wel focus behouden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hey, mooi. Wij gaan volgens mij van jouw nieuwe album Kompas live draaien. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk de start van het album geworden. Ik zat in de studio in Amsterdam en toen dacht ik, weet je, fuck it. Ik ga gewoon weer de emotie toelaten en gewoon spelen op mijn gevoel. En daar is het nummer uitgekomen en de start van het album. Ja.
0: Hmm. Mooi dat we daar jou dan ook weer mee de radio opslingeren, Sandrine.
1: Ja, leuk.
0: Geniet ervan, deze dekmantel.
1: Ja.
0: En we gaan je label in de gaten houden.
1: Nou, super. Dankjewel.

deze artiest hoor, Samber, hoe harder ik voor hem val. Ik weet niet waarom, man. Ik weet niet wat er in die muziek zit, maar soms raakt het je gewoon, toch? Zo heb ik ook een ontdekking gedaan die ik heel graag met mijn collega Jasper Leijdens wil delen, die je op woensdag en donderdag hoort met 3 voor 12 Radio. Maar ook heel graag met jou. De ontdekking heet Maddie Ashman. Zometeen hoor je er als doorgeefplaatje bij 3 voor 12 Radio.

0: bellen om het volgende nummer aan je te laten horen.
1: De doorgeefplaat.
0: Het is niet alleen een nieuwe artiest, het is misschien wel de revolutie van de popmuziek. Ik zeg het maar even. Zij heeft namelijk een aanpak als geen ander. Ze produceert niet alleen een nummer of een liedje of een song of een track. Nee, ze gaat echt het hele muzikale experiment aan. Ze pakt de meest bijzondere instrumenten die deze wereld kent. De meest buitengewone toonladders pakt ze aan. Ze heeft enorme ambitie. En ja, dat klinkt een beetje alsof het dan moeilijke muziek is. Maar het is gewoon popmuziek. Alleen dan net even anders ingestoken. Het heeft alles met haar achtergrond te maken. De achtergrond van Maddie Ashman. Zij is namelijk, ja, dit is echt totale brag. Ik wou dat ik het was. Zij is geluidsarchitect. Een wat? Ja, het bestaat. Geluidsarchitect. Dat is Maddie Ashman. Het heeft te maken met de ervaring die je hebt als je het bouwt aan de geluidswerelden van films. Nou, kun je die achtergrond dan ook horen in haar song Amber? Ik zou zeggen, oordeel vooral zelf. Dit is Maddie Ashman op 3FM met Amber.

0: 2019 Going Under bij 3 voor 12 Radio. Delen we heel graag nieuwe muziek met je.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: En elke dag rond de klok van 11:15 een track van eigen bodem. In dit geval een berichtje kreeg ik binnen van Geonne, denk ik dat je het zegt, Hartman. Geonne Hartman, ja, Stargazing, een hele gevoelige tune. Ik heb hem al even geluisterd en dit is wat ze erover te zeggen heeft.
2: Hey Eva, vanavond draaien jullie Stargazing. Het is een nieuwe single van mijn nieuwe plaat Once More, die uitkomt in september. En deze plaat nam ik zelf op in een klein tuinhuisje in Amsterdam. En Stargazing gaat over je een beetje verloren voelen, zoeken naar liefde, naar betekenis. En terwijl ik het zing, kijk ik uit het raam en hoop ik op vallende sterren. Het leek me leuk om het nu te releasen, omdat je in augustus, in de zomertijd, ook veel vallende sterren hebt. Meteoren regent, vandaar dus het liedje Stargazing. Heel veel plezier en hopelijk tot snel. Doei!

Geonne Hartman, singer-songwriter uit Utrecht, had de Hollandse nieuwe vandaag, Stargazing. Wat een bloedmooi nummer. Ik zie dat ze in het najaar allemaal shows speelt. Ze had het net in haar appje over dat het natuurlijk voor vallende sterren de ultieme tijd is. Maar ik denk dat deze muziek het ook wel doet als het een beetje herfstig en koud is buiten. En als je een beetje wil rellen, dan zit je zo meteen ook goed. Club Kleven staat op het

0: Summer 26. Zometeen duiken we diep de zomer in van 26 met de hele line-up van Dekmantel bij mij in Club Kleven te gast. Echt heel gezellig wordt het. Dat sowieso. 3FM.
1: Ster. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vind jij?
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: voor het festival dat morgen losbarst. Eerst het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. Bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. De bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hen was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Wordt warm, 30 tot 35 graden.
2: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
3: Straks vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.

3FM in Club Kleven. Bijvoorbeeld zo'n hoogtepunt, Skrillex draait vrijdag op Dekmantel.

0: Hey, yo, I'm eating fun dip right now. Not giving a fuck.
1: Clubkleven helemaal in het teken van dekmantel deze komende 45 minuten nog.
2: Dit is 3FM.
3: 3 voor 12 radio. Clubkleven.
1: En wat staat er veel goeds op die line-up, hé. Ik ben het even allemaal op een rijtje aan het zetten voor je. Waaronder...

als ze niet ook een beetje ruimte bieden voor experiment. En dat experiment dat vindt plaats ergens vroeg in de ochtend. Zeker op een festivaldag is het vroeg. 11 uur tot 2 uur gaat Dekmantel open. Als onderdeel van een nieuw concept. At Dawn gaat het heten. En daar staan een aantal hele toffe namen. Dus heel vroeg op de dag geprogrammeerd. Bijvoorbeeld een DJ Sprinkles, Jeff Mills, Jane Fitt, Sampa. Maar ook een Colin Benders zag ik staan. Echt wel heel gaaf om zo vroeg al te kunnen pieken. En het mooiste is, de openingsceremonie wordt gedaan door deze man die je nu op de achtergrond hoort. En niet zo gek, want ik hoor de vogeltjes al fluiten. James Holden

in het Amsterdamse bos. Vroeg in de ochtend, tussen 11 en 12 zoiets, James Holden hoor je. Waar Club Kleven even een uurtje lang in het teken staat van Dekmantel. Want dat staat morgen te beginnen. Er is zoveel te ontdekken op dat fantastische festival. Bijvoorbeeld de legendarische producer van deze hit. Die komt naar Dekmantel. Voodoo Ray, A Guy Called Gerald.

Zo, we gaan echt alle kanten op. En dat is de line-up van Dekmantel. Het festival dat morgen begint in het Amsterdamse Bos. Waar experiment niet wordt geschuwd. Waar er allerlei soorten van elektronische muziek te ontdekken zijn.

lijkt me dit heel fan, hele fijne. En er gaat ook ongelooflijk hard gedanst worden op Dekmantel. Onder andere op deze die Okta Okta heet. Een dame die echt, echt al heel vaak er is geweest in 2022, 23 en 24. Runt een label. T4T Love Energy. Ik hou echt van die naam. En ook zij is te vinden op Dekmantel. Aankomend.

kwartiertje alleen maar artiesten van Dekmantel. Want ja, er zijn ook echt legendes op dit festival te vinden. Wat dacht je van de technolegende Juan Atkins, a.k.a. Cybotron? Hij heeft een project dat heet Infinity. Dat blaast hij nieuw leven in. Ik werd net ook in de NPO Luister-app door Jeroen erop attent gemaakt. Mag er een beetje techno de radio op? Nou, ik zei, heb nog heel even geduld, maar hier is het hoor. Dit is Infinity, Game On. Mocht je naar Dekmantel gaan...

albums. Bijvoorbeeld een London Zoo uit 2008. Echt de hoogtijdagen van de dubstep. Kevin Martin komt samen met deze dame, Warrior Queen, naar Dekmantel. Het gaat alle kanten op en ik hou hier er zo van. Why Warrior Queen?

Wel Kevin Martin, samen met Warrior Queen, allebei te vinden op Dekmantel aankomend weekend. En bijgevoegd bij Dekmantel zijn twee externe locaties. Zowel Melkweg als Paradiso doen mee aan het programma. En daar vind je op donderdag twee mannen, Nicolas Jaar en Dave Harrington. Oftewel Paper Trills, dit is Darkside. En daar laat ik je graag mee achter. Ga lekker op ontdekkingstocht aankomend festival. En laat me maandag in 3 voor 12 radio even weten hoe het was, wat je ontdekt hebt en wat ik voor je kan draaien in Club Kleven. Berichtjes zijn altijd welkom in de NPO Luister-app. En veel plezier met Joeri zometeen.

0: zo meteen. Laten we eens beginnen met Dua Lipa, One Kiss, Calvin Harris. Eerst het NOS Journaal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: BFM klinkt zelfs nog beter in de zon. Oh.

0: Harry Styles op 3FM, American Girls. In Brazilië heeft hij de harten gewonnen van de Braziliaanse vrouwen daar. Heb je dat meegekregen? Daar zong hij niet American Girls, maar Brazilian Girls. Deed hij godsamme niet in Amsterdam. Nee, Harry. Hij heeft later tegen de fans gezegd dat hij het doet omdat het evenveel lettergrepen heeft. Hè, dus Brazilian Girls en American Girls. Ja, dat past dan niet met Amsterdam. Oké, maar dat vind ik gewoon een slap excuus. Want met een beetje creativiteit kom je er zelfs in Amsterdam mee weg. Ik heb een beetje zitten knutselen vanmiddag. Los van mijn stem, kan prima toch?
1: Je luistert naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.

goede nacht. Als je een AI-aandeel bent, dan is het helemaal geen goede nacht. Heb je gelezen dat alle aandelen in de techsector helemaal onderuit zijn gegaan vandaag? Ik kwam het tegen en toen belandde ik in een discussie met mijn vriendin over AI, over kunstmatige intelligentie. Zij zit deze week namelijk in een AI-loze week. Ik wist niet wat het was, maar dat is eigenlijk gewoon niet kunstmatige intelligentie gebruiken. Geen ChatGPT, geen dat soort dingen. Omdat ze het slecht vindt voor het milieu. Het gebruikt heel veel water, AI. En dat ze er mega lui van wordt. En ze vindt dat we dat met z'n allen aan het worden zijn. Omdat je even snel iets googelt, maar dan niet meer via Google, maar dan via chat. Een mailtje even snel door ChatGPT halen of zelf een mail laten schrijven door ChatGPT. Van joh, ik heb geen zin, doe het lekker zelf. Dat soort dingen, dat doet ze dus niet deze week. En toen werd mijn eigen AI-bubbel even helemaal geknapt, merkte ik. Want ze was echt geïrriteerd over het feit dat ik dat best wel vaak gebruik eigenlijk. ChatGPT, Claude, noem maar op. Voor kleine dingen, voor grote dingen. Hoe heet mijn schoonmoeder ook alweer, weet je wel. Dat soort dingen. Kon er me niet bij helpen, dat vond ik erg jammer. Hoe zit jij daarin? Gebruik jij bewust geen kunstmatige intelligentie? Er zijn dus mensen van die dat doen. Kwam ik vandaag achter. Gebruik jij geen AI om bepaalde redenen? Of is volgens jou AI de beloofde toekomst voor de hele mensheid? Ben ik zo naïef dat ik dit overal voor gebruik? Is het zo slecht voor de natuur? Ik gooi zo meteen even de lijnen open. Dus waar gebruik jij AI voor? Of blijf je juist weg van AI? Dat kan natuurlijk ook. Laat het weten. 0909-1336. Telefoonlijnen staan open tot 10:00.

0: Ja, dat klinkt heel zwaar, maar ik vind het een potentiële gevaarlijke ontwikkeling.
1: Ja, een potentieel. En waar zit het potentiële gevaar dan?
0: De snelheid waarmee die ontwikkeling gaat. En als je het een beetje gaat verdiepen welke mannen erachter zitten, dan zijn er toch een klein clubje mensen, de rijksten der aarde, noem ze maar op, Elon Musk. De man achter Amazon, Jeff Bezos, iedereen schijnt daar zo in te investeren. Inderdaad, er worden gewoon hele voetbalvelden vol datacenters gecreëerd om, milieuaspect is maar één klein dingetje eigenlijk.
1: Ja.
0: En het gaat zo snel je dat denkt. En ook, dat is ik niet heel erg verdiept, maar door wat lezing of je zoek me op YouTube of er zijn genoeg lezingen over van mensen die uit die industrie komen. En dan ook nog eigenlijk de mensen die onder andere ontwikkelen.
1: Ja.
0: Die is eigenlijk dekt op het product daar meer ontwikkeld hebben, die zich meer zorgen maken. En dat vind ik wel zorgwekkend. Kijk, okay. Het is niet zomaar wat complotdenkers die. Eerlijk gezegd, ik heb ik hou wel van techniek en technologie, dus ik was wel een paar jaar geleden, in het begin was ik ook wel geïnteresseerd.
1: Ja, ik vind het ook wel lekker om te gebruiken. Het is lekker handig, lekker snel.
0: Wat een mooie ontwikkeling.
1: Ja.
0: En als je meer gaat verdiepen, dan mij gaat het ook in het tegenstaan.
1: Ja. Dus jij past er wel mee op, Rien.
0: Ja, het is ook zo dat het, het gaat, je zegt het al, het gaat heel makkelijk. Ja, ik vraag het alsof dat het waar het orakel is, wordt het al gebruikt. Wel, ook al bekend is dat ze ook IC-systemen kunnen hallucineren en gewoon ook. Foutieve dingen.
1: Ja, oké, daar ben ik het wel mee eens. Je moet wel altijd goed checken, inderdaad. Klopt het wat deze chatbot zegt, wel of niet? Want hij kan helemaal knettergek worden op een gegeven moment. Daar moet je niet op gaan vertrouwen. Thanks, Rien.
0: Ja.
1: Yo, fijne avond. Hoi, hoi. Pablo, goeienacht.
2: Hoi, goeienacht.
1: Ja, 09091336. Gebruik jij AI of blijf je er juist weg van, Pablo?
2: Nou, ik heb het denk ik twee handen tellen hoe vaak ik het gebruikt heb. En meer niet.
1: Niet?
2: Nee.
1: Maar oké, en voor wat voor twee dingen heb je dan wel gebruikt?
2: Een keer om te kijken voor een tattooontwerp.
1: Oké, en zit die op je arm nu?
2: Nee, die heb ik nog niet, maar hij ziet er wel goed uit. Dus ik ga het wel een keer zetten, denk ik.
1: Oh, wat vet. Ik heb nog nooit gehoord van zo'n toepassing. Ja, dat snap ik. Maar aan de andere kant, ik hoor mijn vriendin in mijn hoofd zeggen, ja, Jori, maar dan gaan die ontwerpers, die verliezen straks hun baan hiermee.
2: Ja, dat is dus het risico. Daarom gebruik ik het niet te veel. En ik vind het sowieso wel risicovol. En technologie is in principe niet kwaadaardig, hè. Maar het is wel te verwachten dat mensen het verkeerd gaan gebruiken natuurlijk.
1: Oh ja, het is wat je ermee doet inderdaad. Ja, ik snap het. Oké, Pablo, jij zegt pas er een beetje mee op dus.
2: Yes, precies.
1: Staat genoteerd en ik ga niet een AI-loze week doen. Maar misschien dat ooit een keer in de toekomst nog wel gaat gebeuren.
2: Nou, ga het eens proberen misschien.

0: Pente en 3, 2, 1 op je radio. Hele goede nacht. Kunstmatige intelligentie wel of niet gebruiken. Waar gebruik jij het voor? Of gebruik je het juist helemaal niet vanwege misschien wel milieuoverwegingen? Of misschien vind je dat je jezelf wel heel lui aan het maken bent als je het gebruikt. Mijn vriendin zit in die tweede categorie. Die is deze week een AI-loze week aan het uittesten. En dat bevalt er best wel prima. Ja, ik moet daar niks van hebben, want ik vind het heerlijk. Even snel ChatGPT, even checken hoe het zit in de wereld. Je hebt gauw antwoord, het is lekker makkelijk. Rien, goedenacht.
1: Goedenacht, Joeri.
0: Wat vind jij ervan, AI? Wel of

0: Someone New.
1: Hozier en Someone New. Een van zijn mooiste, nou, zijn fijnste liedjes sowieso. Hoorde je op 3FM. Kwam ChatGPT mee als suggestie om te draaien. Kunnen we wel doen, toch? Zometeen 21 Pilots en Ride op je radio. Eerst Zara Larsson. Dit is Lush Life.

21 Pilots. Ik heb nog een goed verhaal over 21 Pilots. Op een van hun allereerste shows, een grote festivalshow is dat. En ze zijn net een beetje aan het doorbreken. Nog niet zo bekend als nu natuurlijk. Car Radio is hun eerste grote hit die net een beetje aan het doorkomen is. Dus zij denken, er moet iets gebeuren waardoor we opvallen. Wat doet Tyler, de zanger, die klimt een teringhoge toren in op het podium. Weet je wel, zo die schermen links en rechts van het podium. Hij klimt helemaal naar boven, bovenop die schermen. En hij staat zelfs hoger dan de lampen die boven het podium hangen. Hij is echt gevaarlijk hoog. Het was ook niet de bedoeling. Het was echt mega gevaarlijk, zo'n spontane actie. Maar achteraf hebben ze wel hun doel bereikt, want ze werden beschreven in de krant als volgt: Paul McCartney maakt de beste muziek. En 21 Pilots, ja, die klimmen gewoon heel hoog.

0: Gijsbroek.
1: Hoi, Kenny B hier.
2: Hey, dit is Armin van Buren.
3: Hoi, ik ben Lavine Michelle.
4: Ik ben Gers Bedoel.
5: Hey, Rakoen hier.
6: Suzanne Freek hier.
7: Oh, Gerard Joling hier.
8: Hoi, ik ben Joeri Zijderveld. En wij luisteren allemaal altijd naar Joeri Zijderveld op 3FM. Toch jongens?

Zoo op 3FM. Lisa die stuurt een berichtje via de NPO Luister-app. Die zegt, Ewa. Net vertrokken naar Frankrijk. We hopen er om 10 uur aan te komen deze ochtend. Dit is een lekker begin met zo'n vakantieliedje.

veel meer zonnige liedjes. Want het wordt ook in Nederland gewoon pokkenwarm. 33 graden vandaag. Daarom hebben we op 3FM de meest zonnige platen voor je uitgekozen. Vanaf 8 uur deze ochtend de 3FM top mega hitte. Dus eigenlijk ja, misschien wel alleen voor Lisa is het niet heel relevant. Want ik denk dat ze om 8 uur dan wel in Frankrijk zit. Gewoon even de stream aanzetten natuurlijk. Kan ook.

kampen. De een vindt het top, de ander vindt het helemaal klote. Deze populair van Idoly, Ronnie Flex en Frenna. Mocht je nou denken, dat vind ik helemaal klote. Dat geeft niet, dat geeft niet. Dan ga ik het met je goed maken. Stuur je geboortejaar door via de NPO Luister-app. Dus in welk jaar ben jij geboren? Dat is een hele simpele vraag, tenminste. Ik hoop het dat het voor jou een hele simpele vraag is. Stuur het door via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje, die kan je downloaden. Stuur dan een bericht naar de 3FM-studio. En stuur daarin jouw geboortejaar door. Want ik kan jouw geboortejaar gebruiken om jouw muzieksmaak mee te raden. Ja, ja, verder stel ik je geen vragen. Het is gewoon alleen je geboortejaar en dan weet ik jouw muzieksmaak. Liedje wat je leuk vindt. En die draai ik dan voor jou op 3FM over een klein kwartiertje. Dus kom maar.

0: en Daft Punk. Eerst het NOS Journaal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
3: Straks vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
2: 3FM top mega hitte.
0: Ja, gelukkig klinkt 3FM ook supergoed zonder zon. Zoals om 2 uur 's nachts op dit moment. Namelijk The Weeknd en Starboy nu op 3FM. Dit is Daft Punk.